0: niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
3: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Verbetering, innovatie, ontwikkeling. In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
8: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio.

0: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
4: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen drie werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
8: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
10: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
11: Manutan, Manutan.
10: Bestel op manutan.nl.
12: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
13: Je hoort het op New Business Radio.
14: Manutan, Manutan.
15: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.
17: Dit is New Business Radio. Listen today.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwe verkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
7: Weet er waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: De afschaffing van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

talk more. We got

wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen to Lead. New Business Radio.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Doorzie wat er komt.
2: Dit is Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
8: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
11: Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. De laatste inzichten. New Business Radio, voor business shapers.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business.

0: is New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
8: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
9: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
11: Vaarwel, oude onderbroek.
10: Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
9: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM. Ontwikkelaars van impact.

0: aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom, dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties werken vaak aan problemen die tot vandaag onzichtbaar waren. En ze zien het als hun kerntaak om die problemen eerst aan het licht te brengen, voordat ze er met een product of dienst iets aan gaan doen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar veel ondernemers stappen eroverheen. Ze ontwikkelen meteen een mooi product, regelen de distributie en bedenken de prijs. Maar voor de klant is het probleem dan vaak nog helemaal geen probleem. Wasmiddel was iets wat je gewoon kocht. Niemand vroeg zich af wat erin zat en waar het naartoe ging. Voedselverspilling was een privézaak voor in de container. Een onzichtbaar probleem heeft geen markt en niemand zoekt een oplossing. Impactorganisaties begrijpen dat. Voor hen begint het werk niet bij het verkopen van een oplossing, maar bij het tonen van het probleem. Ze geven taal aan wat nog door niemand werd benoemd. Ze tonen het verband tussen alledaags gedrag en de grote gevolgen. Pas dan is de markt klaar voor wat zij te bieden hebben. Onder dit inzicht ligt een aantal eenvoudige redenen waarom het voor hen werkt. Als eerste, een probleem dat niemand ziet, kun je ook niet oplossen. Een markt ontstaat pas zodra mensen zien dat iets een probleem is. Tot die tijd is het jouw oplossing met een product of een dienst waar niemand naar vraagt. Als tweede, zichtbaarheid creëert urgentie en daarmee actiebereidheid. Mensen handelen op basis van wat hen aanstaart, niet op basis van een statistiek. Wie het abstracte concreet maakt, geeft mensen een legitieme reden om hun gedrag aan te passen. En als derde, het maakt jou de natuurlijke autoriteit op het thema. Wie als eerste consequent een probleem agendeert, wordt door de markt en de pers gezien als degene die het thema ook het beste begrijpt. En dat levert merkvoorkeur en autoriteit op die concurrenten maar moeilijk kunnen overnemen. En belangrijk, dit is iets anders dan klassieke productmarketing. Klassieke marketing wijst op de voordelen van een product. Impactstrategie wijst op iets dat zonder jouw uitleg compleet onzichtbaar zou blijven. Dat klinkt natuurlijk heel logisch en theoretisch klopt het allemaal. Maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de organisaties die hier in ruim 10 jaar gewoonweg een handelsmerk van heeft gemaakt is Seepje. Het verhaal van Seepje begint in maart 2013 met twee 21-jarige studenten, Jasper Gabriels en Melvin Logies, die op televisie zien hoe een vrouw in Nepal haar kleren wast met de schillen van een vrucht. Saponine, een natuurlijke vorm van zeep die ontstaat zodra die schillen het water raken. En de twee vragen zich af, waarom vullen we hier onze wasmachines met chemische rommel, terwijl het ook natuurlijk kan? Vanaf dat moment ging Seepje aan de slag. Niet alleen met het maken van natuurlijk wasmiddel, maar minstens zoveel met het zichtbaar maken van een onzichtbaar probleem. Want alleen al in Nederland verdwijnen honderden miljoenen liters wasmiddelresten per jaar via het riool in het oppervlaktewater. Daarnaast zijn reguliere wasmiddelen opgebouwd uit synthetische tensiden, kleurstoffen en tot voor kort zelfs uit microplastics. Door dat verhaal te blijven vertellen, met humor en optimisme, denk bijvoorbeeld aan de campagne Was je wereld schoner, werd Seepje het Nederlandse merk dat vrijwel iedereen nu kent. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2013 in Delft door deze twee studenten en is ook inmiddels een B Corp en werkt internationaal. Het is verkrijgbaar op 6000 verkooppunten, onder andere bij Albert Heijn, Bioplanet en Markt. En de producten zijn gemaakt van 99,8% natuurlijke ingrediënten. We bellen met Jasper Gabriels en hij is medeoprichter van Seepje. Jasper, hallo.
2: Goedemiddag.
1: Jasper, jullie verkopen wasmiddel, maar in een zekere zin verkopen jullie eigenlijk een gesprek over iets dat de meeste mensen nooit zagen. Hoe maak je nou een onzichtbaar probleem zichtbaar en wat doet dat in de markt waarin je opereert?
2: Ja, het probleem dat we bij zeepje oplossen is eigenlijk dat van vieze zeep. Maar je ziet inderdaad niet dat zeep vies is van binnen. En dat proberen we tastbaar te maken. Bijvoorbeeld door te vertellen dat in elk wasje dat je met vieze zeep draait, genoeg aardolie zit om een plastic tasje van te maken. Dat zijn manieren om het probleem wat concreter te maken dan alleen met bijvoorbeeld een CO2-uitstoot of met moeilijke percentages. En het is onze missie om van schone zeep de norm te maken. En dat is dus zeep van natuurlijke of hernieuwbare oorsprong in plaats van fossiele oorsprong. En dat is leidend in alles wat we doen. De producten die we ontwikkelen, de campagnes die we maken en ook de duurzame waardegroei die we daarmee realiseren. En door echt iets anders te doen, tegendraads waarde te leveren, noemen we dat, wordt inmiddels elke seconde in Nederland een zeepje gebruikt.
1: En wanneer merkte jij voor het eerst dat in Nederland dit kwartje een beetje begon te vallen?
2: Ja, dat gaat eigenlijk geleidelijk. Dus we zijn al 13 jaar bezig. En inmiddels nu een jaar of 10 over verschillende categorieën heen. En ook in de grotere supermarkten en drogisten. Dus dat kwartje dat valt wel. Nog steeds gaat het over enkele procenten aan marktaandeel. Dus we hebben ook nog een lange weg te gaan.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. Dank Jasper voor dit moment. En blijf vooral dingen bekendmaken die nu nog onbekend zijn. Dank je wel voor je bijdrage.
2: Gaan we doen, dank je.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze, dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten. Een onzichtbaar probleem zichtbaar maken begint niet met een campagne, maar met een eerlijke vraag binnen je eigen muren. Bespreek met de mensen om je heen welk probleem zouden wij willen oplossen, ook als we er nog geen klant bij kennen. Doe dat tijdens een volgend koffiemoment met collega's of misschien in je eentje. Simpel die vraag, wat willen we oplossen? 2. Maak dat probleem een maand lang fysiek zichtbaar in je organisatie. Bij Zeepje begon het met een eigen tv-uitzending vanuit Nepal, die letterlijk de berg afval liet zien. Bij jou kan het misschien kleiner, een foto in je presentatie, een voorwerp dat je op tafel legt tijdens het volgende verkoopgesprek of een filmpje aan het begin van een vergadering. 1 beeld dat zonder uitleg duidelijk maakt waar het over gaat. En 3, bouw 1 concrete uitnodiging in voor je klanten. Niet koop ons product, maar kom mee kijken of doe mee, vertel het door. Dat kan een open dag zijn, een nieuwsbriefrubriek of een evenement bijvoorbeeld van een uur. Het hoeft niet meteen een massacampagne te zijn. 1 uitnodiging in een kwartaal is al goed genoeg om te starten. Wil je gezond groeien en tegelijkertijd een nieuwe markt openen? Dan begin je niet bij je productpitch, maar bij de vraag waarom mensen jouw product nog niet zoeken. Vrijwel altijd is het antwoord omdat ze het probleem nog niet zien. De stap voor morgenochtend. Schrijf in 1 zin op welk probleem jij wil oplossen. Plak deze zin op je beeldscherm. Vertel hem deze week aan minstens 3 mensen. Een collega, een klant, iemand die nog nooit met jullie te maken heeft gehad. 3 reacties zijn genoeg om te merken of het probleem al herkenbaar is en of daar nog het meeste werk ligt. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt voor de dubbele winst kunt gaan? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights, winst en impact. Tot de volgende!

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectri zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectri. Op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
6: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
6: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabien de Vries.
6: Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business, waar we inderdaad met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf, hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Want een goed ondernemersidee begint soms niet met een businessplan, maar met een probleem waar iemand ineens een oplossing voor ziet. Jan van der Tempel zag zo'n probleem op zee. Want probeer maar eens veilig van een schip op een boorplatform of windturbine te stappen, terwijl je onder je voeten alles voortdurend voelt bewegen. Nou, zijn oplossing, een loopbrug die de beweging van het schip compenseert en daardoor zelf stabiel blijft. Of zoals de naam al een beetje verraadt, Ampelman. Je weet wel, dat Duitse verkeerslichtmannetje. Oversteken op zee alsof je gewoon de straat oversteekt. Dat was het doel. Het begon als een idee aan de TU Delft en het groeide uit tot een internationaal bedrijf met dat wereldwijd actief is in de offshore wind en olie en gas. Inmiddels zijn de systemen van Ampelman meer dan 13 miljoen mensen overgestapt. En daarover praat ik vandaag met oprichter en CEO Jan van der Tempel. Want hoe bouw je een compleet nieuwe markt voor iets waarvan klanten aanvankelijk niet eens weten dat ze het nodig hebben? En wat gebeurt er als zo'n pioniersbedrijf ineens razendsnel groeit? En waar liggen de volgende kansen in een energiewereld die volop verandert? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Fabien de Vries.
6: Ja, en met Jan. Hartelijk welkom.
8: Goedemorgen.
6: Ja, fijn dat je er bent. We gaan terug naar het begin, want inmiddels staan er meerdere ondernemingen en initiatieven op jouw naam. Maar het begon ooit met dat idee aan de TU Delft. Wat was het probleem wat jij zag? Hoe is dat idee ontstaan en wat wilde je oplossen?
8: Ja, ik was aan het promoveren aan de TU Delft op offshore wind. toen nog helemaal nieuw. Hè, tegenwoordig de hoeksteen van onze energietransitie. Ik was op een conferentie. Dat doe je als je promoveert. Dan ga je je verhaal vertellen aan andere wetenschappers in Berlijn. Daar had iemand op het podium een verhaal over toegang tot windmolens met een animatie. En die schaal klopte niet. Nou, dat moet je dus niet doen in een zaal vol wetenschappers en industrie-experts. Dus ik kreeg heel veel moeilijke vragen. En toen later met een collega, David Molenaar, met een biertje zoals dat hoort. En dan ga je de stad bekijken. Hadden we het over dat probleem. En toen kwam de oplossing.
6: En dat heb je letterlijk op een bierveeltje geschreven?
8: Op een bierveeltje, ja. En daar komt ook de naam vandaan, zoals je zei. Van het stoplichtmannetje. Dan heb je een uitvinding gedaan. Dan denk je, nou, dat zijn we slim bezig. Moeten we een goede codenaam voor verzinnen.
6: Ja.
8: En dat werd Ampelman.
6: Omdat je op dat moment in Duitsland was.
8: In Berlijn.
6: En je dacht, ik heb gewoon een zebrapad nodig wat gewoon soepel loopt.
8: Precies.
6: Ja, mooi, mooi. Wanneer dacht je ook eigenlijk van, hier zit niet alleen een uitvinding in, maar ook een onderneming?
8: Oh, dat kwam pas veel later. Ik ben nog uit de generatie dat ondernemen een vies woord was. Zeker in de TU Delft. Dat deden we niet. Hè. Iedereen ging bij de grote bedrijven, bij consultants werken. En we zijn eigenlijk tijdens de promotie werk je met heel veel studenten. Dus er kwamen steeds meer studenten die kwamen een projectje doen. Opgeschaald, het werkte. En ik dacht, nou, dat gaat de industrie oppakken. Maar dat gebeurde niet. Dus eigenlijk ja, er een beetje ingerommeld. Dacht ik van ja, dan gaan we het toch maar zelf doen. En zo kwam dat ondernemerschap eigenlijk meer per ongeluk. Door de passie voor de techniek. Maar ook omdat de industrie zei, ja, dat ziet er wel leuk uit. Maar nou, doe maar groter en doe er dan maar 10.
6: Ja, want had jij überhaupt ervaring met ondernemen?
8: Ik ben wel ondernemend, maar dus nou, wat
6: ja,
8: ik zeg.
6: Ja, wat erbij komt kijken, want dat zijn toch best wel risico's durven nemen. Je moet grote financieringen aanvragen. Hoe heb je dat ervaren?
8: Nou, heel goed. Hè. Dus toevallig was er een keer een afstudeerder, ook ondernemer, die studeerde af op start-ups vanuit de universiteit, zodra dat hele dure dingen zijn. En zijn conclusie was, doe dat maar binnen de muren. Hè, want het kost inderdaad precies wat je zegt, heel veel tijd en geld. En dat hebben we ook gedaan. Dus we zijn tot en met 2007 binnen de muren van de TU. Eerst schaalmodellen. Heel veel studies gedaan. Uiteindelijk prototypen gebouwd. Dus de eerste grote machine. En toen die klaar was, toen zijn we de markt gaan bestormen als commercieel bedrijf, als spin-out.
6: Ja, nou is het ook best wel bekend dat er komen fantastische ideeën vanuit TU Delft. Dan toch die crossover naar de commerciële markt. Die klanten wisten nog niet eens dat dit een probleem was.
8: Ja, dat hadden we ze wel verteld. Dus we zijn wel, dus 2002 was dat biertje in Berlijn.
6: Ja.
8: 2005 hadden we schaalmodellen.
6: Daar dus iedereen zat erop te wachten. Dacht eindelijk.
8: Ja, eigenlijk wel. En het grappige is, dus in dat startjaar 2008, toen ging de olieprijs heel hard naar beneden. Dus eerst zaten we met allemaal innovatie-experts aan tafel. En iedereen denkt, oh, leuk speeltje. En misschien is dit goed voor mijn carrière als het een keer wat wordt. En terwijl wij de eerste grote klus op de Noordzee deden, ging de olieprijs meer dan door de helft. Dus we zaten met dezelfde bedrijven, maar ineens waren we kostenbesparing.
6: Precies. Nou, het was niet een nice to have, maar een need to have.
8: Precies, ja.
6: Wauw. En hoe kreeg je die eerste betaalde opdracht binnen?
8: Nou, dat was wel leuk. We hadden voor het ontwikkelen van het prototype hadden we een aantal grote bedrijven, waaronder Smit. Inmiddels onderdeel van Boskalis. En Smit ging een platform weghalen voor de kust van Scheveningen. En dat hadden ze een paar jaar daarvoor ook gedaan. Met gewoon een passieve loopbrug. Die hadden ze gewetstoord. Dat is een moeilijk woord voor in het water laten vallen. Dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. En toen was de veiligheidsdienst van de overheid die zei, wij weten dat er iets nieuws is en ga dat maar proberen. Dus we zijn eigenlijk aangewezen door de overheid. Het is nieuw, het is veiliger, ga het maar bewijzen. En dat was voor hun commercieel aantrekkelijk. En voor ons ook, want ja, eerste klant is natuurlijk onbetaalbaar.
6: En hoe ging dat?
8: Geweldig. Dus het was de zomer van 2008. En wij konden 10 dagen werken waar ze anders niet hadden kunnen werken. Nou, voor 100.000 euro per dag voor zo'n schip kun je voorstellen dat dat goed werkt.
6: Goed, ja, viel. En die naam Ampelman, dat was natuurlijk op dat moment ook met een biertje erbij. Kan ik me voorstellen, een soort van helemaal grappig. Ja, lachen, dan doen we dat. Dat is zo wat een mooie, hè, dat is dat een rond verhaal. Op welke manier heeft dat mannetje uiteindelijk nog meer met technologie te maken? Heb je nog meer aansluitpunten later kunnen vinden eigenlijk? Waardoor je dacht, nou, dit is echt een. We moeten dit behouden, dit mannetje.
8: Dat mannetje sowieso. Hè. Er zitten ook stoplichten gewoon op de gangway. De eerste had ook echt die stoplichten uit Berlijn. Dat hebben we
6: Groen
8: en rood.
6: Hup, onder je arm meegenomen.
8: Ja, goed. Die kon je gewoon kopen.
6: Ja, ja.
8: Er zit nog wel een, misschien commercieel, maar dan een beetje van de andere kant. Dat mannetje is van Oost-Berlijn. Hè. Dus van de voormalige communistische kant van Berlijn. Daar zijn 3 bedrijven opgesprongen toen de muur naar beneden kwam. En die zijn zijn elkaar heel hard gaan bevechten om dat beeldmerk vast te krijgen. Dus als je nu naar Berlijn gaat, dan kun je gummetjes en deurmatten en bekertjes kopen.
6: Ja, het is echt een symbooltje geworden.
8: Maar dat ene bedrijf die dat gewonnen heeft, heeft ons natuurlijk ook het leven zuur gemaakt. Dus we kregen allemaal zure brieven. Je mag
6: het niet gebruiken. Het is exportverhaal, ja.
8: Dus vandaar dat ons mannetje heeft niet een hoed, maar een helm op en een groot sleutel in de hand. Dus dat was de link. Maar goed, terug naar wat wij doen. Het is ook echt alsof je de straat oversteekt. Je moet nog steeds opletten. Maar wat er moeilijk is aan een bewegend schip en dan op hoop van zegen springen, dat halen we helemaal weg. En je loopt gewoon, als het licht groen is, je op en loop je over.
6: Want hoeveel mensen lopen er tegelijkertijd dan over te steken?
8: Eén per keer. Eén per keer.
6: Waarom is dat?
8: Voor de veiligheid. Hè? Dus die loopbrug, die duw je eigenlijk tegen die constructie aan. Ja, en er kan altijd wat gebeuren. Er ligt een heel groot schip onder. Die wordt met satellieten en grote motoren wordt op zijn plek gehouden. En dan kan er wat gebeuren waardoor die verbinding verbroken wordt. Dus er zit een operator, iemand die de knoppen bedient. Die zorgt dat alles veilig gaat. Dan hoeft hij verder niks voor te doen. Gewoon een knop aan te zetten. Maar hij houdt die ene persoon die aan het overlopen in de gaten. En als wat gebeurt, drukt hij op de bussen.
6: Even voor de luisteraar. Het is een soort, als je dit luistert en je hebt niet het filmpje op jullie website gezien. Van hoe dat precies werkt. Het is inderdaad dus zo'n loopbrug. Eigenlijk kan je een pizzie. Ik hoop niet dat ik het daarmee onder doe. Als zo'n slurf van een vliegtuig.
8: Ja.
6: Dus die haakt aan op het booreiland of de windturbine. En dan beginnen de hydraulische pompen. Ja, ik vind dat prachtig om te zien.
8: Ja, er staat eigenlijk een hele grote spin onder.
6: Ja.
8: Met 6 poten. En die beweegt tegen op de golf. Hè. Dus normaal als je op een schip gaat, ga je mee, word je zeeziek. En dat sturen we precies tegen. Dus dat hele bovendek, inclusief die loper,
6: staat helemaal strak. En dan
8: denk je, dat zal wel. En dan zie je het filmpje en denk je, dat zal wel. Ik heb klanten gehad met wie ik 5 jaar lang dit gesprek gehad heb. En dan gingen ze eindelijk aan de slag, stonden ze naast me. Je staat echt stil.
6: Ja, je staat echt stil. Anders kwamen ze zeeziek aan op dat booreiland.
8: Nou ja, dat hebben we dus ook wel. Hè. We doen wel eens demo's vanuit IJmuiden. En dan varen we naar buiten, zetten we dat ding aan. Worden mensen toch wel zeeziek. Zodra je dus op dat ding staat en hij staat aan, dan ben je ook niet meer zeeziek.
6: Nee, precies. Top. Even nog terug naar dat ampelmannetje. Dat verkeerslichtmannetje. Daar is ook een vrouwelijke versie van.
8: Ja, klopt.
6: Hebben jullie die inmiddels ook geïntegreerd in jullie huisstijl?
8: Nee, nog niet. Nee, dat is gestileerd. Wat een leuk idee.
6: Ja,
8: gaan we eens even
6: over
8: nadenken.
6: Ja,
8: dankjewel.
6: Dat is mooi. Wat woog in die beginfase zwaarder? Eigenlijk het technisch gelijk krijgen of een commercieel succes nastreven?
8: Technisch gelijk hadden we al. Hè. Dus de vraag is, kun je dat compenseren? En dat werkte. Dan commercieel.
6: Commercieel gelijk krijgen.
8: Ja, gelijk krijgen, weet ik niet. Uiteindelijk wil je die klant helpen. En daar heb je een beeld van. Er is niks moois dan mensen over je loopbrug zien lopen. En het commentaar krijgen. Zo, dit is makkelijk.
6: Ja.
8: Want alle alternatieven, of je gaat met een helikopter. Daar komt een heleboel poespas bij voordat je daar eigenlijk in zit. Of je gaat met een klein bootje en op hoop van zegen springen. Dus het comfort en daarmee het effect op de industrie, dat is natuurlijk prachtig.
6: Ja, maar het commerciële succes is dus eigenlijk dan op dat moment nog een soort van bijvangst.
8: Ja, eigenlijk wel. Ja, sorry, toch iets te veel ingenieur. Mooi dat het werkt.
6: Ja, precies.
8: Ja.
6: Nou, naast ingenieur ben je ook, heb je ook een academy opgezet. De DOP Academy. Waar is dat een afkorting van?
8: De Oude Bibliotheek. Daar zaten we tot voor kort. Inmiddels weer op een ander pand.
6: Op de universiteit.
8: De voormalige bibliotheek van de TU Delft. Dus DOB, de Oude Bibliotheek Academy. Nu de DOP Academy.
6: Ja. DOP Academy, precies. En wat was de urge om dat bedrijf daarnaast ook op te zetten?
8: Ik vind lesgeven gewoon heel leuk. En heel belangrijk. Wij doen natuurlijk hele spannende dingen. Niet alleen achter de dijk, maar ook nog voorbij de horizon. Dat zie je helemaal niet. Energietransitie is heel erg belangrijk. Ik heb in mijn tijd, tijdens mijn promotie in Nederland, moeten promovendi moeten lesgeven. Toen ik begon was er niets op het gebied van offshore wind. Dus dat betekent dat elke student die bij je komt en een project wil doen, die moet je alles uitleggen. Toen dacht ik, nou, dit is heel inefficiënt. Dus toen zijn we begonnen met het bouwen van cursussen. Inmiddels is dat een pan-Europese master, 4 universiteiten. Mensen krijgen 2 titels. En toen zei het bedrijfsleven, hey, dat is leuk Jan, kun je dat ook niet voor ons doen? Nou, dat wil ik wel, maar dat past eigenlijk niet binnen de muren van de universiteit. Dus zijn we in 2014 begonnen met DOP Academy om voor het bedrijfsleven en de overheid les te geven. Ja, en als je dat dan hebt, dan stop je dat in een bus en dan ga je langs de scholen. Want we moeten allemaal wel snappen hoe die lichtknop werkt en wat erachter zit. En dat vinden we allemaal heel normaal dat alles werkt.
6: En de scholen, betekent dat de beroepsopleidingen of?
8: Lagere scholen
6: ook.
8: In principe alle niveaus. We staan ook vaak bij mbo's en hbo's. Maar met name lagere scholen is natuurlijk geweldig. Kinderen van 10, 11, die zijn en heel creatief. Staan overal voor open. En die beginnen gelijk met knutselen. Windmolentjes maken. En ja, dan daalt de kennis in. Hè. Dus dan snappen ze hoe het werkt. Een klein beetje competitie bij. En dan heeft iedereen een geweldige dag.
6: Ja, mooi. Ja, want hoe zit het met de animo eigenlijk binnen dit vak?
8: We hebben allemaal heel veel mensen nodig. We zijn druk bezig om te kijken of het met minder mensen kan in de robotisering. Maar ja, goed, de energietransitie dendert door. Ondertussen leiden we nog steeds heel veel journalisten op, wat heel belangrijk is. Maar ook recreatie, weet ik het allemaal. Maar goed, we moeten ook mensen de techniek in krijgen. Want die energietransitie heeft handen nodig. Dat is duidelijk.
6: Ja, nou, daar gaan we later ook nog op terugkomen. Want software is ook een onderdeel. En hoe gaat dat hand in hand inderdaad met de mensenmacht, zul maar zeggen. Goed, blijf luisteren. We zijn zo terug.
0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: Libre Libre, Angèle hoorde je hier op New Business Radio.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Ja, groeien doet een beetje pijn soms ook. Een goed idee hebben is één ding. En vervolgens een internationaal bedrijf met honderden medewerkers ervan maken is natuurlijk een heel ander verhaal. Jan, wanneer was dat moment dat je dacht van wow, dit gaat echt vliegen?
3: Ja, dat ging heel hard en dan heb je helemaal niet door. Dus we zijn begonnen met z'n vijven. En toen hebben we elk jaar verdubbeld, de eerste 6 jaar. Nou, dat weten we van corona allemaal, hoe exponentiële groei voelt. Nee, dus elke 6 maanden zaten we een nieuw bedrijf.
0: Ja, want had corona...
3: Nou, dat was pas later.
0: Ja, ik wou net zeggen. Ja, ja, dus dat had je dus niet door. Dat ging geleidelijk. Ja, maar er was een moment dat je achterom keek. Dat je dacht, dit gaan we niet meer met deze hoeveelheid mensen redden. Of we moeten
3: het anders aanpakken. Nee, maar we waren gewoon continu bezig mensen aan te nemen. Ja. En heel af en toe dan zie je een getal staan. En dat blijkt dan je medewerkeraantal. En dan ben je de 100 voorbij. En dat gaat heel
0: hard. Maar daar komt ook een ander soort leiderschap bij kijken.
3: Absoluut, ja. Dus elke 6 maanden zit je in een nieuw bedrijf. En dat betekent zeker aan de bovenkant als CEO dat je jezelf uitvindt en dat je dus heel veel dingen niet doet. De eerste amperman heb ik nog met mijn eigen handen in elkaar geschroefd, maar daar moet je heel snel mee ophouden, want dan kan het bedrijf niet verder groeien.
0: Doet dat dus ook een beetje pijn?
3: Nee, dat is heel mooi.
0: Oh.
3: Dat, ja, dat is de prijs van succes.
0: Oh ja?
3: Ja, zeker. Ja. Nee, het is heel leuk om stiekem nog een heel klein beetje technische kennis te hebben van wat er onder de kap zit. En als we echt een grote storing hebben, dan mag ik meedenken. Niet dat ik het dan oplos, maar ik heb er natuurlijk wel verstand van dat ik even een vraag stel die nog niemand gesteld had.
0: Maar echt dat verder in de markt zetten, dat trok jou ook. Ja. Of tenminste, dat geeft dan de power en de passie.
3: Nou, en de wereld over. Je moet toch bij iedereen elke keer hetzelfde verhaal vertellen. En dat doe je als founder natuurlijk net iets beter dan de nieuwe mensen die je aanneemt. Dat kwam pas later. En ondertussen zorgen dat bedrijf ingericht raakt zoals het zou moeten.
0: Ja, want wat was op dat moment toen je merkte van we zijn echt nu echt zo flink gegroeid. Wat was jouw visie? Werd jouw visie ook anders dan toen je het probleem alleen maar ging oplossen?
3: Ja, maar dat gaat dus geleidelijk. Hè? Dus je bent eigenlijk continu bezig met kijken waar de noodzaak is. Op een bepaald moment hadden we een innovatieafdeling nodig. Want ja, als je met z'n vijven bent, dan doe je dat allemaal. En als je op een bepaald moment je innovatie zeg maar als product gaat neerzetten, dan wordt dat operatie en dan gaat dat een ander leven leiden. Dus ja, dan verbouw je bedrijf weer en dan stop je ineens een innovatieafdeling in. Wat gek is natuurlijk voor een innovatieve start-up.
0: Ja, precies. Wat beschouw je zelf als het grootste succes uit de geschiedenis van Amperman?
3: Uiteindelijk gewoon het veiliger maken van werk op zee. Die 13.000 transfers die we nu gedaan hebben en counting, dat is geweldig. En daar de mensen die dat doen over horen praten, dat is geweldig.
0: En wat was dan de drop, zoals dat zo mooi heet? Wanneer werd misschien zelfs de snelle groei wel ook een probleem?
3: In 2013 zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe aandeelhouder. Toen wilden we ook internationaal kantoren openen. We hebben een verkoopproces gehad. En toen ging ineens die hele snelle groei. En dan gaat alle management aandacht gaat naar het verkoopproces. Die stopte. Toen gingen we van 100% naar 10%. Nou, dat is natuurlijk lijkt stilstaan. Het jaar daarna wel weer 100%, maar toen waren we ook instabiel geworden. En er zijn 150 medewerkers, dan ben je geen start-upje meer. Maar toen zaten we boven de 200 nieuwe aandeelhouder aan boord. Als je dan elke keer verdubbelt, op een bepaald moment ga je dus van 200 richting 400. En dat wordt heel erg snel heel instabiel. Dat hadden we toen zeker.
0: Ja. En de instabiliteit zit hem dan in?
3: In werkelijk alles. Alles gaat fout.
0: Alle processen, communicatie.
3: Je hebt bureaucratie nodig. En zeker hoe groter je wordt, heb je meer structuur nodig in hoe je dat met elkaar doet. Alleen als je dat niet aanstuurt, en dat kan op een bepaald moment niet meer. Dat kun je niet meer op het gevoel denken van ik moet daar nog even wat bij doen. Dan loopt dat van de rails.

0: op interne bureaucratie die je helemaal niet nodig had. En mensen stoppen met praten met klanten en gaan met elkaar vergaderen over wat
1: er misgaat of hoe het beter kan.
0: Wat een klant zou denken. Moet je niet met elkaar bespreken, dat moet je met de klant bespreken.
1: Precies.
0: Dus daar hebben we zeker...
1: Dus je hebt enerzijds dat je dan aan die structuur echt moet werken en anderzijds natuurlijk ook de mindset van je mensen.
0: Zeker.
1: Hoe heb je dat aangepakt?
0: In die periode, dus na de verkoop, anderhalf jaar later ben ik weggegaan als CEO, was ook onderdeel van de deal. Ik wilde mijn lesgeven, weer nieuwe vleugels geven, andere dingen gaan doen. Amperman groeide nog een tijdje door en kwam toen zichzelf echt tegen. Uiteindelijk ben ik 2017, dus 2,5 jaar later weer teruggekomen.
1: En het kwam zichzelf tegen, wat bedoel je daarmee?
0: Nou ja, dan op een bepaald moment, als je alleen met elkaar praat, dan...
1: Ja, dat gebeurde toen in die fase.
0: Ja, de markt in elkaar.
1: Ja, dus je bent misschien net te vroeg van het schip afgegaan.
0: Misschien wel, of nog niet klaar met eigenlijk het uitbouwen, structureren. En dat hebben we de afgelopen 5 jaar heel stap voor stap gedaan. Ik kwam terug in een bedrijf wat ineens wel allemaal kantoor in het buitenland had, dus echt een multinational. Dus dan moet je niet gelijk alles weer terugbouwen zoals het vroeger was. Mm. Daar was iedereen bang voor. En toen zijn we eigenlijk gewoon stap voor stap dat bedrijf gaan inrichten zoals het moet. Bureaucratie waar het nodig is, maar niet overboord gaan. En iedereen weer naar buiten. Hè. Dus die Duracell konijntjes naar buiten. En daar zitten de klanten, daar zitten.
1: Maar dat is dus eigenlijk een hele commerciële insteek ook wel.
0: Ja, het is vooral menselijk. Ja, dus dat omslagpunt komt omdat mensen zijn die gaan dan gezellig met elkaar zitten vergaderen over de koffie, over iets waar ze geen verstand van hebben.
1: Het lijkt me zo raar voor jou dat je dus eigenlijk, je bedenkt iets, je bouwt iets op, je wil je kennis doorgeven, je denkt, dit schip is klaar om door anderen bestuurd te worden. Ja. En dan kom je dus na 2,5 jaar terug en dan moet je ergens een beetje puin ruimen.
0: Ja.
1: Wat ging er toen door jou heen? Dat je dacht,
0: het is toch een beetje je kindje.
1: Ja,
0: dus dat gevoel is heel sterk. Heel erg op mijn handen zitten. Dus niet voor mij terug naar daarvoor. Want dat bedrijf bestond niet meer.
1: Precies.
0: En dus met het team wat er was. Zorgen dat we de juiste kant hebben. En dat is,
1: vergt ook veel flexibiliteit van jezelf.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Gelukkig vind ik dat ook leuk. Dus naast de techniek vind ik mensen ook leuk. En dus vandaar ook mijn...
1: Gewoon een allrounder ben je. Hoeveel eigenlijk van die spinnen zijn er inmiddels verkocht?
0: Het meeste zijn nog van ons. Dus we verhuren het grootste deel van de vloot. Inmiddels meer dan 80 gebouwd. Eentje is wel leuk. Is eigenlijk geen gangway, maar een vliegtuigsimulator. Die is net van zijn langste, dus de langst verhuurde amperman geweest bij de Soldaat van Oranje.
1: Ja.
0: Dat had een cockpit.
1: Oh,
0: op. Ja, die?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, joh.
0: Ja, joh.
1: Leuk, toevallig heb ik daar een keer een modeshow gehad. Dat was een of ander merk wat zoveel jaar bestond. En daar heb je inderdaad, dat noem je dus een gangway, een gangpad, een loopbrug.
0: Ja, maar dit was de vliegtuigsimulator. Dus er zat een cockpit waar ze dan met twee in
1: zaten. Ja, die zag je dus als die deuren open gingen.
0: En die, nee, de vliegtuigsimulator. Dat is een scène halverwege. En dan vliegen ze boven Duitsland. Dat is natuurlijk wel mooi, want we hebben in Duitsland bedacht. En uiteindelijk zaten ze elke avond zingend. Zit dat ding boven Duitsland.
1: Ja.
0: Die hebben we net weer teruggekregen. Die hadden we verhuurd. Maar dus 80 loopbruggen wereldwijd ingezet inmiddels.
1: Zo.
0: Ja.
1: Je hebt onlangs een bijzondere erkenning gekregen. Want mag ik vragen hoe oud je bent?
0: 52.
1: Ja, we zijn even oud. Je bent hartstikke jong. Ja, hartstikke jong. Een prachtige erkenning gekregen. Je bent benoemd tot Fellow Charter Engineer. De hoogste professionele ingenieurstitel die het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs toekent. Wat betekent zo'n erkenning voor jou?
0: Vind ik wel heel mooi. Dus het ingenieursvak. Uiteindelijk alles wat we om ons heen zien moet gemaakt worden. En dat, voordat je het kunt maken moet je het bedenken en engineeren. Dat is heel belangrijk. Daarin hebben we nu dat chartered engineerschap. Dat is een opleidingsmechanisme na de studie. Dat doen we in de ingenieursvakken niet in Nederland. Dit bestaat in Engeland. Andere Engelstalige landen bestaat het al decennia. Dat is inmiddels uitgerold. En daar is de grootste erkenning dus
1: na de studie is er nog een soort master?
0: Dus je hebt je master gedaan. Nee, gewoon tijdens het werk. Hè. Ja. Dus elke advocaat, elke makelaar die gaat... tijdens zijn werk in opleiding. Dat hadden wij als ingenieur niet. Kennelijk is de zwaartekracht voldoende om te toetsen of we het goed doen of niet.
1: Ja.
0: Nou, hebben we daar een heel opleidingstraject voor. Waar mensen chartered engineer kunnen worden. En dan de lichtende voorbeelden. Dus ook mensen aan te sporen om dat charterschap te gaan doen. Daar ben ik inderdaad benoemd tot fellow. En dat is heel eervol, heel leuk. Maar vooral als inspiratie voor de jongere generaties. Zorg dat je aan dat ingenieursvak blijft werken. Ja. We leren heel veel mooie technische dingen in de universiteit. Dat toepassen is echt iets heel anders. Hè? Dus ga stukken staal lopen snijden. Zorg dat machines gaan doen wat we nodig hebben als maatschappij. En dan is het heel mooi dat je daar en een leertraject achter hebt. En dit soort eretitels.
1: Ja. In jouw hart ben je wel echt ingenieur.
0: Echt ingenieur.
1: Ja. En hoe uitzicht dat bijvoorbeeld dan ook in het dagelijks leven? Want je bent een groot bedrijf aan het runnen, maar gewoon met kleine dingetjes, komt dat dan ook
0: terug? Nou, je kleine en grote, dus zo'n storing zoals ik noem. Ik word eerst 24 uur niet gebeld, want anders bemoeit die van de tempel zich er weer mee. Dus dat wordt een beetje aan de kant gezet. Zoals mijn vrouw dan zegt, ja, je probeert altijd alles eerst. Meestal gaan dingen eerst stuk. Hè, dat is meer de uitvinderskant van het ingenieursvak. En verder uiteindelijk het willen doorzien en snappen van wat er gebeurt. En dan... Ja, ben ik altijd een beetje de dwarsdenker. Kan het ook anders? Hè? Kan het ook echt heel anders? We zijn nu aan het kijken naar waterstof natuurlijk. De moleculen die we in de energietransitie nodig hebben. En dan zeg ik, ja, waarom doe je alleen maar elektrolyse, stroom erin om water te splitsen? Kan dat niet met hoge druk en temperatuur? Gaan we het vandaag niet over hebben. Maar kan het ook echt anders? En wat zijn dan uiteindelijk de natuurkundige wetten die ons of in de weg zitten of misschien wel kunnen helpen? Hè? Want we doen dingen omdat we snappen hoe iemand anders dat gedaan heeft. Maar als je het echt wil veranderen, moet je het anders doen.
1: Precies, dus toch gewoon alles van al die verschillende kanten bekijken. Waar ben je dan nu eigenlijk... trots erop, de techniek die je bedacht hebt, of het bedrijf wat daaruit voort is gekomen? Zo, ja, een beetje een gewetensvraag.
0: Ja. dan toch het bedrijf. Want dat bedrijf brengt uiteindelijk... Die techniek is heel leuk. Je kunt in je schuur heel veel knutselen. We kennen allemaal nog de Sesamstraat uitvinder die de tingeltangeldoos bedenkt. En dan gaat Kermit de Kikker, die gaat piano zitten spelen. Het werkt pas, innovatie is ook pas als een klant ervoor betaalt. En dat maakt dus dat en onze klanten daar heel veel plezier van hebben. Maar ook al die mensen die bij mij werken, alle leveranciers die machines bouwen. En dan kom je toch weer bij dat mensenwerk. Al die mensen die doen dat omdat ik ooit met David een biertje in Berlijn dronk.
1: Ja, precies. Ja, maar uiteindelijk is het dus ook het succes van het bedrijf komt wel voort uit de techniek.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Dus dat, goed, we gaan het straks hebben over de markt en trends. Blijf luisteren.
2: Dit is New Business Radio. Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: gewoon een schattig liedje dit, Michael Jackson en Paul McCartney. The Girl Is Mine hier op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: En ik ben nog steeds in gesprek met Jan van der Tempel over Ampelman. De spin die zorgt dat je makkelijker op de booreilanden, de windturbines kan komen zonder zeeziek te worden. Dan ga ik even heel kort door de bocht. Maar jullie werken ook in een onrustige wereld. Wereldwijd inmiddels. Ja. En de markt kan behoorlijk bewegen, letterlijk en figuurlijk. Energieprijzen, geopolitiek. Je noemde het net al even, de energietransitie. Hebben natuurlijk allemaal invloed op wat er offshore gebeurt. Want hoe ziet die markt er op dit moment uit?
2: Ja, chaos natuurlijk.
0: Totale chaos.
2: Nee, we hebben een kantoor in Qatar, dus in het Midden-Oosten. Deze oorlog is natuurlijk begonnen, maar daarvoor hebben we natuurlijk al twee inslagen gehad in Doha. Daar wonen gewoon mensen die werken voor ons. En daar heb je natuurlijk wel primaire verantwoordelijkheid voor. Dus dat is wel, is wel echt spannend en anders.
0: Dat is dus echt heel dominerend nu voor de rest van de wereld.
2: Ja. En dan nu die oorlog met alle onvoorspelbaarheid die erbij komt. Dat doen de oorlogen altijd, maar dit is natuurlijk wel van de buitencategorie. En toch gaat het leven door. Hè. Dat hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt met corona. Wat wereldwijd en voor iedereen impact had. Die mensen gaan eerst naar schuilkelders. En dan op een bepaald moment hebben ze eten nodig. En dan gaan ze weer naar de winkel. En op een bepaald moment gaan de scholen weer open. En dan denken we dat we veilig zijn in het gebied waar onze schepen liggen. Vlakbij zo'n grote raffinaderij. En dan wordt dat toch ook gebombardeerd. En als er dan brokstukken van raketten op het schip naast het schip van onze mensen valt, dan komt het heel dichtbij. En dan continu en in gesprek zijn. Je weet hier bijna niks. Hè? Dus het nieuws is eigenlijk maar de halve waarheid. En echt met die mensen in gesprek, hoe voel jij je? We hebben daar ook protocollen voor om te zorgen dat ze zich niet onder druk gezet voelen in het gesprek. Ook al willen we dat niet. En dat ze bepaalde woorden gebruiken om aan te geven, toch net niet. En dan kijken, kunnen we de mensen daar lokaal dan naartoe brengen die in dezelfde situatie zitten, maar aan wal. En dan gaat toch het leven weer door. En het werk, dan belt een klant. Nou, we gaan maandag uitvaren. Kun je 2 man sturen?
0: Ja.
2: Ja.
0: Moeilijk.
2: Moeilijk. Heel moeilijk. Ja.
0: Ja, want daar, zeker met een bedrijf met zoveel mensen, moet je dat behoorlijk kunnen mennen.
2: Ja.
0: En je hebt dan ineens ook met allerlei emoties te maken. Dus los van wat mensen kunnen of niet kunnen op een bepaald moment. Je zegt al protocollen.
2: Ja, durven spreken. We hebben mensen uit verschillende culturen. Dus daar moet je ook mee leren omgaan. Van hoe krijg je daar nu het echte verhaal uit? Dat zij, alsof het een Nederlander is, zeggen wat ze voelen en doen. Want daar wil je op acteren. Maar moet je het wel weten en snappen.
0: En vanuit jullie, vanuit het bedrijf, kan ik me voorstellen dat er dan mensen ook zich terugtrekken. Of denken, we gaan die investering maar even niet doen. Dus het heeft enorm veel effect op je bedrijf.
2: Ja, klopt. Dus alles wat werkte, dat ging eigenlijk redelijk snel weer door. Maar alles wat nieuw was, alle nieuwe potentiële nieuwe klussen, die zijn natuurlijk weggevallen. Maar dat zie je nu ook langzaam weer opkomen. En goed, en dat is de ene kant van de wereld.
0: Dan hebben we want hoe is het er nu?
2: Ja, je zit
0: dus heel dichtbij het
2: alles vliegt weer. Hè. Dus al die, heel de wereld vliegt via het Midden-Oosten tegenwoordig met al die low-cost carriers. Dat vliegt allemaal weer. Dat gaat allemaal vanuit Doha.
0: De straat is open?
2: Die is een beetje open. Maar goed, dus voor ons werk zijn we iets minder afhankelijk van. Qatar is heel veel gas aan het bijbouwen. Ja, en dat bouwgebeuren, dat gaat dan toch weer zo goed zo kwaad als het gaat dat door.
0: Gaat dat door, ja. Want hoe snel verandert eigenlijk de energietransitie jullie bedrijf ook daadwerkelijk?
2: Nou, wij zijn begonnen dus voor offshore wind. Hè. Dus
0: precies.
2: We zaten al aan de
0: energiekant.
2: Aan de groene kant. Olie en gas omarmden eigenlijk de technologie sneller. Pikt het sneller op. En we zijn eigenlijk in de regio Noordzee. Waar was het altijd een beetje 50-50. Alleen de rest van de wereld deed nog niet mee. We zijn nu heel druk bezig in Amerika. Ja, dus dan heb je een hele andere kant van het spectrum. Ook drill baby drill. Maar ook heel veel offshore wind. Want daar worden dus parken gebouwd. Langs dat de regering daar zijn best doet om dat te stoppen. Daar zijn we nog steeds aan het werk. En die klanten die zeggen ook, dan worden we stilgelegd. Maar we willen jullie niet kwijt, want we gaan door.
0: En je zegt dus, er worden heel veel windparken bij Amerika eigenlijk gelegd. Nou, daar is inderdaad een hele lange kust.
2: Ja.
0: Waar nog van alles mogelijk is. En dat wordt door Amerika tegengehouden. Heeft dat dan weer met de oliebanden te maken?
2: Nee, dus het is Trump die gewoon zegt, dit wil ik niet. Hè. Trump vindt windmolens lelijk. Maar deze parken zijn zover al ontwikkeld. De windturbines liggen al op de kant.
0: Ja.
2: Dat daar nu met 2 keer een stoppen en rechtszaken uiteindelijk toch die parken doorgebouwd kunnen worden. En wij daar dus aan het werk zijn. Dus aan de ene kant heb je een oorlog die de hele boel op slot zet. Aan de andere kant heb je regeringsleiders die proberen de energietransitie tegen te houden. Lukt niet. En dan hebben we volgend land Venezuela, hebben we lang gewerkt. Zijn we al een tijdje weg, maar dat begint nu ook weer, op te komen. Dus alles wat je in de krant leest, dat komt langs. We zaten in Rusland, toen moesten we onze machines achterlaten vanwege de Oekraïneoorlog en de sancties. Ja, dat geeft allemaal dynamiek. Dat staat niet in het handboek CEO.
0: Nee, maar tegelijkertijd is het precies. Dus je moet ook nu weer eigenlijk jezelf als CEO weer binnenste buiten keren of meebewegen. Opnieuw uitvinden misschien ook wel. Je zei net ook even toen ik voor het eerste bedrijf verliet, deed ik de dingen natuurlijk heel anders dan dat ik nu na die 2,5 jaar terug ben gekomen. Ja. Maar er wordt ook anders naar jou nu gekeken. Ja. Zo'n wereldspeler zijn, dat verandert jou natuurlijk nu ook weer.
2: Ja en nee. Hè. Dus het jongetje binnenin blijft wel hetzelfde. Maar ja, je hebt een rol te spelen. En dan heb je natuurlijk ook de ervaring. Hè? Want als je CEO bent van een start-up, dat is gewoon een mooi titeltje met z'n vijf leuke dingen aan doen. Op een bepaald moment heb je 500 mensen in dienst. En er wordt op die manier wordt ook naar gekeken. En wordt ook verwacht dat je gaat handelen. En dus minister spreken was iets wat we vroeger deden voor de krant. Hè? En dan kwam de tv ook langs. Ja. En tegenwoordig doe je dat omdat je daadwerkelijk een geopolitiek issue hebt. Wat op dat niveau ook op tafel moet liggen en opgelost.
0: Ja, want kun je überhaupt je bedrijf voorbereiden op oorlogen, sancties, veranderende prijzen?
2: Dus je kunt natuurlijk heel veel voorbereidend werk doen. Qatar bijvoorbeeld heeft een grens met Saoedi-Arabië. Dus iedereen heeft een visum om via de zuidgrens weg te gaan. Maar zodra de bommen vallen, vliegen de vliegtuigen niet. Dus je kan allemaal tickets op standby hebben. Dat werkt toch niet. Dus is echt je mensen met je mensen in gesprek. Wat hebben jullie nodig? Zorg dat je auto klaar staat. Dat alles erin ligt. Dat je 20 liter water bij hebt, et cetera. Dat soort dingen. We hebben een kantoor gehad in Taiwan. Daar heb je natuurlijk ook een dreiging. Ja, wat doe je dan? En dan is het ook uiteindelijk de afschatting. Hoe groot zijn wij? Hè? Dus wat gebeurt er om ons heen? Welke Nederlandse bedrijven zitten daar? Wie kennen we goed? En met schepen. Het voordeel van schip is kan in principe, zeker waar wij werken, dus niet voor de kant, maar gewoon echt meer op zee. Die mensen hebben allemaal behoefte om naar vrouwen en kinderen terug te gaan. Ja. Dus die kunnen ook wegvaren. Maar ja, dat zijn wel gesprekken die je van tevoren moet hebben.
0: Precies, en protocollen die je klaar moet hebben liggen. Je noemde net al even Qatar is met nog meer oliewinning bezig. Is dat de technologische ontwikkeling die de komende jaren toch de markt weer wat gaat verschuiven?
2: Gas. Hè. Tussen Iran en Qatar ligt het grootste gasveld van de wereld. Daar zijn ze heel erg aan het bijbouwen. Nou goed, daar kopen wij ook. Hè. Dus Europa koopt ook een hoop gas vandaan. Binnen de olie- en gasindustrie noemen ze gas het transitiemiddel. We hebben nog steeds iets nodig om, als het niet waait en er geen zon is, energie te maken. We draaien nog steeds grotendeels op gas en helaas ook een heleboel olie. En die transitie gaat door.
0: Toch is het plan, we moeten van het gas af. Ja. Wat is dat plan nu van tafel?
2: Dat gaan we. Alleen de transitie is zeg maar een beweging, hè, van A naar B. Dus het is niet dat je een schakelaar omzet en denk ik klaar is. En dat vergt uiteindelijk bestuurlijke moed van politici, maar ook van bedrijven zoals wij, om te zorgen dat wij ons steentje bijdragen.
0: Ja. En dan heb je nog waterstof.
2: Ja.
0: Wordt dat de nieuwe trend?
2: Uiteindelijk wordt dat onderdeel van de mix van de trend. We hebben nu bewezen dat we heel snel kunnen elektrificeren. Zo snel dat offshore wind nu in Nederland niet meer werkt. Er stond afgelopen weekend weer een mooi stuk in de krant. Waarom? We zijn niet snel genoeg elektrische auto's aan het kopen. En dat gaan we allemaal doen binnen nu een 10 jaar. En dan maak je dus heel veel stroom als het hard waait. Maar als het niet waait, zijn die dingen niet efficiënt. En dus is er over niet al te lange tijd nodig dat we van stroom moleculen maken. De eerste die je krijgt is waterstof. Van waterstof kun je weer andere dingen doen. En daar moeten we het beentje bijtrekken en doorwerken. En helaas heeft de vorige regering de hele boel de nek omgedraaid. Zijn we natuurlijk nu bezig om de begroting dicht te timmeren. Maar die transitie staat wel te wachten.
0: Ja, en dat gaat met deze regering wel lukken?
2: Er zitten in ieder geval mensen die keuzes maken die de goede kant op gaan. Hè. We hebben nu hele hoge prijzen aan de pomp. Dat helpt wel in het beslissen of je wel of niet een elektrische auto doet. Nee, maar laten we wel weten. Als Europa hebben we de afgelopen 5 jaar hebben we onszelf 650 miljard subsidie geven aan gewoon het verlagen van de prijs aan de pomp. Zodat we allemaal maar benzine en diesel blijven tanken. Dat is natuurlijk heel raar. Ja. Als je dat geld had geïnvesteerd, waren we 20% minder afhankelijk geweest van de olie en gas uit het Midden-Oosten. Dat soort keuzes maken vergt heel veel politieke moed. Want het is natuurlijk heel makkelijk om kamerbreed te zeggen, joepie, laat maar doen. Nee, want iedereen geeft een cadeautje, maar uiteindelijk zetten we onszelf klem.
0: Maar een bedrijf als Ampelman heeft, neem ik aan, wel de korte route om daar advies in te geven.
2: Ja, wij hebben korte routes, ja. Dus we hebben mening en dan wordt er af en toe een beetje naar geluisterd.
0: Ja. Jullie kijken ook bijvoorbeeld naar automatisering en drones en dergelijke. Daar kan ik me nog even niks, dat moet je me even uitleggen. Dat kan ik me even niet bij voorstellen wat nou precies die drones rondom die schepen doen. Behalve, ja, ik ken een drone als een camera
2: om mee te filmen. Ja.
0: Om mee te filmen, maar leg even uit hoe...
2: Wij gebruiken hem als huiskraan. Dus deze drone is zo groot als een grote vergadertafel.
0: Ongeveer
2: 1,5 bij 1,5 meter. Kan 80 tot 100 kilo tillen.
0: Uh-huh.
2: Dan komt er de volgende kan 200 kilo tillen. Als we in offshore wind werken, dan heb je een windpark van 100 turbines. Daar ligt één schip met een Ampelman. Dat is heel mooi. Maar goed, die boot kan maar op één plek zijn. En dan gaan er 2, 3, 4 mensen gaan over naar één turbine. Die nemen zoveel mogelijk spullen mee om iets te doen. Dan gaan ze in die turbine met een liftje helemaal naar boven. Want daar zitten natuurlijk alle moeilijke spullen die onderhouden moeten worden. Olie verversen of waar de storingen zijn. En dan ben je sleutel 15 vergeten. Dit is het makkelijke voorbeeld. Natuurlijk ben je niet sleutel 15, maar je bent iets moeilijks vergeten. En die boot die is ondertussen naar turbine 2, turbine 3. Om ook allemaal van dit soort teams af te zetten. Dus voordat sleutel 15 met die boot daar is, ben je 2 uur verder.
0: Hm.
2: Nou, als je een drone aan boord hebt die spullen bovenop die turbine neerzet, dan kun je natuurlijk veel sneller werken. Wat we nu doen, en we zijn net 3 weken met onze eerste commissie.
0: Dus het is meer voor efficiëntie en niet per se als vervanging van mensen?
2: Nee, nog niet. Zal vast ook komen, maar ik heb altijd liever dat we zelf onze eigen markt kapot maken dan dat iemand anders doet. Nee, nu nog met spullen. En wat we nu doen is dus voordat die mensen komen, en dan het liefst 's nachts, zetten we de spullen die ze nodig hebben boven op die turbine. Als die mensen stappen over, komen daar. Mochten ze sleutel 15 alsnog willen hebben, dan vliegen we die er nog even achteraan. En wat wel belangrijk is, we kunnen die spullen er inmiddels ook automatisch afhalen. Dus er hoeft niemand op die turbine zijn als die drone de tassen met spullen oppikt.
0: Als ze klaar worden gezet.
2: Als ze klaar zijn. Dus hele hoop innovatie. Lekker pielen met nieuwe dingen. En dan zorgen dat al die stapjes werken. En je kunt je voorstellen, als je dit met een drone doet die best wel groot is, midden op zee.
0: Ja.
2: Dan is dat ook een
0: zijn
2: hele
0: enorme
2: grote,
0: dingen.
2: Hele grote stapel documentatie voordat dat mag.
0: Ja.
2: En dan hebben we ondertussen de Europese en Nederlandse regelgeving die daar natuurlijk heel langzaam achteraan keutelt. Dus dan ook weer. En dan helpt het dat je inmiddels groot bedrijf bent en met de minister kunt zeggen, ik snap dat u regels heeft, maar dit knelt en dit werkt niet.
0: Nee, precies. Toch, hè, zo'n drone, het lijkt me dat ook best wel, als dat door de lucht gaat, best wel kwetsbaar is. Als dat uitvalt, in zee valt, half erop valt. Ja. Is gewoon een en al.
2: Dat geldt ook voor een loopbrug waar mensen overheen lopen.
0: Ja, natuurlijk.
2: Dus we hebben heel veel ervaring in hoe maken we het systeem nou, ook al gaat er iets kapot. Dat noemen we veel operational. Dus er faalt iets, maar hij is toch nog operationeel. Mensen kunnen doorlopen. Nou, datzelfde proberen met die drone te doen. Dan kan het nog steeds gebeuren. Dus er zit een zwemvest op. Wat uitgaat als die het water raakt. Er zit een beacon op. Een baken, zodat we hem kunnen vinden. En dat zijn allemaal dingen die zitten niet op een standaard drone. Dus hoe krijg je dat nou binnen alle regeltjes goed, veilig en dan gecertificeerd. En dat is net wat we natuurlijk de afgelopen 20 jaar gedaan hebben voor Loburgen.
0: Precies.
2: Dus klanten zeggen ook, ja, wij snappen dat jullie dit doen.
0: Ja, en het is ook heel logisch dat jullie voor al dit soort kleine problemen oplossingen hebben.
2: Precies.
0: Met de Delft achtergrond. Even misschien nog een gewetensvraag. Is jullie grootste toekomstige concurrent straks een betere loopbrug? Of juist technologie waardoor die loopbrug minder vaak nodig is?
2: Het is altijd technologie. Wij zien andere loopbruggen niet als concurrent. Het is echt verzinnen wat er gebeuren moet. En dat is ook de uitdaging als bedrijf. Zorg dat wij aan de voorkant staan om dat te verzinnen. We zijn uiteindelijk heel goed gebleken in het niet alleen verzinnen van het slimme dingetje, maar dat bouwen, veilig maken en uiteindelijk naar de markt brengen.
0: Ja. We gaan zo nog even de toekomst in kijken. Blijf luisteren.
1: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: En hier hoorde je Tim West hier op New Business Radio.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, we hadden het er tijdens de plaat al even over. De zo gek als het nu in de wereld is, zo is het nog nooit geweest. Ik zei, je zit in een heel spannende werkveld. Los van dat het op zee en met die grote schepen. En dat het natuurlijk allemaal heel nauw luistert qua techniek en software. Heb je ook nog eens met de gekte van de wereld te maken?
2: Ja.
0: Hoe zo'n Trump die van alles besluit en maar doet, gewoon doet.
2: Ja.
0: Hoe ga je daarmee om?
3: Blijven ademhalen. Dat is één.
0: Ja, wat draag je dan ook over, zeg maar, aan leerlingen bijvoorbeeld?
3: Ja, nou, dat zit er nog niet helemaal in, want dat gaat allemaal zo snel alle kanten op. Maar wat ik net zei, zo'n 650 miljard die wij dan als Europa kiezen om te doen. Wat dragen we over? Dus neem eerst even twee stappen terug en ga er niet vanuit dat alles wat we deden, dat is. Met zo'n slang je auto volgooien met benzine, dat is straks niet meer. Wat draag je over? Dus die stap terug, en kun je de elementen snappen die we nu gebruiken, en kun je dat vertalen naar een toekomst? Ik denk dat daar de kern ligt, en eigenlijk ook in het bestuur van het bedrijf.
0: Ja, want inderdaad, als je zo'n groot bedrijf dat of althans een bedrijf wat zo groot is geworden door innovatie, zal ook moeten blijven innoveren. En het lijkt wel continu spel tussen laveren tussen de gekte van de wereld, maar je wil ook blijven innoveren. Hoe vind je die balans?
3: Vaak overstag gaan. Onze strategie heet ook shifting winds. Hè? Ja. Dus je wil ergens naartoe en dan draait de wind en dan moet je je zeilen verzetten. Dat proberen we onze mensen ook mee te geven. En ga vooral terug naar de basis van de dingen die je kent. En ga niet op aannames verder bouwen. Daar hebben we tegenwoordig AI voor. Die kan daar geweldig over dromen. Nou, dat weet je helemaal niet. Maar ga terug naar de basis. En vertrouw ook vooral op je eigen kennis en kunde. En dat wat je niet weet, vraag het bij je klant, bij je leverancier, bij de mensen die kennisdrager zijn van dat stukje.
0: Ja, want waar zie je Ampelman over 5 jaar?
3: We gaan zeker heel erg verbreden. Dus allemaal nieuwe technologieën. Dus de kern van waar we echt goed in zijn is nieuwe technologieën vanuit de universiteiten, vanuit onszelf, uiteindelijk tot commerciële producten maken. En dat dan wereldwijd ondersteunen. Dat netwerk staat.
0: Noem eens een voorbeeld.
3: We zijn bezig met stil heien. Niet meer heien, maar trillen. Nieuwe technologie. Als je een champagnefles wil openen en je bent je sabel vergeten. Hoe doe je hem dan open? Nou, dan ga je draaien aan de kurk. er is een professor aan de TU die heeft een draaitrilling bedacht. Dat werkt als een tierenlier, niet alleen in zand, maar ook in klei. De windparken die nu gebouwd worden voor de kust van Scheveningen, daar hebben ze op Scheveningen dus elke dag en nacht last van. Dat gaat 24/7 door. Door het heien wat dus 40 kilometer verderop gebeurt. Nou, als we dit op een trilmanier kunnen doen, dat is goed voor niet alleen de mensen in Scheveningen, maar vooral ook voor het zeeleven. Plus, we hebben ineens een nieuwe technologie die zorgt dat we veel sneller windturbines ook daadwerkelijk kunnen plaatsen. Dus dat is zo'n voorbeeld van compleet nieuwe technologie. Er zit een heleboel hardware bij. Het is niet even software en 25 liter cola en dan is het klaar. Nee, dit moet je bouwen en testen en bouwen en testen. Daar zijn we bezig en dat dus uiteindelijk groot maken.
0: En is dan strakjes de loopbrug nog wel het belangrijkste product?
3: Ja, zeker.
0: Ja, dat blijft.
3: Offshore access is easy as crossing the street. Ja,
0: ja, ja. welke upgrade mag de loopbrug nog verwachten nodig hebben?
3: We hebben net afgerond elektrisch. We hebben 80-90% minder energie nodig als je alle energie wanneer dat ding weer naar beneden komt weer terug omzet en opslaat. Dat werkt inmiddels en dat zijn we verder aan het uitrollen. En de volgende stap is composiet. Dus uiteindelijk wat wij doen is een plankje van A naar B leggen. Als je dat plankje veel lichter kunt maken, dan is alles wat er omheen
0: zit weer energie besparen.
3: En weer minder energie.
0: Ja, ja.
3: En dat is heel spannend, want dat is allemaal nieuw en zo doen wij dat niet. Zelfs in een innovatief bedrijf als Ampelman zie je daar heel veel weerstand. En dan wordt het leuk. Want dan ga je met mensen in gesprek om te zorgen dat we het wel gaan doen.
0: Ja, precies. Want de weerstand komt dan van, ik bedoel, dit is toch alleen maar win-win?
3: Iedereen.
0: Oh.
3: Iedereen. De ingenieur zegt, oh, dat kan ik niet doen, dat is geen staal.
0: Oh, ja.
3: De operator zegt, nou, hoe kan dat nou? Dan geven we zo'n gangway om te besturen. Zeg, oh, dat is eigenlijk wel stevig. Nou, dus met elkaar die reis maken, ontdekken wat mensen er tegen zouden hebben. En soms zitten er ook goede dingen bij. Zeg, oh, dan moeten we dat onze eerste composite gangway hebben laten vallen. Dat een gat
0: is hij stuk?
3: Is hij stuk? Nou, ga maar maken. Met metaal pak je dan een lasapparaat. En dit kun je maken. En dat is weer gecertificeerd. Dus we hebben ook gelijk geleerd hoe we het moeten fixen als het fout gaat.
0: Ja, ook belangrijk. En als we kijken naar de sector. Zie jij een ontwikkeling waarvan je denkt, ja, dit gaat echt, los van Trump, dit gaat echt onze sector veranderen?
3: Ja, nee, die energietransitie, dat zie je al. En in wat we zelf gebruiken. Dus het brandstof gaat anders, veel meer elektrificatie. Maar we gaan naar nog veel meer windstroom. We gaan uiteindelijk naar moleculen. We gaan straks de waterstof op zee maken. Daar gaan we waarschijnlijk methanol van maken. En dan krijg je dus gewoon brandstoffabriekjes op zee. Die zijn knap lastig door vijanden tegen te gaan. Want ja, veiligheid is wel echt een heel groot thema tegenwoordig. En daar zijn we als Nederland heel goed in. Ja. We hebben een hele grote maritieme industrie.
0: We kunnen hier ook goed testen, want we hebben vrij veel wind.
3: We hebben wind, we hebben een zee, we hebben hele grote havens die heel goed werken. En we vooral een innovatiecluster wat goed met elkaar samenwerkt.
0: Is er een manier trouwens natuurkundig al bedacht om ook op plekken waar minder wind is meer wind te krijgen?
3: Ja, dat kan ook, maar dan ben je een geoengineer. Dat vinden mensen wat spannend. Dus, ja, dat kan, maar dat doen we niet.
0: Dat is onethisch.
3: Nou, men vindt daar wat van. Ja. Wat we zien is dat we natuurlijk onethisch al het klimaat aan het verbouwen zijn, maar dan ongewenst. Dus dat ligt echt nog wel een stapje verder. En het hoeft ook niet allemaal. Het is niet alleen wind. Het is de combinatie van wind en zon, ja. Geothermie en andere technologie. En dan zijn we in een transitie. Dus het is ook niet zwart-wit. Olie is vies, doe maar niet. Want uiteindelijk hebben we dat allemaal nu nog nodig. En dat gaan we afbouwen. En dat moet versneld.
0: Ja. De vorige keer heb je het bedrijf verlaten omdat je aandacht aan de Academy wilde geven. Als ik jou zo beluister, heb je nu voorlopig niet het gevoel dat je het schip kan verlaten?
3: Nou, ik blijf nog even. Tot mijn 60ste ga ik weer wat anders doen. Dus dat geeft in ieder geval voor mij een deadline om te zorgen dat in de kern die innovatie zien, uitbouwen, groot maken. Dat is eigenlijk voor de komende jaren het spel wat we samen moeten doen. En wat ze ook zonder mij moeten leren. Weer opleiden dus.
0: En als je dan uiteindelijk, je bent inmiddels vooral CEO dus, nog steeds van binnen natuurlijk die ingenieur, dat hebben we meerdere keren benoemd. Is er nog een ander probleem wat jij ziet waarbij je denkt, dit kan slimmer?
3: Ik kom net terug op het waterstof, want daar ben ik heel druk mee bezig. Dat doen we in de volgende uitzending. Het op zee waterstof maken, dat vind ik wel echt heel spannend als we dat goed voor elkaar krijgen. En die stap naar methanol, brandstof. En daar heb ik ook gesprekken mee met Defensie en met de NAVO. Ja, als dat ons lukt, als Europa, en er is geen reden waarom we het niet kunnen, want precies wat jij zegt, al die kennis zit hier, we hebben die zee. Maar wat ook heel belangrijk is, we hebben al die petrochemische kennis, hè, want wij zijn gewoon een gasland, die hebben we ook nog steeds. Dus zodra we daar even ophouden met achter de dijk vechten en even snappen, er is een probleem, let's fix it. Ja, dat vind ik heel leuk om daar mijn steentje bij te dragen. En dat steentje nu is vooral aan de bovenkant af en toe even heel hard duwen, mensen wakker schudden en zeggen, als we het nu niet doen, dan komt het niet. En dan ligt het weer elders. En ik denk dat we daar een grote rol te spelen hebben.
0: Nou, heerlijk om die ambitie ook gewoon nog op je 52e zo volop te hebben. En dat je al die mogelijkheden ziet. Van ingenieur naar een idee. Met een idee naar oprichter van een internationaal offshore bedrijf. En nog altijd op zoek. En naar de volgende stap. Althans, je bent niet op zoek. Je weet donders goed waar je naartoe wil. Jan van der Tempel, dank je wel. Ik wens je er heel veel succes mee. Oprichter van en CEO van Ampelman hoorde je. Dank je wel voor jouw komst naar de studio. En tot zover deze Let's Talk Business. Bedankt voor het luisteren.
1: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio. Voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: De wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer. Info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Listen to Lead. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Nieuw Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Update met Ron Lemmens.
3: In de bloemendetailhandel werken zo'n 8000 mensen. En de CAO die loopt eind dit jaar af. 2027 moet er een nieuwe van kracht komen. Maar om de onderhandelingen te kunnen starten is vakbond AVV bezig nu met het inventariseren van wat er leeft onder de medewerkers van deze bloemendetailhandel. We gaan hierover praten met Valerie Rijkmans. Zij is bestuurder bij AVV.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
3: Valerie, van harte welkom hier in de studio.
4: Dankjewel.
3: Ja, 2027, dan moet die van kracht worden. De nieuwe CAO van de bloemendetailhandel. We gaan zo meteen met jou praten over de weg daar naartoe. Want voordat we er aan gaan beginnen, de situatie nu van de bloemendetailhandel, hoe zou je die kunnen omschrijven?
4: Uitdagend, op zijn minst. De laatste jaren zijn een opeenvolging van allerlei uitdagingen van gasprijzen, energieprijzen, oorlogen. Gedoe met pesticiden op planten, een hele hoge stijging van het wettelijk minimumloon, waardoor het loongebouw onder druk komt, negatieve beeldvorming voor bloemen en met een beetje pech ook nog een btw-verhoging straks naar 21%.
3: Staat en wanneer moet die van kracht zijn?
4: Ik geloof dat daar de besluitvorming in het najaar in verschillende fases gaat. Ik weet wel dat de bloemensector het uiterste best doet om dat tegen te gaan. Dat is een aantal jaren geleden ook al eens gebeurd, met succes. Maar de belasting op sierteelt, als die naar 21% gaat, dan zijn de voorspellingen dat een flinke klap op de omzet gaat geven.
3: Ja, een situatie die, als je het zo omschrijft, niet heel rooskleurig is, maar toch. Jullie zijn AVV, een vakbond.
4: Ja.
3: Jij doet dit voor meerdere branches overigens. Misschien wel even goed om toe te voegen. Wat zie jij in andere sectoren gebeuren? Want je hebt het nu over externe factoren die eigenlijk ervoor zorgen dat de markt onder druk staat. Waardoor het salaris onder druk staat. En die onderhandelingen dus op een moeilijke manier verlopen. Want ja, als daar geen winst gemaakt wordt aan de kant van de werkgever, dan is het bij de werknemer natuurlijk ook moeilijk.
4: Ja, dat klopt. En met dat in het achterhoofd gaan we ook onderhandelingen in. Hè, met respect voor elkaars omstandigheden en positie. Vorige week ben ik aan het onderhandelen geweest bij Plantion. Dat is een bloemenveiling. Daar zijn de uitdagingen vergelijkbaar. Alleen merk je wel dat er nu minder mensen op vakantie gaan.

0: bijvoorbeeld de tuincentra vallen eronder, de woonwinkels vallen daaronder. Parfumerieën, drogisterijen, cadeauartikelen, kleding, sport, nou, van al dat soort zaken. En ja, dat kan echt heel erg verschillend zijn. Hè? Ja, wanneer er veel aandacht is voor duurzaamheid, dan, ja, dan hebben de kledingwinkels hebben er ook weer mee te maken natuurlijk. Ja.
1: En daar zijn we volgens mij met z'n allen wel over eens. Ook als je kijkt naar de verkiezingen, hè, hoe het kabinet nu samengesteld is. Er is ook gekozen voor een partij die groen en verduurzaming wil. Maar goed, we moeten door. En eerst even naar jullie dan als AVV. Want jullie zijn een vakbond. Meerdere sektoren, dat zei je net al. Wat maakt jullie de vakbond zoals jullie zijn als AVV? Wat is er een verschil bijvoorbeeld met andere vakbonden?
0: Ja, AVV werkt met het draagvlakmodel. AVV staat voor alternatief voor vakbond. En in de grote lijn doen we exact hetzelfde werk als andere vakbonden met één groot verschil. Dat als wij een resultaat halen bij een cao-onderhandelingen, dan is het niet alleen aan de leden om daarover te stemmen, maar aan alle medewerkers die onder de cao vallen. Betekent alle mensen, in mijn geval alle mensen die in een bloemenwinkel of in een bloemenstal op de markt staan, die mogen allemaal stemmen over de cao. En het is niet alleen de leden van de vakbond.
1: Dus daarmee heb je veel democratische model, zou je kunnen stemmen.
0: Exact, ja.
1: Ja. Dus lid of geen lid, je mag meestemmen. Daar komt het op neer.
0: Ja.
1: En hoe zit het dan aan de werkgeverskant? Want die sluiten zich aan bij jullie. Of hoe werkt dat?
0: Die hebben ons uitgenodigd omdat dat model ze aanspreekt.
1: En betekent dat daar geen andere vakbonden actief zijn?
0: In deze sector zijn geen andere vakbonden actief. Dat waren ze voorheen wel. De werkgeversorganisatie VBW is dat, Vereniging Bloemisten Winkeliers. Die hebben, ik denk dat dat wel ruim 10 jaar geleden is, AVV benaderd. Omdat AVV in ieder geval de hele sector aan het woord laat. En dus niet alleen bij het stemmen over de cao, maar ook in het voorbereidende traject waar we nu zijn. Over de enquête die nu uitstaat. Die mag ook door iedereen ingevuld worden. Als je wel of geen lid bent van onze vakbond. We vinden het belangrijk dat de stem van jong en oud evenredig vertegenwoordigd wordt in het cao-resultaat.
1: Ja, wat, en doen jullie dat door middel van een platform? Want als we de stip op de horizon neerzetten, is dat dan eind dit jaar, want die cao gaat uiteraard in 2027. Moet je dan niet in oktober al klaar zijn met eigenlijk de grootste beeldvorming, zodat je ook echt de onderhandelingen kan starten? Hoe is het verloop daar naartoe?
0: Nou, het verloop is dat we deze maand een enquête open hebben staan. En die vind je op stem.avv.nu/bloem. En daar mag iedereen die werkzaam is in de sector bloemen, die mag invullen en aangeven waar de speerpunten voor hem of haar liggen. En dat doen we dus deze maand. En volgende maand ga ik die resultaten uitwerken. En op basis van die resultaten en gesprekken met het platform en medewerkers die we in de bloemen hebben, vorm ik een inzetbrief. En dat is in onderhandelingswereld heel gewoon. Dus de vakbond formuleert een inzetbrief en daar staat op wat we eigenlijk willen. En dat gebeurt ook aan werkgeverskant. Die schrijven ook op papier wat ze eigenlijk willen. En dan gaan we in zo'n traject, dat zal net na de zomer, zullen we daar officieel mee starten. Dan gaan we kijken van nou, waar kunnen we elkaar gaan vinden.
1: Als je de branche moet omschrijven, hoeveel medewerkers zijn er hier ongeveer? Waar spreek je dan over?
0: We hebben over een kleine 8000 medewerkers. En dat zal zo 3.500, 4.000 werkgevers ongeveer zijn.
1: Dus met andere woorden, heel veel kleine ondernemers met één of twee werknemers.
0: Ja.
1: Ik kan me voorstellen dat dat ook erg moeilijk is. Dat je aan de ene kant, je bent heel erg nauw met elkaar aan het samenwerken. Maar je staat wel op dit vlak tegenover elkaar.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus de eigenaar van de winkel, die staat waarschijnlijk ook zelf in de winkel met 2 of 3 medewerkers.
1: En die draagt al het ondernemersrisico?
0: Die draagt het ondernemersrisico, ja.
1: Maar de werknemers daarentegen, ja, die zijn daar ook. Wat is daar een beetje gemiddelde salaris? Is dat modaal? Is dat beneden modaal?
0: De basis van het loongebouw, dat is het wettelijke minimumloon. De schalen die daarnaast komen, die zijn de laatste jaren zo opgegeten door het wettelijk minimumloon, noemen we dat. Dat het wettelijk minimumloon zo hard is gestegen dat je in schaal B en C eigenlijk ook het wettelijk minimumloon had. Dus we hebben dat heel erg moeten uitkleden en helemaal moeten herinrichten voor de vorige cao. Zodat er toch nog perspectief is en dat je verschil kan maken in opleidingsniveau en ervaring van mensen.
1: Dan ook even de vraag, want ja, daar ben je natuurlijk als vakbond actief voor. Waar koersen jullie op? Is er al iets bekend over hoeveel procent...

0: erbij moet vanaf de nieuwe CEO?
1: Nou, ik vind het altijd een fijne methodiek om te kijken naar welke cijfers zijn er. Wat zijn de landelijke ontwikkelingen? En dan kijk ik het liefst naar de AWVN-CAO kijken. Hè, dus de gemiddelde contractloonstijging. Daar komt een percentage uit. Dat kun je als vertrekpunt nemen. Dat kan ook de consumentenprijsindex zijn. Dat je als werknemer, ook als werkgever, een beetje weet waar. Wat is het speelveld? En in sommige CO's koppelen we ook bijvoorbeeld met het percentage wat het wettelijk minimumloon stijgt. En dat is dan halfjaarlijks. Dus dan hebben de mensen er op 1 januari en 1 juli het percentage krijgen ze erbij. Wat dan overeenkomt met de stijging van het WML-loon.
0: Maar goed, dat is nu nog lastig in te schatten.
1: Het is nu lastig in te schatten. Dus, maar als je dat afspreekt, dan spreek je met elkaar de systematiek af. En dat is dan ook een goed beeld van hoe de situatie in de wereld is dan. Dus ik vind dat ook wel een prettige en een eerlijke manier om een looneis te formuleren.
0: Ik kan me helemaal goed voorstellen dat deze branche ontzettend in transitie is. En dat het ook eigenlijk niet meer houdbaar is dat je zoveel ondernemers hebt met de branche die er nu is.
1: Ja, dat
0: zie je daar, bijvoorbeeld samenwerkingen ontstaan of joint ventures? Of wellicht zijn er ketens die op dit moment andere bedrijven overnemen?
1: Wat ik zie is dat je als bloemist een hele duidelijke keuze moet maken. Je hebt natuurlijk de concurrentie van de tuincentra en de supermarkten. Je moet een keuze maken. Ga ik voor veel omzet? Of ga ik voor veel stuks? Of ga ik voor specialistisch werk? Ga ik voor mooie bloemstukken en speciale opdrachten? Bloemen bij evenementen? Of ga ik voor bossen, rozen en bossen, tulpen? En als je daar een hele duidelijke keuze in maakt en daar je bedrijf op inricht, Dan heb je een goede overlevingskans.
0: Ja, dus je zou eigenlijk kunnen zeggen de propositie van deze ondernemers verandert. Wat betreft die enquête, wat voor vragen kunnen medewerkers daar verwachten?
1: Ja, nou die enquête die is er voor op dit moment dus zodat wij goed kunnen ophalen bij onze achterban wat er leeft. En fijn ook dat we in dit programma daar even aandacht te kunnen besteden. Want we hebben niet een namenlijst met iedereen die in de bloemenwinkels werkt. Wat we vragen is, wat vinden ze belangrijk? En op de eerste plaats kunnen ze rondkomen van hun loon. En hebben ze daar nog werk bij nodig? En zijn ze aan het overwegen om ander werk te zoeken? Dus een aantal vragen echt om het loon. Maar ook hebben ze gelegenheid om pauze te nemen? Kunnen ze af en toe naar het toilet? Sommigen staan in hun eentje in een winkel. Als ze koopavond doen, kunnen ze dan rondkomen van de maaltijdvergoeding. Zijn er maatregelen voor als je je niet lekker voelt of als je last hebt van je lijf? Dus ook sjouwen met zware spullen. Wat vind je nog meer belangrijk? Is er een fietsplan? Kun je eventueel scholen? En het allerleukste vinden we natuurlijk als mensen zelf met dingen komen van, ja, zou je dit eens op tafel kunnen liggen of dit kunnen meenemen in de onderhandelingen? Dus we hopen dat heel veel mensen het invullen en juist ook de open antwoorden gaan invullen.
0: Ja, wat is dit voor de eerste keer dat jullie het op deze manier aanpakken?
1: Nee, we hebben dat een aantal jaar geleden ook gedaan. En het zal ook niemand verbazen dat op één staat gewoon een hoger loon. Dat zal ook zeker in de inzetbrief staan. Maar we moeten ook kijken van nou, waar kunnen we elkaar vinden, hè, als werkgevers en werknemers? En wat kun je nog meer doen om het werk in een bloemenzaak aantrekkelijk te maken? En wat kun je nog meer met elkaar afspreken? Om een voorbeeld te noemen, wat al een aantal keer uit. Kijk, als wij een onderhandelingsresultaat hebben, dan leggen we het voor aan alle medewerkers in de sector. En die kunnen dan stemmen met ja of nee of neutraal. Ben je voor deze afspraken ja, nee of neutraal? En zijn er nog andere zaken die je belangrijk vindt? En daar is ook weer ruimte voor open antwoorden. En er is bijvoorbeeld naar voren gekomen, nou, wij zouden het ook wel fijn vinden als we in de zomervakantie 3 weken aaneengesloten vakantie op kunnen nemen. Nou, dat is in alle onderhandelingen iedere keer op tafel geweest. Maar dat is kennelijk heel moeilijk voor de winkels om te regelen. Maar het zou zo kunnen zijn dat je zegt van nou, als we over zaken onderhandelen en het ene vraagstuk kan niet beantwoord worden en een andere wel. En kunnen we dan eens kijken of we mensen tegemoet kunnen komen in bijvoorbeeld lange vakantie kunnen nemen.
0: Want nu zeg je iets wat natuurlijk terecht is. Zijn er eventueel nog misstanden waar jullie naar op zoek zijn?
1: Nou, dat vragen we ook uit. We hebben zelfs een paritair meldpunt. Dus waar vragen van werkgevers en werknemers. Die kunnen melden van nou, mijn werkgever houdt zich niet aan de cao. En ik wil dat jullie daarop actie ondernemen. Daar wordt niet zo heel veel van gebruik gemaakt. Maar als je met mensen gaat praten, als we naar beurzen gaan of evenementen of mensen in de winkels.
0: Wat we net eigenlijk ook al zeiden, het is vaak een hele close samenwerking.
1: Ja.
0: 1 of 2 collega's heb je en that's it.
1: Ja, dat klopt. En dat is ook heel belangrijk. Maar daarvoor zijn wij er ook, hè, als vakbond. Wij geven die mensen een stem. En we doen dat. We trekken dat uit het persoonlijke van de mensen op de werkvloer. Wij doen dat professioneel. De VBW huurt een professionele onderhandelaar in. En we zorgen dat daar een resultaat uitkomt wat bij alle partijen past.
0: Ja, zie je daar ook nog verschil in, zeg maar mensen die hier echt fulltime hun baan van hebben weten te maken en bijvoorbeeld studenten die op zaterdag hier een extra bijbaantje uithalen?
1: Ja, zeker in de betrokkenheid, in de voorbereiding. Hè. Dus de studenten die kiezen wat vind ik leuk of wat is dichtbij of waar werkt een vriendje of een vriendinnetje. Dat zie je heel veel, die zijn daar niet zo mee bezig. Maar de mensen die, kijk, er zijn echte opleidingen. Je hebt ROC's waar, volgens mij heet dat bloem en styling, ik weet het niet zeker. En daar leren studenten, zo zijn een paar jaar bezig met hoe ga je met die bloemen om. En dat is een heel ander vertrekpunt.
0: Echte vakopleiding.
1: Echte vakopleiding.
0: Precies. Ja. Die onderhandelingen, want ja, je zegt dan, we trekken daar echt ruim de tijd voor uit. Ik kan me voorstellen dat het ook nodig is, omdat in de wereld ook heel veel verandert. Ja. We weten natuurlijk niet hoe het over een half jaar is met, ik noem maar wat, de gasprijzen of de olieprijzen of enzovoort. En wat voor beslissingen het kabinet neemt ten aanzien van de BTW.
1: Nou, ja. Ja.
0: Dus dat is de reden daarvan. Wanneer denk je uiteindelijk ook de uitslag bijvoorbeeld van de enquête wereldkundig te kunnen maken?
1: En de uitslag van de enquête, die delen we uiteindelijk. Maar ik wil daar natuurlijk eerst mijn punten voor de inzetbrief uithalen. En uiteindelijk op het moment dat we onderhandelingen zijn gestart, dan kunnen we die enquête inderdaad ook delen met, dan zetten we hem op onze website en dan kunnen mensen zien wat er leeft. Dus het is natuurlijk volkomen geanonimiseerd. Mensen kunnen ervoor kiezen om hun gegevens achter te laten. Maar je mag hem ook anoniem invullen.
0: En het delen zeg maar, van deze uitkomsten met de werkgeversorganisatie, is dat iets wat vooraf aan de onderhandelingen gaat plaatsvinden? Of gaat dat tijdens de onderhandelingen?
1: Het gaat ermee gepaard. Hè. Het is natuurlijk de backup van waarom willen we dit? We hebben straks een enquête waaruit blijkt dat mensen, noem maar wat, allemaal massaal een fietsplan willen. En nou ja, als je zegt, we hebben hier 100% van de ingevulde mensen zeggen, ja, we willen graag een fietsplan, dan gaan we dat op tafel leggen. En dan kunnen we dat ook onderbouwen met de uitslag van de enquête.
0: Zou je dan nog een keer de link kunnen noemen van waar de enquête te vinden is?
1: stem.avv.nu/bloem.
0: Ik wens jullie daarbij veel succes. Dank u wel voor het verhaal. En we gaan de uitslag afwachten.
1: Dankjewel.
0: Ben je zelf nu ook actief in de bloemendetailhandel en wil je deze enquête ook invullen? Kijk dan al op onze website, de website van newbusinessradio.nl. Daar in het artikel staat de link naar de enquête.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de food service branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
4: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
5: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
0: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power. Glenn van der Burg.
3: Veel mbo-studenten zetten ieder jaar de stap van studie naar werk. Maar die overgang lijkt steeds lastiger te gaan. Stageplaatsen zijn schaars, werkgevers zoeken ervaren krachten en technologie verandert het werk sneller dan ooit. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker welke factoren bepalen of jongeren een sterke start kunnen maken op de arbeidsmarkt. Hoe zorgen we ervoor dat die mbo-starters ook in de toekomst een goede plek vinden op de arbeidsmarkt? En wat kunnen scholen, werkgevers en beleidsmakers doen om die overgang succesvol te maken? Ik heb twee gasten in de studio die er alles van weten. Corinne Buurs is programmamanager bij ROC Midden-Nederland. En Pieter Baai is praktijkinnovator in het mbo bij Onderwijs 124. Fijn dat je luistert naar People Power.
0: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
3: Corinne en Pieter, leuk dat jullie er zijn. We hebben het over een hele belangrijke, maar vooral ook hele grote groep jonge mensen. Hoeveel, we praten dan heel vaak over het mbo, weet je wel. Maar hoeveel mensen zijn het wel niet bij elkaar?
4: Nou, in Nederland werken op dit moment 3,8 miljoen mensen in een mbo-beroep.
3: Wow!
4: We hebben het wel over een substantiële groep.
3: En we hebben ongeveer grofweg 10 miljoen mensen aan het werk, denk ik zo'n beetje.
4: Ja, 40% hebben we het
3: over. Wauw, ja. Hoe gaat het met ze? Met de startende mbo'ers, dus met die mensen die werken, dat is weer een heel ander onderwerp. Daar komen we een andere keer voor terug. Maar hoe gaat het met die startende mbo'er? Want je zou zeggen, arbeidsmarkt is krap, iedereen staat te schreeuwen. Probleem opgelost.
4: Ja, over het algemeen zou je kunnen zeggen dat het heel goed gaat. Als je kijkt naar de internationale cijfers, doet Nederland het hartstikke goed. Zowel in het mbo als ook op de arbeidsmarkt. We hebben eigenlijk relatief weinig jongeren zonder werk of zonder onderwijs. Maar tegelijkertijd, en dat is het grappige, de paradox eigenlijk die je ziet, is dat we heel veel vraag hebben naar arbeidskrachten en tekort op verschillende sectoren. Maar dat een goede overgang of een kansrijke overgang, zoals wij zeggen, niet vanzelf en niet vanzelfsprekend gaat.
3: Dat is raar toch? Ik denk dan dat is raar. Waarom is dat dan zo, Pieter?
5: Nou, ik denk dat het ook heel menselijk en normaal is dat dat niet allemaal in één keer soepel gaat. Dus als je kijkt, we focussen op het mbo, lijkt me ook prima nu. Maar ik denk dat wij in het hbo en wo ook niet allemaal zo ping van school naar werk zijn gegaan. Dus dat gaat allemaal best wel geleidelijk. Het mbo heeft daar ook een prachtige voorziening in met stages, zodat je langzaam wendt aan dat werkende leven. Ja. Zodat die werkgevers een klein beetje wennen aan de student. Maar ja, dat is ook niet optimaal altijd. Dus daar horen ook wat hobbels en valkuilen in tussendoor.
3: En dan zou je kunnen zeggen, nou, dat is altijd al zo geweest. Dus eigenlijk hebben we ook nog steeds niet echt een probleem. Waarom is die eerste stap, die aansluiting, zo belangrijk? Hè? Wat doet dat met de rest van de loopbaan bijvoorbeeld?
5: Ja, het is natuurlijk toch, en dat begint al met je bijbaan, maar het is toch de eerste vorming die je daar mee krijgt. En het is ook het beeld van wat is eigenlijk de grote wereld buiten mij om. En als je daar dus meteen al wat knellen en knappen onderweg krijgt, ja, dat doet wel mentaal ook natuurlijk iets.
3: Ja, en dan kun je ook zeggen, want dat hebben we ondertussen ook geleerd van van alle curlingouders en alle jongeren die misschien met een beetje te veel comfort zijn opgegroeid, dat een beetje tegenslag ook wel fijn is. Hè, want daar leer je van, als je uit een boom valt van niet al te veel hoogte, sta je weer op en ga je gewoon lekker weer verder. Doet even pijn, maar dat is dan oké. Okay. Waarom is het dan toch belangrijk dat we die overgang in ieder geval soepeler maken dan dat die nu is?
5: Ja, dus dus dat soepelen zou wat mij betreft niet per se zijn dat we alles maar wegbewegen. En ik denk dat je dus in begeleiding heel veel kunt betekenen. Dus als er inderdaad iets onderweg gebeurt, maar je hebt het daarover met je werkgever, met je stagebegeleider, met je klasgenoten, dan lijkt me dat prima, lijkt me dat heel leerzaam. En dat doen we niet altijd. Nee. Die afstemming tussen de momenten die jou gebeuren en het daarover hebben, dat is heel vaak niet aanwezig.
3: En Corinne, wat voor dingen moet ik dan aan denken waardoor mensen jongeren best wel een krasje kunnen oplopen en misschien gefrustreerd of gedemotiveerd of misschien zelfs wel een beetje getraumatiseerd worden door die eerste stap?
4: Nou, je ziet dat het hebben van werk gewoon ook een perspectief biedt. En dat het biedt inkomen, het biedt sociale contacten. Dus het biedt heel veel aan jongeren. En op het moment dat je dus dat niet lukt om überhaupt al te krijgen, überhaupt al de kans te krijgen om een baan of om een stageplek te krijgen, ja, dan verlies je eigenlijk ook al menselijk kapitaal. Je verliest motivatie, verliest kennis en vaardigheden, maar je verliest misschien nog wel veel belangrijker, soort vertrouwen ook in een hoopvolle toekomst.
3: Ja. En merk je dan, zie je dat bijvoorbeeld aan de studieuitvalcijfers of aan de hoeveelheid mensen die dan, want er blijven nog steeds jongeren ook niet aan een baan komen of moeilijk aan een baan komen. Zie je dat daar dan aan dat dit een van de onderliggende vraagstukken is?
4: Nou, je ziet dat het hebben van een baan wel heel erg bepalend is voor de kansen later ook in je loopbaan. Dus op het moment dat je vroeg in je loopbaan eigenlijk al werkloos bent, en zeker als je langere tijd werkloosheid, dan heeft dat tot wel 10 jaar later in je loopbaan heeft dat effect op of je een baan hebt, hoeveel je verdient, wat voor de kwaliteit van je werk is. Dus die start op de arbeidsmarkt is heel erg belangrijk.
3: Ja.
4: En dat betekent niet dat je gelijk in een perfecte baan hoeft te starten of gelijk superveel moet verdienen. Nee, maar het hebben van werk is wel een belangrijke voorwaarde. Je hoeft ook echt niet bij eenzelfde werkgever altijd je hele leven lang te blijven werken. Maar het is wel belangrijk dat je, als je je baan verliest of als je een andere stap maakt, dat je daar wel een soort doorlopende lijn van ontwikkeling in kunt hebben.
3: Je ziet er ook een beetje een soort van golfbeweging. Hè? Dat van mensen moeten het maar zelf regelen naar we gaan toch wat meer begeleiding doen, naar mensen moeten het toch weer zelf regelen. Dat zie je natuurlijk ook. Hè? Dus waar het UWV volgens mij ook over geklaagd heeft. Zeg maar, ja, maak daar nou eens een keer goed beleid op. Want wij moeten krimpen en dan moeten we weer groeien. En dan moeten we weer krimpen en dan moeten we weer groeien. Wat willen jullie nou van ons? Daar moet de wetenschap toch ondertussen wel een aardig antwoord op hebben van wat nou eigenlijk handig is. Hè? Of je laat mensen lekker zelf aanrommelen. Of het is toch wel handig dat je een beetje begeleiding hebt. Omdat je carrière maken, werk krijgen en dan erover nadenken wat wil ik eigenlijk best wel ingewikkeld is. Dus wat vind jij?
4: Nou, wat ik heel belangrijk vind is dat we niet moeten denken dat het een kansrijke start op de arbeidsmarkt alleen een individueel vraagstuk is. Dus het is niet zo dat we de jongeren maar moeten fixen en dat er dan geen probleem is. Het gaat juist heel erg over wat doen we wel, wat bieden we wel. En dat betekent ook niet dat je maar alleen maar moet pamperen of alleen maar altijd begeleiding moet bieden. Want jongeren willen het ook gewoon heel graag zelf doen. Ze willen geen speciale klantjes zijn die altijd maar geholpen worden.
3: Dus ja, en het grappige is, ik vind het grappig hiervan altijd, dan denk ik, als je kijkt naar een topsporter of naar een CEO of naar iemand die waar wij dan naar opkijken met z'n allen. Van die hebben het gemaakt. Hè, die doen iets heel uitzonderlijks. Die hebben een hele bubs mensen om zich heen die ze helpen. En als we dat dan doen bij mensen die het wat moeilijker hebben, dan vinden we dat we ze pamperen. En dat ligt natuurlijk maar helemaal aan hoe je hebt begeleiden. Wil niet zeggen dat je alles moet overnemen. Dat is gewoon iemand waarmee je kan praten en zeggen van, joh, hoe zit dat eigenlijk? En die misschien een duwtje geeft. Ik denk als ik, ja, ik heb gewoon mazzel gehad dat ik altijd van het een naar het andere rolde. En ik heb heel soms het gevoel gehad van ja, gaat het wel goed komen? En dat voelt heel erg kloten. Want de angst van het verliezen van je baan of van het niet hebben van een baan is wel echt een existentiële angst. Dus daar mogen we toch ook best wel een beetje bij helpen, is toch niet zo raar?
4: Nee, maar er zit een verschil tussen helpen en pamperen.
3: Ja,
4: want je hebt het net over wat het UWV zegt, hè, van moeten we juist groter of juist kleiner. En dat zit heel erg in de aard van de dienstverlening. En hoeveel doe je en hoeveel trajecten bied je aan? En hoe pas je dat aan op wat iemand nodig heeft en wat iemand kan? En bepaal je ook samen wat er nodig is in plaats van dit is het aanbod en dat gaan we doen.
3: Ja.
4: Maar kun je veel meer ook kijken en vertrekken echt vanuit de jongeren. En dat is wat ik denk dat wij ook heel erg belangrijk vinden. Dat je heel goed moet kijken naar de individuele persoon en die situatie. En vervolgens, wat is er dan nodig? En dat kan een traject zijn, dat kan een ondersteuningsaanbod zijn. Maar in de praktijk zit het juist ook wat jij zegt in die hele kleine dingen. Het vragen hoe het met iemand gaat. Het bieden van verschillende leerrijke ervaringen.
3: Ja.
4: En dat is niet altijd een traject of iets groots. Het zit ook in het menselijk contact wat je daarin hebt.
3: Ja, en het perspectief ook toch. Van, ik heb heel gek werk. Dus ik, als mensen zeg maar iets in de media willen, dan zeg ik, ja, kom maar mee. Je mag altijd een dagje met me mee. Dan zie je hoe het er echt uitziet. En dat het allemaal wat minder glamorous is dan je misschien denkt. Maar dan kan je het ook een beetje voelen, toch? Dan voel je ook van, ja,
6: zie ik me hier rondlopen? Vind ik het leuk? Of denk ik, jeetje Mina, zeg maar, nou, nooit van me lang zal ze leven.
4: Ja. Nou, ik hoor een heel mooi concreet stageaanbod, Clem.
6: Zeker. Nou, wij hebben hier altijd stagiairs bij de Radiofabriek. En daar zijn we ook heel blij mee, want daar leren wij ook weer heel veel van. Maar als mensen een keer een dagje mee willen lopen, zijn ze van harte welkom. Zeker. Niet allemaal tegelijk, want dan is het niet zo'n grote studio, maar dat komt dan altijd goed. Over die stageplaatsen gesproken, dat is wel echt wel, dat vond ik wel shocking. Dat ik denk, er is een krapte op de arbeidsmarkt en er is een tekort aan stageplaatsen. Dat past niet in mijn hoofd, Pieter. Hoe kan dat?
5: Nee, en het is natuurlijk nog lastiger dat het juist in de sectoren waar de krapte heerst, dat daar ook de moeite met stageplaats is. Dus er worden nu ook verschillende oproepen gedaan vanuit besturen van het mbo. Van kom werkgevers, we hebben jullie ook nodig om die leerrijke omgeving ook te bieden. Jullie willen bepaalde krachten. Jullie klagen soms ook over vaardigheden die ontbreken. Ja, ja. Dan moet je dat samen doen met het beroep. En juist in de zorg is dat een groot vraagstuk nu.
6: Ja, bizar. Dat is toch bizar. En mijn dochter die is net klaar met haar hbo verpleegkunde. Niet allemaal tegelijk mij bellen nu dat jullie er willen hebben en zo. Want daar is een enorme krapte. Maar die had ook inderdaad moeite om in ieder geval een stageplek te vinden. Sowieso mag ze zelf niet zoeken. Vind ik ook bizar trouwens, maar dat scheelt terzijde. Maar daar was ook gewoon een tekort aan stageplekken. Ik denk, iedereen scheelt om verpleegkundigen. En ik snap het wel. Het kost tijd, het kost geld. Het kost tijd van ervaren krachten. Dat begrijp ik wel. Maar ja, dan komen we er nooit natuurlijk. Zijn daar dan slimme oplossingen voor? Maar daar gaan we het trouwens zo over hebben, Corine.
4: Ja, die zijn er wel.
6: Ja, we gaan het zo over op. We moeten eerst even het probleem even pijn doen. Waar ik ook naartoe wilde, want dat is waar ik het de laatste tijd ook wel met veel mensen heb gehad, is dat bijvoorbeeld door AI, dat die starterplekken onder druk komen te staan. Omdat ze gewoon gedeeltelijk op sommige plekken aan het verdwijnen zijn. Zien jullie dat ook gebeuren?
4: Ja, dat zien we ook gebeuren. En dat is niet alleen in het mbo hoor. Ik hoorde nu laatst ook dat in het hbo, zeker bij ICT, ook problemen zijn om hbo-studenten geplaatst te krijgen voor überhaupt een stageplek.
6: Wow. Ja. En leg mij, voor iedereen die denkt, ja, ik gebruik ChatGPT wel eens. Waarom is dat dan zo? Dus leg dat eens uit.
4: Waarom
6: waarom? Want dat, kijk, dat het iets ging doen, dat hadden we allemaal wel verwacht. En iedereen verbaast zich wat voor briljante antwoorden of hoe slijmerig soms ChatGPT is. Maar dat dit nu al in de arbeidsmarkt aan het gebeuren is, hoe kan dat eigenlijk? Wat was de oorzaak daarvan? Hoe werkt dat?
5: Nou, ik denk ook dat het een beetje een vlucht voorwaarts is. Dus ja, op de korte termijn denk ik dat je heel snel ziet van wow, er gebeuren goede antwoorden. Nou, dat kunnen we wel eens even heel slim uitbesteden. Ik vind nog steeds de slogan van de organisatie waar Corine werkt, ROC Midden Nederland, vind ik een mooie slogan. De makers van de samenleving. En waar wordt er gemaakt? Nou ja, een klein stukje bij AI, maar ook ervoor en daarna. En volgens mij mag je als mbo juist ook trots zijn op die makers. En is het veel meer de vraag hoe je die AI een klein beetje aan boord kan nemen. Wat voeg je zelf dan toe daaraan? Want misschien is het op korte termijn iets wat dingen overneemt. Maar uiteindelijk is het, denk ik, maar hier heb ik dus niet voor gestudeerd, is het ook een klein piekje nu, waar we ook weer overheen komen en dat we ons daar anders toe gaan verhouden.
6: Nou ja, en aan de andere kant kun je natuurlijk als werkgever ook zelf wel bedenken, ja, als we geen instroom meer hebben, waar halen we dan de ervaren mensen vandaan? Toch? Dus je moet daar ook, je hebt daar zelf ook een verantwoordelijkheid in.
5: Ja, ja.
6: Je kunt maar niet maar verwachten van de arbeidsmarkt die niet bestaat, dat die maar mensen levert die jij graag wil hebben.
5: Nee, dus Jouke Post heeft laatst een mooi whitepaper geschreven over de goede loopbaan. En hij zegt dus ook dat er ook normatieve vragen onder liggen. En dus voor je het weet komen we in een soort 0-1 gesprek over wel een baan, geen baan. Kansrijk voor de toekomst, wel kansrijk. Maar er liggen allerlei normatieve vragen over. Over wat vinden wij belangrijk in de zorg? Wat vinden wij belangrijk in creativiteit? Hoort daar een menselijk component in of niet? En in die zin snap ik wel dat beleid ook een beetje...

0: Javier Root hoorde je. Ik zie al die stuiterballen al van die berg afkomen bij San Francisco, volgens mij. Follow the Sun hoorde je.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Corine Buurs van ROC Midden-Nederland en Pieter Baai van Onderwijs 124. Waarom 124 eigenlijk, zit ik me nu te bedenken? Het is toch 123 altijd?
2: Ja, nou dat leek me al goed om dat even te doorbreken. Om dus te laten zien van het kan ook sneller, het kan ook hoger. Ja. En het tweede, die wordt eigenlijk meer gewaardeerd. Het is het geboorteadres waar mijn ouders mij ter wereld hebben
0: gebracht. Ah, kijk eens aan.
3: Dat wist ik helemaal niet.
0: Nee. Hey, zo, je ook nog wel. Oh, je gebeurt rare dingen in deze studio, joh. Je komt dingen van elkaar te weten. Corine, wat ik nog even, voordat we naar de oplossing gaan, want daar gaan we echt heen. Maar zodat iedereen een heel duidelijk beeld heeft hoe dit nou zit en waarom het nou zo belangrijk is. Stel je voor, je bent, je hebt je mbo gehaald. Hartstikke tof. Hard voor gewerkt. Je hebt je diploma. Je gaat heel blij en enthousiast, want iedereen zit om het te wachten. De arbeidsmarkt is krap. Ga je die arbeidsmarkt op en het lukt niet. En je solliciteert, je wordt afgewezen. Je weer solliciteert, je wordt afgewezen. En dat duurt een maand of 3, 4, 5, misschien wel een half jaar. En dan denk je, nou ja, wat is nou een half jaar per mensenleven? Wat doet dat met je?
3: Ja, dat doet heel veel. We hebben natuurlijk nu als mbo een nieuwe taak rondom het bieden van aanvullende loopbaanbegeleiding. En dit zijn precies ook de verhalen die we terugzien bij jonge mensen. Die zijn vol enthousiasme en blij, trots dat ze een diploma op niveau 1 of 2, 3 of 4 hebben gehaald. Gaan lekker op vakantie en denken, let's go. De arbeidsmarkt zit op mij te wachten. En dan lukt het niet. Of ze hebben een baan en ze verliezen hem na een half jaar.

0: komen thuis te zitten en weten eigenlijk gewoon niet meer zo goed hoe ze het nou moeten aanpakken. Waar ze terecht kunnen, kennen die hele gemeente niet. En dat doet wat met je hele zelfbeeld, ook met je motivatie. Kan ik het wel? Twijfel slaat toe. En ze hebben ook daarin misschien minder skills of vaardigheden. Dat je weet hoe die gemeente werkt of waar je ondersteuning kan vinden. Ja. Kijk, ik heb zelf ook een periode thuis gezeten.
1: Okay.
0: Toen was het ook nog eens corona.
1: Ach jee.
0: Ja, nou, dat is gewoon een verschrikkelijk... was voor mij in ieder geval een hele vervelende periode. En ik had niet beseft dat werk, het hebben van werk voor mij zo belangrijk was. Ik denk, ik heb zoveel andere dingen om blij en dankbaar voor te zijn. Ik heb een huis, ik heb geen geldstress. Ik heb geweldig gezonde kinderen. En toch het hebben van werk, en het niet hebben van werk in deze dus, ja, maakte dat je dagen echt anders eruit zagen.
1: En merkte je dan zelf ook dat je... Dat je dan ook aan jezelf gaat twijfelen. Want nou ja, je bent geen 23 meer. Hè? Je bent geen schoolverlater. Je hebt al een flinke carrière gehad. Je hebt al allerlei dingen meegemaakt, gedaan. Waar je heel veel trots op moet zijn. En dan kom je zonder baan te zitten. Ja, dan zou je kunnen zeggen. Ja, weet je. Die periode dat je zonder hebt gezeten. Is veel korter dan die periode dat je gewoon hartstikke goed werk hebt geleverd. Maar wat doet het dan toch met je?
0: Je gaat heel erg aan jezelf twijfelen. Kan ik het dan wel? Ja, was het dan niet een kwestie van geluk dat ik toevallig dan hiervoor al dat werk had? Wat moet ik nou? Wat vind ik nou eigenlijk leuk? Wat vinden ze me dan niet goed genoeg? Je gaat zo in de kern aan jezelf twijfelen, maar ook je blik naar de toekomst toe. En dat zie je in onderzoek wat wij hebben gedaan bij de Universiteit Utrecht ook. Dat jongeren eigenlijk starten met hele hoge loopbaanverwachtingen en heel positief zijn over hun eigen kansen. Maar dat die eigenlijk in die eerste 3 jaar op de arbeidsmarkt heel erg dalen. Hmm. Zelfs als ze een baan hebben en al helemaal als ze geen baan hebben. Ja, ze noemen dat een beetje de reality shock.
1: Oké.
0: Waarbij je denkt, die loopbaanverwachtingen gaan natuurlijk heel erg over. Nou ja, ik verwacht dat ik kan doorgroeien. Ik verwacht dat ik me kan ontwikkelen. Ik verwacht dat ik meer ga verdienen. Nee, dat is een heel mooi beeld.
1: Ja.
0: Ja, en als je dan eenmaal op die arbeidsmarkt bent... Ja, dan blijkt het in de praktijk toch wel eens wat anders te zijn. Nee, je wordt op een kantoor gezet. Hier is om 4 uur komen we een keer terugkijken. Daar is de koffie, AU en succes ermee.
1: Ja. Ja. Ja, en daarvan denk ik dan ook. Ja, volgens mij hebben wij als mensen gelukkig maar gemiddeld gezien een redelijk rooskleurig beeld van de toekomst. Hè? We hebben ook niet het idee dat we ooit doodgaan. Behalve als we echt richting de 90 gaan. Dus daarvan denk ik van ja, dat is ook wel logisch dat het dan misschien iets tegenvalt ten opzichte van. Maar dat je gelijk al sceptisch gaat worden en aan jezelf gaat twijfelen. Dat is natuurlijk wel heel verdrietig voor. Tenminste, ik vind dat heel verdrietig voor jonge mensen. Die moeten toch met een soort jonge naïviteit, positivisme, moeten ze de wereld instappen. Van we gaan even de boel veranderen hier.
0: Ja, ik had dat zelf ook niet gedacht dat zo impactvol is. Ja. Juist omdat inderdaad zo'n periode vele malen korter was. En bij mij ging het om, het ging maar om 2 maanden. Ja, waar hebben we het over?
1: Kan je nagaan, nee. Wow.
2: Nou, en dan zitten wij hier nog als mensen met vele vinkjes. Hè? Dus als je ook ziet, dus we hebben ook de rol van toeval onderzocht. Hè? Want daar verwijzen we ook makkelijk naar. Van ja, misschien was het wel geluk. Misschien was het wel mazzel. En ik ben daar eens ingedoken. Van wat is dat nou eigenlijk, dat toeval? En is dat dan ook een beetje gelijk verdeeld? Nou, toeval is dus helemaal niet gelijk verdeeld. Dus de mensen die zeggen dat ze door toeval een stage vonden of door toeval werk vonden, die hebben toevallig wel een extra groot netwerk. En die zijn toevallig wel wat extraverter. En die zijn toevallig wel wat meer aan het zoeken geweest.
1: Ja.
2: Met andere woorden, die stap die je dan even niet meekrijgt, ja, dat is misschien ook wel weer een gevolg van hoe je toch al bent opgegroeid. En zo stapelt dat. En als wij dus gelijke kansen willen, ja, dan moeten we er op dit soort momenten bij zijn.
1: Ja. Dus, we mogen gaan oplossen. Hoera. Oké, hoe gaan we dit fixen? Pieter en Corine. Want jullie hebben onderzocht, komen al dit soort dingen. Je kunt dan zeggen, nou, hè, ons doel als wetenschappers, of gedeeltelijk wetenschappers, is bereikt. We hebben het onderzocht en dit zijn de resultaten. Maar daar zijn jullie niet bij gebleven.
2: Nee, nou ja, dus in mijn carrière zitten 2 hiccups, zeg maar. En die eerste hiccup was dat we de proefschriften af hadden. Dus we hadden 4 jaar lang data verzameld, 2000 studenten gevolgd, 3 jaar lang. En toen kwamen de conclusies uit, ja, die stonden al in de Libellen en de Margriet. En dat vond ik heel ingewikkeld. Dus 4 jaar lang precies onderzoek leidde ertoe dat we wisten, extraverte jongeren komen makkelijker aan een baan. Emotioneel stabiele jongeren komen makkelijker aan een baan. En wat gebeurde er met dat onderzoek? Ja, dat ging de la in. Want een manager kon ze niet extraverte alerter of emotioneel stabieler maken. Dus aan die knop konden we niet draaien. En we hebben denk ik er best lang over gedaan om ja, in die knoppenstand te komen. En daar ook een beetje naar te zoeken van oké, de wetenschap vindt dit, maar de praktijk zoekt naar knoppen. Ja, hoe bewegen we daar nou in? Wat kunnen we nou wel bieden?
1: Ja, en dus, Corine?
0: En dus hebben wij een kompas ontwikkeld.
1: Okay.
0: Juist niet als kant-en-klaar ingrediënten, boekje, doe dit en alles komt goed. Maar veel meer als een gesprekstarter voor professionals. Dus voor professionals die werken in het onderwijs, die werken op de werkvloer als werkgever en die werken bij de gemeente. Dus juist niet voor de beleidsmakers, maar echt voor de mensen die de begeleiding bieden aan jongeren.
1: Ja, die echt contact, één op één in contact komen met jongeren.
0: Ja, juist om te kijken van wat... welke richting of aanknopingspunten biedt dit om ook met elkaar te kijken wat doen we eigenlijk?
1: Ja.
0: En daarin keuzes te maken.
1: En wat stop je dan in zo'n kompas?
2: Ja, we hebben dus als eerste voor gekozen om te zeggen begin bij de student. Dus je kunt natuurlijk vanuit de arbeidsmarkt redeneren en de context. Maar we hebben gezegd start bij die student. Zie de student. Wat heeft hij nodig? Wat heeft hij voor kwaliteiten? Wat heeft hij voor omgeving? En vervolgens hebben we eigenlijk daaromheen... Het vertrekpunt is de student. 7 routes gemaakt. Als je dus die student in beeld hebt, zijn eigenlijk...
1: Maar je gaat al veel te hard.
2: Ja. Oh.
1: Oké, dus we beginnen even bij de student.
2: Ja.
1: Wat wil je dan weten van die student? Wat is belangrijk dan om te bevragen? Want wat laten we wel zijn, het is niet zo dat jullie maar een beetje een leuk kompas hebben bedacht. Daar zit natuurlijk ook weer wetenschap onder. Hè? Dat is allemaal onderzocht. We doen niet gewoon maar zomaar dingen. Ja,
0: wat we eigenlijk hebben gedaan is dat we juist hebben geprobeerd om die wetenschappelijke inzichten samen met de praktijkervaringen te nemen tot... Een kompas wat bestaat uit verschillende cirkels. Die eigenlijk die reis proberen te vatten. Om te kijken wat kun je onderweg vanuit verschillende perspectieven nou doen. En als je dan vertrekt vanuit dat binnenste punt van het kompas. De jongeren. Dan zeggen we eigenlijk dat het heel erg belangrijk is. Dat je niet alleen kijkt naar de persoon en de persoonlijke kenmerken. Naar welke opleiding iemand heeft gehad. Of wat toevallig de motivatie is. Of welke kennis en vaardigheden die heeft. Maar dat je ook goed kijkt naar in welke... omstandigheden woont, leeft en werkt iemand.
1: Oké, dus je neemt ook mee waar kom je vandaan en wat voor gezin ben je opgegroeid? Hoe zag het huis eruit?
0: Broertjes, zusjes? Heb je een huis?
1: Ja, oh ja. God, ja, jeetje mina. Je zal maar geen huis hebben. Dat is wel super knap als je dan überhaupt je studie afkrijgt.
0: En het gebeurt.
1: Ja.
0: Er zijn studenten die thuisloos zijn, om het zo te zeggen.
1: Ja.
0: Er zijn studenten die echt financiële problemen hebben. Zo erg dat ze enorme schulden hebben. En dat ze al heel veel moeite hebben om boeken te betalen. Om überhaupt in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dus wat wij zeggen is eigenlijk. Begin nou goed om te kijken bij de student zelf. Voordat je nou gaat zeggen. Dit gaan we doen. En dit bied ik aan begeleiding of aan traject.
1: Hmm.
0: Ga nou eens kijken naar wie heb je voor je. In persoon, in omstandigheden. En vervolgens ga je samen met de jongeren. Kijk naar wat is er dan nodig. En dat is wat Pieter eigenlijk bedoelt met die 7 routes. Je zou kunnen zeggen dat zijn eigenlijk de mechanismen. Dan komt toch een beetje bij de wetenschap aan. Die je kunt activeren of stimuleren. Om die stap naar arbeid groter te maken.
1: Oké, dus je binnenste cirkel is. Wie heb ik hier voor me? Waar kom je vandaan? Hoe ziet je wereld eruit? En welke dingen. Hè, want schulden, geen huis hebben. Dat zijn natuurlijk allemaal onderdelen van het leven van iemand. Waarvan we weten. Ja, dat is niet zo prettig voor je. Dat snapt iedereen. Maar dat zorgt er ook voor dat je kansen op een baan gewoon kleiner worden. Omdat je continue stress hebt. Omdat je daardoor gewoon minder goede beslissingen kunt nemen. Misschien ook te laat komt daardoor.
2: En de andere kant is ook waar. Hè? Dus stel bijvoorbeeld dat mantelzorg een ding is. Dus je bent misschien wel alleenstaande moeder en je hebt al kinderen. Dat kun je dus als een risicofactor labelen. Maar je kan daar ook de kracht van inzien. Dus waarschijnlijk zijn ze al enorm getraind in het combineren van veel time management.
1: Ja.
2: Dus zo kun je ook nog eens naar de jongeren
1: kijken. Oké, ja, cool. Ja, mooi. All right, dat is de binnenste cirkel.
0: Dan krijgen we de cirkel eromheen. Dat zijn dus de routes waar je aan kunt werken. Dus
1: oké, dat zijn die 7 routes.
0: Of je nou een werkgever bent, of je nou in het onderwijs werkt, of dat je nou bij de gemeente werkt. Als je met jongeren goed kijkt naar wie je voor hebt, zonder nou een hele uitgebreide levensanalyse te doen. Want dat laten we wel weten. Dat is ook echt niet wat wij hiermee zeggen dat je zou moeten doen. Maar dat je goed kijkt naar wat zou nu zinvol zijn, in welke prioriteit ook, om met jongeren aan te werken, om die stap richting arbeid en succesvoller en dichterbij te brengen.
1: En wat voor routes moet ik dan aan denken, Pieter?
2: Nou ja, dus ik zit nog even op het stokpaardje van de sociale netwerken. Dus dat is een van de dingen die je kan stimuleren. En dat kan eigenlijk twee kanten op. Dus het kan zijn dat iemand heel erg in een negatief sociaal kapitaal zit. Dus veel, nou ja, misschien criminaliteit om zich heen heeft. Of bepaalde normen om zich heen heeft die niet per se bijdragen aan werken.
1: Ja.
2: Maar het kan juist ook de positieve kant zijn. Dus het stimuleren van contacten met potentiële stages, potentiële werkgevers.
1: Ja.
2: Dus het sociale netwerk aanspreken en vergroten.
1: Ik had gisteren een uitermate leuk gesprek met mijn dochter. Heb ik wel vaker gelukkig. Maar die is nu klaar met haar studie. Maar die wil nog niet echt gaan werken. Die wil eerst nog, ja, toch nog. Vindt het nog te jong om het echte werkende leven te beginnen. Ze wil een half jaar gaan werken en dan wil ze een half jaar nog gaan reizen. Nou, prima, super deluxe, veel succes. Moet wel allemaal lekker zelf betalen. Dus ze zei, ja, maar dan moet ik dus kiezen waar ik wil gaan werken. En ik vind dat het is zoveel. Ik weet niet wat ik moet doen. Nou, ze had allemaal opties. Dus toen, en ik zat naast haar. Het is dan wel grappig hoe dat dan werkt. Ja, zei ze, ja, ik kan bij een huisarts kan ik assistent worden. Ik kan bij de poli op dit ziekenhuis assistent worden. En ik kan dit en ik kan dat. Ik kan de horeca gaan werken. En ik kan bij mijn oude stage gaan werken in de ouderenzorg. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg maar, waar heb je de beste contacten? Ja, ik kan Karin, zo heet dan, de stagebegeleider. Die kan ik zo appen. Ik zeg, oké. Okay. Vind je dat leuk werk? Ja, dat vind ik leuk werk. Ik zeg, nou, dan heb je een keuze gemaakt. En ze ging appen. En nou, ik wil niet zeggen dat het geregeld is, maar dat is vaak ook gewoon een soort van overzicht creëren, toch? Van wie, ja, maar kan ik die dan nu appen op zondag? Ik zeg, nou ja, weet je, ze kan ook niet reageren. Maar volgens mij is het springen om mensen. Dus op het moment dat er iemand waar ze blij mee waren tijdens een stage, als die zegt, joh, ik heb een half jaar tijd. Ik denk dat ze er wel blij van worden. Nou, dat is binnen 5 minuten reactie. Dus dat komt waarschijnlijk wel goed.
0: En zo, hierin zie je dus ook wel dat eigenlijk jij als ouder ook hier heb meegewerkt aan een van die 7 mechanismen.
1: Ik ben onderdeel van een mechanisme geworden.
0: Je hebt eigenlijk een mechanisme getriggerd.
1: Cool.
0: Want een van de dingen die we ook zeggen is precies dit. Hè. Jongeren weten, dan zijn ze klaar en dan. Wat wil ik? Wat moet ik? En wij zeggen, een van de dingen die je kunt doen om jongeren die stap richting werk dichterbij te brengen, is ook het helpen met het verhelderen van doelen en overzicht. Wat is je volgende stap? Mm. Niet waar wil je over 10 jaar staan, want dat is veel te ver weg. Ze hebben nu een probleem en willen graag nu op de korte termijn geld, plan, actie, whatever. Niet over 10 jaar, nu. Nou, en dat is eigenlijk wat jij nu hebt gedaan. Het verhelderen van wat zijn je mogelijkheden, wat zijn je doelen, wat is dan je eerste stap? En dan komt de rest vanzelf.
1: Cool. Ik voel me enorm goed over mezelf ineens. Dat is heerlijk, zeg. Ja. Oké, okay, dus we hebben nu 2 hebben het gehad. Hè?
0: En ontwikkelen van vertrouwen en positieve identiteit. Dus route 3 heb je ook aan meegewerkt.
1: Ah. Kijk.
0: Dus het is niet allemaal dat het heel groot hoeft te zijn. Het zijn eigenlijk met hele, wat ik net ook al zei, hele kleine dingen waarmee je al wel een belangrijk iets in gang kunt zetten.
1: Ja.
2: En, maar dus ook ben je heel bepalend, want je hebt nu een klein beetje gestuurd op, hè, daar kun je ook makkelijk terecht, daar heb je een makkelijke ingang. Terwijl je had ook de vraag kunnen stellen, wat zou nog iets heel nieuws zijn wat je daarmee kan leren? Had ze misschien een andere keuze gemaakt.
1: Zeker, ja.
2: Het is ook best wel in die zin kwetsbaar dat je iemand zomaar een bepaalde route op
1: het bos in kan sturen. Ja.
2: Ja, naar een boom toe in ieder geval.
1: Ja, ja klopt. Ja, ik voel enorm veel verantwoordelijkheid.
2: Ja.
1: Ja. Nee, maar dat is grappig hoe dat werkt inderdaad. Dus je kunt helpen bij het verhelderen. De eerste die we hadden was dat sociale netwerk eigenlijk. Eigen beeld, noem ik het even, zeg ik even vrij vertaald.
0: Ja, vertrouwen, positieve identiteit. Ja. We hadden inderdaad het stimuleren van positief sociaal kapitaal. Want dat zei je inderdaad, het sociale netwerk is belangrijk, maar vooral wel het positieve sociaal kapitaal.
1: Ja, ja.
0: En de stage is daar een heel belangrijk stuk van, want we zien dat een heel groot deel van de studenten hun eerste baan ook bij de stage vindt. Ja. Dus het is een heel belangrijk netwerk. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld het stabiliseren van persoonlijke omstandigheden, het verminderen van risicovol gedrag, het ontwikkelen van kennis en vaardigheden of het aanwakkeren van motivatie juist belangrijke dingen zijn die je kunt doen. En dat zit vervolgens in je handelen. En dan komen we dus eigenlijk al op de volgende cirkel. Wat is het in je handelen? Hoe kun je die mechanismen activeren, stimuleren?
1: Nou, in die volgende cirkel, die doen we zo.
3: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Moondance, hoorde je van de nogal fantastische Van Morrison.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
0: Corine Buurs van ROC Midden-Nederland. Pieter Baai van Onderwijs 124 in de studio. We hebben het over het kompas. Hoe heet het kompas eigenlijk in zijn geheel, Corine?
2: Het kompas kansrijk van mbo naar werk. Een gesprekstarter voor professionals.
0: Zo, dat is een lekkere korte titel. Het kompas. Hè? Het kompas als je mbo'ers wil helpen om enigszins soepel de volgende stap te laten maken. We hebben de binnenste cirkel gehad. Wie zit er tegenover me? Dan hebben we de cirkel gehad met de 7 routes die je kunt bewandelen. Waar je aandacht aan kan besteden om te zorgen dat je iemand gaat versterken. En er is nog een cirkel. Wat gaat daar dan gebeuren? En ik dacht, we zijn er wel zo'n beetje.
2: Nee, er zijn nog 2 cirkels.
0: 2 zelfs?
2: 2 cirkels.
0: Zo, dan moet je nog opschieten ook.
2: Nee, ja, de belangrijkste cirkel misschien daaromheen zijn de reisgenoten. En dat zijn eigenlijk alle mensen of organisaties die je onderweg in die overgang en de eerste stap op de arbeidsmarkt op weg kunnen helpen. Dus die zijn de mensen, de organisaties die iets kunnen doen op die 7 routes.
0: Oké, maar dat zijn dan de officiële organisaties? Dat is iets anders dan je netwerk dus?
2: Nou, wij hebben in het kompas vooral gefocust eigenlijk op 3 type reisgenoten. We hebben gefocust op de mensen die werken in het onderwijs. We hebben gefocust op mensen die werken op de werkvloer als werkgever of echt als stagebegeleider, BPV-begeleider, werkplekbegeleider. En we hebben gefocust op de mensen die werken bij het doorstroompunt en bij de afdeling werk en inkomen of de uitvoerders van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk werk en inkomen.
0: Doorstroompunt vind ik alweer een heel grappige naam.
2: Dat is de oude RMC-functie.
0: Oh, dus
2: dat heb je nieuw gemaakt.
0: Ja, doorstroompunt. Oké, dus die zitten daar.
2: Ja,
0: dus en dat is handig om te weten wie is wie, wie kan ik bellen, wie kan me waarvoor helpen. Voor die jongeren, neem ik aan, toch? Ja.
2: Nou, wij hebben in het kompas vooral op deze 3 groepen gefocust, omdat we zeggen die kunnen in ieder geval ook een bijdrage leveren. Maar natuurlijk ook ouders, ook vrienden, ook buren, familieleden, loopbaanprofessionals, mensen die er op een andere manier betrokken zijn. Maar voor in het kompas hebben wij eigenlijk vooral op deze 3 groepen gefocust.
0: Ja, alright. En dan hebben we nog een cirkel, Pieter.
3: Ja, dus dat is lekker rustig. Dat is namelijk de context. Er gebeurt natuurlijk van alles in de context. Dus als er een arbeidsmarkttekort is in de zorg, dan weet je dat dat invloed gaat hebben op het beleid. En dat gaat dan weer doorwerken richting die scholen. Dus het is meer van, weet dat dat er is. Misschien kan je er hier en daar wat aan doen. Maar meestal is de context ook wel een beetje een gegeven. Dus als wetenschappers wilden we graag compleet zijn. En hebben we dat ook beschreven.
0: Ja.
2: Ja, en het is daarin ook belangrijk dat het handelen van die reisgenoten, dus wat je kunt doen aan begeleiding, wordt heel erg ook bepaald door die context. Op het moment dat jij heel erg graag begeleiding wilt bieden en je kan met een jongen aan de slag, maar je hebt nog 100 andere jongeren op de rol staan, is er tijdsdruk, is er minder tijd voor begeleiding? Is er een cultuur waarin ze zeggen of hele ingewikkelde werkwijze voor administreren? Ja, dan heeft dat invloed op aan welke routes je werkt en in welke intensiteit.
0: Ja. En is de arbeidsmarkt ineens niet meer zo krap omdat de economie in elkaar dondert? Ja, dan heb je natuurlijk ook een ander verhaal. Ja. Alright. Nou, mooi. Jullie hebben het kompas geschetst. Zeg maar even alvast voor de handigheid. Is dat ding ergens te bekijken, te downloaden, te dingessen?
2: Zeker. Op de website van ROC Midden-Nederland. Bij het kopje over ons. Of je zoekt gewoon via Google een kompas ROC Midden-Nederland kansrijk van mbo naar werk. Dan kun je het vinden.
0: Oké, helemaal cool. Nou, wij zorgen ook dat het in de show notes komt. Ik zeg dat even tegen mijn transcript die gemaakt wordt. Want van het transcript wordt ook weer iets gemaakt voor de website. Sorry, zitten geen mbo'ers die mij helpen. Ik doe het allemaal door AI gedaan. Zodat ze netjes in de show notes komen. Dan kunnen ze gewoon klikken en dan komen ze er gewoon uit. Oké, nu heb ik dat. Stel je voor, ik zit in de wereld van ik help jonge mensen van het mbo naar hun werk. Dat is mijn baan. Hoe kan ik dat kompas dan gebruiken? Hoe werkt dat dan?
3: Ja, zelfs als het niet echt je baan is, dan zitten er in dat kompas, dus reflectievragen, gespreksvragen, om dus met je collega's te bespreken, hoe doen wij dit eigenlijk? Want we hebben inderdaad stagiairs, maar hoe begeleiden we die eigenlijk?
0: Ah.
3: Wanneer vinden wij eigenlijk dat een stagiair geslaagd is en door kan naar de volgende fase? Nou, meer van dat type vragen staan erin om dus gewoon het gesprek met elkaar aan te gaan. Want je merkt eigenlijk al, als we jou dus even horen vertellen met je dochter hoe dat gaat. Ja, daar kun je het over hebben met elkaar. Goh, wat voor keuzes maak ik daarin eigenlijk? En doen we dat eigenlijk expliciet ook samen of doen we dat heel verschillend?
0: Ja, Ja, dus het is ook wel iets om met je partner te gebruiken. Als je kinderen inderdaad in de leeftijd zitten dat ze richting werk gaan.
2: Ja, het is vooral een heel praktisch hulpmiddel, denk ik, om bewuste keuzes te maken over wat je doet in de begeleiding. Dus je kunt het direct toepassen in de begeleiding. En je kunt het gebruiken om, als je wil, een checklist te maken. Of wat wij bij ROC Midden-Nederland gedaan hebben, is dat we een intakeformulier voor onze aanvullende loopbaanbegeleiding hebben gemaakt op basis van het kompas. Om dat heel goed uit te vragen en dan vervolgens te kiezen wat je inzet. Dat kun je doen. Je kunt het ook gebruiken om je aanbod van ondersteuning goed te bepalen. Dat je zegt, ja, dit doen wij zelf. We gaan via ons aanbod werken aan deze routes.
0: Aha.
2: En voor de andere routes werken wij expliciet samen met andere regionale partners. Of we besteden dat juist uit. Je hoeft niet alles zelf te doen. Als je maar bewuste keuzes maakt over wat je wel en niet doet. En zorgt dat er wel in de gehele linie iets is.
0: Dat is wel heel verstandig. Want ik kan me heel goed voorstellen als je inderdaad met thuisloze mensen, jongeren werkt. Of je werkt met jongeren die in een achterstandswijk, of hoe we dat tegenwoordig ook noemen. Misschien is dat totaal niet meer netjes om te zeggen. Maar dan weet iedereen wat ik bedoel. Ja, je kan daar, of die in de schulden zitten. Dat is natuurlijk weer hele aparte problematiek waar je ook maar verstand moet voor hebben. Hoe je daar dan een bijdrage aan doet. En als je daar het gevoel hebt dat je alles moet gaan doen. Ja, dan gaat het mis, denk ik.
2: Ja, want dat geldt voor een school. Geldt net zo goed voor een werkgever. Een school is een school. We zijn geen mini GGZ. En we zijn ook geen mini arbeidstoeleidingsbureau. Ja. Dus je moet heel goed kijken naar waar leg je welke verantwoordelijkheid en rollen neer. En wat doe je wel en wat doe je niet. Maar zorg je wel dat als studenten daar problematiek voor hebben, dat er wel iets voor is.
0: Ja. Pieter, wat hoop je dat het oplevert? Want jullie hebben dit gemaakt met een wens om een bijdrage te leveren, om impact te maken.
3: Nou, ten eerste hoop ik dat het lukt om die abstracte wetenschap te vertalen naar concrete handvatten. Er is heel veel geschreven in de literatuur, maar hopelijk draagt dit concreter bij. En ten tweede hoop ik dat het gesprek wat stimuleert. En dus niet alleen maar op onderbuikgevoel, maar dat je dus eigenlijk casuïstiek over je dochter kan combineren met, goh, hoe zit dat eigenlijk? Weten we daar, is daar al iets over bekend? Dus die combinatie van je dagelijkse casuïstiek verbinden met wat inzichten. Nou, ik hoop dat dat in scholen gebeurt. Ik hoop ook dat dat bij op de werkvloer gebeurt.
0: Ja, maar nou is het ontwikkeld. Jullie hebben het ontwikkeld voor ROC Midden-Nederland. Dat is één ROC, er zijn nog een paar.
2: Nou, wij hebben het niet vrij voor ROC Midden-Nederland. Het is een opdracht van het ROC.
0: Hoe zelfs?
2: Dus wij hebben heel expliciet gezegd dat het echt ook toegankelijk is voor alle mbo's, maar ook voor alle werkgevers. Daarom is het ook vrij toegankelijk op onze website verkrijgbaar. Omdat we juist ook vinden, dit is niet alleen iets wat ROC Midden-Nederland zou moeten doen.
0: Ja.
2: Alsjeblieft, het is een hulpmiddel, maar ook eigenlijk een expliciete uitnodiging naar iedereen die op wat voor manier dan ook bezig is met het begeleiden van jongeren of zich daarvoor sterk wil maken.
0: Hoe test je zoiets in? Want ik kan me voorstellen dat je het maakt, maar hoe test je zoiets in de praktijk of het werkt? Dat vind ik wel een hele spannende. Of ben je dat nu aan het doen? Dat weet ik ook niet. Ja, Corine zit al heel erg te knikken.
3: Ja, kijk, Corine is onze programmamanager bij de ROC Midden-Nederland. Dus die maakt hier echt gewoon werk van. Ja, ik denk dat daar de echte praktijkverhalen zijn bij jou.
0: Ja.
2: Ja, nee, we hebben natuurlijk dit kompas gemaakt op basis van onderzoek, maar ook heel erg in gesprekken met professionals vanuit de gemeente, vanuit het onderwijs, maar ook met werkgevers om te kijken van ja, waar zit het nou in? Waar hebben ze nou wel wat aan? Waar hebben ze niet wat aan? Dat hebben we gebundeld in het boekje. Maar een boekje aan zich, ja, kan ook in de la verdwijnen. En het is juist denk ik heel belangrijk dat we het verder weten te brengen. Dus ik ben ook heel blij dat het nu in de VSW Kamerbrief stond. Als een mooi voorbeeld. En dus ook een uitnodiging naar iedereen om er gebruik van te maken. En binnen ROC proberen wij dit ook verder te brengen. En ook in de regio om te kijken van wat kunnen we dan doen? Welke keuzes maken wij eigenlijk zelf? En ook hoe kunnen we werkgevers daar al dan niet in ondersteunen?
0: Ja.
2: En ook bij werkgevers laten we het achter. Om te zeggen van jongens, kijk, benut het nou.
0: Ja, want in principe zou voor alle werkgevers die, nou, überhaupt alle werkgevers, maar zeker de werkgevers die stageplekken bieden, is dit ook heel interessant.
2: Ja, en er zijn daarom hebben we ook op basis van dat kompas echt expliciete vragen gemaakt voor het onderwijs. Die kun je gewoon als onderwijsprofessional zelf beantwoorden, maar je kunt het ook met je team doen. Maar ook voor werkgevers en ook voor gemeenten. En dan kun je het natuurlijk als onderwijs zelf doen, werkgevers zelf en gemeenten. Je kunt bij jezelf gaan nadenken, je kunt het met je eigen team doen. Maar hoe mooi zou het zijn als we het ook met elkaar gebruiken? Dat je dus het inderdaad met een werkgever waar je veel stageplekken hebt doet. Van hoe doe jij dat nou eigenlijk? Welke keuzes maak je? En waarom doe je dat eigenlijk? En wanneer is het voor jou succesvol? Voor mij is dit. juist in het uitwisselen van perspectieven ontstaat er verbinding en staan ook nieuwe mogelijkheden en initiatieven.
0: Alright. Pieter, ik stel altijd de morgenochtendvraag. Dus mensen hebben dit geluisterd, live of als podcast. En die worden morgenochtend wakker. Die hadden zich voorgenomen, ik ga er iets mee doen. Mm-hmm. Wat zouden ze moeten doen? Wat is de kortste klap? En dan wil ik eigenlijk natuurlijk lees het kompas en ga het toepassen. Maar ik zou zeggen, in contact met een echte, daadwerkelijke, levende, jonge mbo'er die op dat punt staat om de arbeidsmarkt te betreden.
3: Ja, ik zou zeggen aandacht. Dus geef eens aandacht. Doe eens 5 minuten extra aandacht geven aan die student. En probeer eens iets te ontdekken wat je nog niet weet.
0: Ja, en nou zijn sommige jongeren een beetje ingewikkelder om mee te praten. Zeg ik maar even netjes. Mm-hmm. Wat is de million dollar question die gewoon supergoed werkt?
3: Nou ja, ik zou misschien even niks vragen. Dus ik hou heel erg van het zinnetje maak iets. En dat is natuurlijk een beetje abstract. Maar wat nou als je gewoon even samen wat gaat maken? Of als je even wandelt? Of als je even... Wat is eigenlijk jouw favoriete muzieknummer? Huh. Dat is een hele andere ingang. Want inderdaad, anders zit je zo weer in de... Wat heb je nodig? Of wat zijn je zorgen?
0: Ja. Yeah.
3: Maar ik zou even de andere ingang zoeken. De omweg.
0: Kijk, dat vind ik dan nog eens een hele goede tip. Ja.
2: Ja, want humor en taal doen er gewoon ook toe. En je hoeft geen perfecte gesprekspartner te zijn om aandacht te geven. Een gesprek beginnen met dat kun jij niet of wat heb je nodig. Ja, dat zou ik niet gelijk aanraden.
0: Ik bezit zelf ook te denken, als iemand aan mij zou vragen wat heb je nu nodig, zou ik het ook helemaal niet weten, joh. Dat is toch een hele moeilijke vraag. Het is een mooie vraag ook, maar het is ook wel een hele moeilijke vraag. Eerst maar even zorgen dat iemand überhaupt in verbinding is. Dat is eigenlijk wat je zegt.
3: Ja, ja. Ja. En een beetje extra ontdekken dan het smalle beeld wat je misschien van iemand hebt.
0: Ja. Ik dank jullie zeer. En dank voor het belangrijke en goede werk wat jullie hebben gedaan. Je hoorde Corine Buurs voor de 3e keer, denk ik. Weet ik eigenlijk niet precies. Ga het opzoeken. 3e keer, hè? Ja. Programmanager bij ROC Midden-Nederland en Pieter Baai bij van Onderwijs 124. Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er zijn er nog een hele bubs, dus doe je best. Meer dan 640, dus je hebt nog even wat te doen deze zomerperiode. En als je hem in de winter luistert, nou dan is het ander weer buiten. Maar het klinkt nog steeds net zo lekker. Tot de volgende!

0: Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
3: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
4: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
5: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
6: Let's Talk Business op New Business Radio.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van der Burg.
9: Waarom komt er zo langzaam maar meer balans aan de top? En wat werkt er dan wel? Daarover praten we met Helene Borgman van Talent naar de Top. Schuldgevoel op het werk, moet je dat nou wegstoppen of moet je het misschien juist gebruiken? Aukje Nauta laat zien hoe het bijdraagt aan een veiliger team. Fijn dat je luistert naar deze 639ste aflevering van People Power.
10: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
9: Stel je een top van een organisatie voor die een afspiegeling is van je hele organisatie. Meer perspectieven aan tafel, bredere blik, scherpere afwegingen. Sinds 30 juni geldt de Europese Women on Board richtlijn ook voor Nederlandse beursgenoteerde bedrijven. En toch gaat het allemaal langzaam. Ligt dat aan de wet, aan de cultuur of aan iets wat we zelf niet zien? En wat kun jij in je eigen organisatie morgen nou anders doen? Nou, net als 7 jaar geleden zijn we net achtergekomen, is Helene Borgman te gast, Head of Consultancy en Training van Talent naar de Top. Helene, leuk dat je er bent.
11: Dank je.
9: Eigenlijk heel vervelend dat je er bent.
11: Ja.
9: Dat het nog moet, dat het nog nodig is, dat we het nog niet gefixt hebben met z'n allen.
11: Dat was de bedoeling 7 jaar geleden toen ik hier het laatste keer was. Ja, maar goed, fijn om er te zijn.
9: Jij doet dit al een tijdje.
11: Ja.
9: Met veel verve en energie en enthousiasme en convictie en meer van dat soort mooie termen. Heb je nou ook wel eens een moment dat je denkt, nou, ik begin een frietkraam, ik ga iets anders doen. Het is trek aan een dood paard, het schiet allemaal niet op. Ja, we gaan misschien van 17% naar 18% naar 19%, maar...
11: Ja, ja, die momenten heb ik. Ja. En die heb ik eerder op een dag. En dan zijn er weer een paar hele goede dagen en dan gaat het weer. Ik heb wel een periode geleden had ik het echt even lastig.
9: Ja.
11: Toen bevond ik mezelf al googlend naar werken zonder mensen. Maar daar ben ik gelukkig weer uit.
9: Werken en, zonder mensen.
11: Ja, de opties waren vrij beperkt.
9: Ja, ja.
11: En ik ben blij dat ik toch weer terug ben. Met hernieuwde energie en kracht. En ik hoor vaak van mijn dochter, 26, mam, ga door. Ga door, het is nodig. Zij ziet het ook nog steeds. Ze studeert nog steeds. En
9: Ja, maar die moet dan ook maar eens een keer gaan werken op de 26e.
11: Ja, dat,
9: je hebt ook wel tijd nodig om op die top te komen. Hè? Het is niet zo dat het binnen 2 jaar gefixt is allemaal.
11: Maar we moeten ook heel lang doorwerken tegenwoordig.
9: Dat is ook waar. Nee, dat is zeker ook
11: waar.
9: Gaat
11: goed beslagen ten ijs.
9: Hey, waarom gaat het zo traag? Waarom gaat het niet sneller?
11: Een optelsom. Jij zei eerder, is het de wet? Is het cultuur? Het is in elk land eigenlijk wel een optelsom van andere dingen. In Nederland is er sprake van ook een paar factoren die al lang meespelen. Wij hebben hier heel lang gedacht dat het gewoon organisch wel zou gebeuren. We hebben onszelf ook altijd als heel geëmancipeerd gezien. Heel tolerant. Dus waar hebben we het eigenlijk over? En in de jaren 70 hadden we het toch al gefixt met de Dolomina's enzovoort. Maar nee, dat is niet zo. Dus die zelfreflectie was ten eerste nodig. En nog steeds wel eens dat er toch te makkelijk gedacht wordt. Het komt vanzelf. Er wordt toch nu steeds meer ook door vrouwen gestudeerd. Klopt, uiteraard. Maar je ziet dat het aanbod van zeg maar studerende vrouwen, bijvoorbeeld binnen rechten, studeert volgens mij nu meer dan 60% vrouw af. En toch, en dat is al jaren aan de gang. Dus het aanbod is al lang genoeg voldoende geweest om in de advocatuur bijvoorbeeld een grotere hoeveelheid vrouwen aan de top te hebben. En dat is niet het geval. Dus er gebeurt nog steeds heel wat onderweg, waardoor ja, die populatie toch langzaam afvalt.
9: Ja. Die wetgeving is natuurlijk niet voor niks. Hè? De wetgeving is altijd een soort last resort. Als dingen dan niet vanzelf gaan.
11: Ja.
9: Je heel vaak merkt. Dan komt er wel een keer wetgeving.
11: Ja.
9: Nou, voor mij is die veel pittiger bedacht dan dat die uiteindelijk uitgevoerd is. Maar oké, er is wetgeving. Helpt dat dan?
11: Het helpt wel. Maar wat jij zegt, het is eigenlijk een laatste redmiddel. Niemand zit eigenlijk te wachten op een quotum. Dat gezegd hebbende, als je het niet doet, gebeurt het niet. Je moet sturen op cijfers, je moet weten waar je naartoe werkt. Je moet verantwoording af kunnen leggen van waarom het niet werkt. En waar ik werk bij Talent in de Top, daar doen wij al sinds 2008 het monitoren van bedrijven op targets die ze zelf stellen. En je ziet dat bedrijven die bij ons aangesloten zijn gewoon systematisch beter doen dan bedrijven die dat niet doen.
9: Ja, omdat ze een stok achter de deur hebben, omdat er gepubliceerd wordt.
11: Ja, natuurlijk zit er ook een element in van je weet dat je 1 keer per jaar dat de cijfers naar buiten gaan. Inmiddels een benchmark per sector. Dus dat is inderdaad de stok achter de deur. Maar we proberen dat ook in balans te brengen met zeg maar de stok. En dan de wortel is, maar wat brengt het nou? En dat kan heel wat zijn voor mij persoonlijk. Is de grondhouding. Ja, ik vind het gewoon niet eerlijk zoals het nu is. Maar dat is natuurlijk niet voldoende motivatie om altijd iedereen mee te krijgen.
9: Ja.
11: Er zijn ook redenen van economische aard. Daar kan je ook mensen mee winnen. En ja, het is 2026.
9: Ja, kom op zeg.
11: De pool is divers genoeg. Hè? Diversiteit is er. Nu nog de omarming ervan. En het niet meer zien als een moetje, maar juist als een toevoeging.
9: Ja.
12: Mag ik daar een vraag over stellen?
9: Tuurlijk
12: ook. Want je zegt het is een toevoeging. Maar heb je ook bewijs of een voorbeeld waaruit blijkt dat als het meer 50-50 is qua gender, dat het dan ook echt beter gaat? Wat is dan precies die winst?
11: Ik kan jou net zoveel onderzoeken meegeven waaruit blijkt dat diversiteit loont. En dan laten we inderdaad focussen nu op genderdiversiteit. Daar wordt al het langste op gewerkt. Dus in die zin is er genoeg onderzoek waaruit blijkt, ja, het werkt. Maar ik kan jou net zoveel onderzoeken laten zien dat het niet werkt. En het grote verschil tussen die twee groepen is dat bij de onderzoeken waaruit blijkt dat ook gekeken is naar inclusie, dan werkt het wel. Dus wat je nu toch nog steeds te veel ziet is dat bedrijven nemen divers aan. Vervolgens doen ze heel weinig aan de cultuur, aan inclusie, aan bepaalde beleid en dergelijke, het aanpassen van het systeem, waardoor de diversiteit die je binnen hebt gehaald uiteindelijk toch ook vaak gillend gek weer de achterdeur uitrent. Dus dan zeg
9: of zich aanpast, dat is natuurlijk ook, dat zie je natuurlijk aanpast. Ook gebeuren. Je ziet zo'n mensen natuurlijk uiteindelijk ja. Als je, ik weet, ik heb dat in die jaren aardig wat mensen over dit onderwerp langs gehad. En als je ernstig in de minderheid bent als andersoortige mens, wat dat dan ook is, ja, dan pas je gewoon aan de meerderheid. En dan heb je toch weer meer van hetzelfde, ook al had je een kans om dat te veranderen. En ja. Dat kun je die mensen ook niet kwalijk nemen.
11: Nee, dat is heel, heel...
9: Ga in je eentje tussen 10 anderen maar eens even stoer zeggen, ja jongens, hallo.
12: Maar volgens mij toont dit meteen al aan hoe ongelooflijk belangrijk die diversiteit en vooral ook die inclusie is. Want ja, zodra we een monocultuur hebben, dan past iedereen zich aan naar één bepaalde norm en krijg je geen innovatie en creativiteit.
11: Ja.
12: En dat heeft ook alles te maken met schaamte. Schaamte heeft te maken met dat je afwijkt van de norm. Zodra je niet meer mag afwijken van de norm, dan durf je niet meer uit te spreken. Dan is er geen psychologische veiligheid. Precies. En dan gaat ook de performance meteen, die keldert omlaag. Ja. Dus wat mij betreft is de business case, zoals dat dan heet, zo overduidelijk.
11: Ja, en ik vind het leuk hoe je business case zegt. Bijna, je ziet nog net niet de quote-unquote, maar inderdaad, het wordt dan toch een business case genoemd. Wat prima is, want er is een business case. Maar dan inderdaad wel goed gedaan. En het op de manier wat ik net beschreef, van je neemt heel divers aan en kijk, we doen het goed. Maar vervolgens heb je zo'n draaideurconstructie, omdat mensen of zich aanpassen, waardoor je alsnog de diversiteit kwijtraakt, dan krijg je toch weer meer klonen. Of vertrekken. Ja, die business case komt voor niemand uit. Voor het bedrijf niet, maar nog veel belangrijker is voor de mensen die aangenomen zijn omdat ze divers zijn. En vervolgens worden ze vanaf dag 1 eigenlijk wel gestimuleerd om te passen in de cultuur. Dit is hoe we het hier doen. Dit is de HR-handboek. Hier kan je heel veel in terugvinden, maar let vooral ook op de ongeschreven regels. Als je die onder de knie hebt, dan heb je het begrepen.
9: Dan kom je er wel.
11: Dan kom je er wel.
12: Ja. Ja. Dit bewijst ook meteen al. Het gaat echt om die intrinsieke motivatie. Want je zei ook al, de mensen die aangesloten, de bedrijven die bij jullie aangesloten zijn, die doen het bewezen beter.
11: Ja.
12: Wat vind ik ook aantoont van wetgeving kunnen we niet alles van verwachten. Dus het is belangrijk als een soort van basis. Maar daarin boven moet je er zelf gewoon van overtuigd zijn.
11: Ja. Ja.
12: En zolang dat het niet het geval is, wordt het nooit wat. Dus hoe doen we dat dan? Hoe overtuigen we iedereen van de belang?
11: Dat is wat ik dan elke dag doe. in trainingen met name, waar je echt wel wat dieper op bepaalde vraagstukken in kan gaan. En ik begin ook een training altijd met een rondje. Ik nodig iedereen uit om hun echte mening te geven voor wat betreft hoe ze aan het begin van de training erin staan. Zijn ze hier vrijwillig? Zijn ze gestuurd? Als je het allemaal flauwekul vindt, dan hoor ik dat ook graag. Want
12: laat je hun dat ook opschrijven? Want ik kan me voorstellen dat als je een rondje doet, dat je dan razendsnel aanpast aan wat de anderen vinden.
11: Dat is een goeie, ja. Ik doe wel dat soort methodiek op andere momenten, maar misschien eigenlijk al bij het voorstelrondje al doen, om te kijken of mensen niet al meehaken op wat de eerste persoon heeft gezegd. Ja.
9: Ik kan me ook zo goed voorstellen dat dit een onderwerp is dat als je het zeg maar in zijn algemeenheid erover hebt, dat je zegt van goh, we moeten mannen en vrouwen de gelijke kansen krijgen om ook topposities te krijgen, dat eigenlijk iedereen wel zegt, ja natuurlijk, weet je wel, het is 2026. Is dat nog een issue?
11: Ja.
9: Ja. En als je dan zegt, ja, dat is nog een issue en we gaan er wat aan doen. Dat het dan ingewikkeld gaat worden.
11: Ja.
9: Want dan krijg je ook verliezers. Dan krijg je ook het feit dat je iemand voorrang moet verlenen. In plaats van diegene die al in die fast track zat richting de top. Die toevallig een witte man is van begin 50 of eind 40.
11: Ja.
9: Ja, die wordt dan even overgeslagen. En dan is het ineens niet leuk meer.
11: Nee, dan is
9: Want dan
11: het
9: niet is het, meer. Dan zeg je ik ben voor gelijke kansen, maar niet voor meer kansen voor iemand die minder kansen had.
11: Dat snap ik ook heel goed. En ik zie het als de ongelijke kansen zijn al heel lang aan de orde geweest. Als dat betekent dat er sprake is van bij gelijkgeschiktheid een vrouw dan die plek geven. Dan ben je eigenlijk het speelveld gelijk aan het trekken. Maar dat betekent ook dat je uiteindelijk ook echt de beste overhoudt. Nu is er toch nog zoveel sprake van het terugvallen in het bekende. Voor mij ziet kwaliteit er zo en zo uit. Waarom? Ja, zo heeft het er altijd uitgezien. En het geldt overigens net zozeer voor de vrouwen die ook zo naar andere vrouwen kunnen kijken. We hebben gewoon domweg nog steeds niet lang genoeg rolmodellen. Waaraan wij als jonge meid al aan op kunnen trekken. Dus ja. Het systeem houdt zichzelf daarmee in stand. En in die zin is het stellen van targets wel een...
9: We hebben natuurlijk ook momenten gehad. Hè? Volgens mij was het de Universiteit Eindhoven die zei... We gaan gewoon geen mannen meer aannemen. Punt.
11: Ja.
9: Dus we gaan vanaf nu alleen maar vrouwelijke hoogleraren aannemen. Want we hebben er gewoon te weinig. En dan krijg je ook allerlei gevolten. Dus dat is wel grappig. Iedereen die dan vindt van ja nee, we moeten er wat aan doen. En natuurlijk, het is 2026. Die gaat dan toch ineens op zijn achterste benen staan. Die zegt ja, maar we moeten wel de beste kandidaat hebben. Ja.
11: Ik had laatst in een training iemand die tegen mij zei... Tijdens een pauze, hij zei, je weet wel dat je het heel moeilijk maakt voor je zoon. Zo. Want ik heb een dochter en een zoon, dat was toen al te sprake gekomen. Waarop ik zei, mijn intentie is dat ik het beter maak voor mijn dochter. Dat is het, ja, vanuit welke kant bekijk je het? Als mijn zoon luistert, dan...
9: Ja.
11: Sorry.
9: Ja, nou ja, weet je, je bent het gelijk aan het trekken, toch? Dat is het.
11: Dat is het.
9: En dat is denk ik het ingewikkelde voor heel veel mannen op posities om zich te beseffen, omdat ze een man zijn die op de positie zitten, om te beseffen hoe het is om een vrouw te zijn die naar die positie wil. En ja, dan moet je je gaan verplaatsen. En ik weet dat ik jaren geleden een keer mocht ik meekijken bij een training waarin jullie met acteurs aan de gang gingen.
11: Ja.
9: En ik dacht ook, ik ben echt zo super geëmancipeerd, weet je wel. Ik heb het echt allemaal voor elkaar. En ik vond toen heel grappig, die acteurs die speelden een scène. De man was een mannelijke leidinggevende. Vrouw kwam binnen en die kwam om opslag vragen. En die leidinggevende die was druk. Nou, heel bekend, hè? Zo'n bekend beeld, drukke leidinggevende. En die wel heel joviaal en die zei, ja, we hebben een afspraak. Ja, dat is waar. Kom zitten, koffie. En de dame in kwestie zei, heb je ook kruidenthee? En dat hij toen al dacht, fuck, weet je wel. Moet ik weer ingewikkeld. Bied ik koffie aan, ben al lekker bezig.
11: Ja, goeie en, koffie, notabene. Ja.
9: En zij ging zitten met haar opschrijfboekje. En zei toen, waar ik het dus over wil hebben, met het boekje in de hand. En ik dacht, oh shit, bij mij gebeurt er nu wat er bij die ander ook gebeurt. Mm. Dus bij mij zit dat er ook nog steeds gewoon erin geramd. Dus bij ik moet ook nog steeds gewoon daar mijn best voor doen en daar alert op zijn.
11: Ja, ik denk dat, bij ons allemaal,
12: ja,
11: toch?
12: Zeker.
9: Ja.
12: Ja, ik weet nog dat ik een keertje een artikel schreef.

0: dan kun je gewoon heel moeilijk verplaatsen in hoe het is om niet de norm te zijn.
1: Ja, ja. Er zijn inderdaad van die welbekende filmpjes waar mannen dan de vraag gesteld krijgen die andere groepen en de reacties ja, zijn.
2: Waar kom je eigenlijk vandaan?
0: Hm? Ja, ja, of, ja. Heb je wel eens, of wat, heb je wel eens het gevoel gehad dat je op je uiterlijk zo ver gekomen bent?
1: Ja,
0: hè? Die vraag die dan aan een man gesteld wordt en dat hij zoiets heeft. Wat krijg ik nu? Ja. Wat een rare vraag.
1: Heb je je charmes in de strijd gegooid? Ja, ja, ja.
0: Ja.
2: Hey, hoe gaan we het oplossen? Dus wat zijn de knoppen? Wat moet er gebeuren? Waar kunnen we versnellen?
1: Er zijn gelukkig veel knoppen. Want ik zeg gelukkig, er is geen silver bullet. Als je die vandaag had gehoopt te horen, dan helaas. Maar er zijn veel knoppen. En eentje hebben we al benoemd natuurlijk. Het stellen van targets. Wetgeving. Dat is, wat ik al zei, het is altijd een beetje een stokmethode. En wie vindt dat nou leuk? Maar we hebben al geconstateerd waarom het toch werkt en belangrijk is. Maar daarnaast is er ook, wat we ook al een beetje aanstippen, is het eerder mensen enthousiasmeren naar waarom. Dat gaat niet over één nacht ijs. Dat vraagt echt wel wat verdieping. Wat brengt het? Het kan ook soms lastig zijn. Het brengt nieuwe dynamiek. Zit je daarop te wachten? Ik heb liever een bedrijf overigens die zegt, ja, wij doen hier gewoon niet aan mee. Want het gaat prima zo wat ons betreft. Voor mij even goede vrienden. Ik ga het niet er doorheen rammen.
2: Ja.
1: Wat ik wel lastig vind is de bedrijven die het op de website hebben staan. Dat ze het heel belangrijk vinden. En vervolgens achter de deur dan merk je dat eigenlijk wel veel sier is.
0: Zie je ook al het omgekeerde? Want dat vond ik wel intrigerend. Een term die ik laatst hoorde. Hè? Van vroeger had je natuurlijk veel bedrijven die aan greenwashing deden. Maar nu zijn er ook bedrijven die aan greenhushing doen. Als het gaat om duurzaamheid. En ik kan me voorstellen dat in deze wereld waarin diversity en inclusion wat minder populair aan het worden is. Dat bedrijven eigenlijk misschien soms wel het tegenovergestelde doen. Dat ze meer doen dan ze openbaar maken. Ja. Zie je dat ook al?
1: Nou, wat je op dit moment ziet, maar dat heeft vooral ook te maken met de pushback vanuit Amerika natuurlijk. Waar overnight bepaalde termen niet meer op websites mochten verschijnen. Is dat ze een beetje ondergronds zijn gegaan. En dat de trainingen, de terminologie ook veranderd is naar empowerment. Maar volgens mij mocht die ook op een gegeven moment niet meer, want toen hadden ze dat al weer door. Maar ook naar coaching, naar sponsoring. Dat blijft een hele belangrijke over knoppen gesproken. Dus je ziet wel dat meer ingegeven vanuit de huidige klimaat, laat ik het een mooi woord geven.
2: Je wil zijn naam niet noemen, hadden we van tevoren afgesproken.
1: Nee.
2: Don't mention him.
1: Yeah, the man.
0: Don't mention the war.
2: Yeah.
1: Well, let's hope it's not coming. Ja, wat is het? Voldemort.
2: Je mag zijn naam niet, nou doe je toch. Weet je toch zijn naam uit.
1: Ja, verdorie. Yeah. Maar er zijn veel knoppen. En per bedrijf kan dat anders zijn. Het heeft ook te maken met waar een bedrijf al is. Sommige bedrijven zijn gewoon helemaal de startblokken. Nou, dan begin je gewoon met bewustwording. Waarom? Het meten. En ook wat zijn nou die biases die we hebben, waar we het net ook al over hadden. Dat we die alle drie toch ook echt wel hebben.
2: En hebben we nou een poster person? Dus een bedrijf waarvan je gewoon zegt, kijk, die doen het gewoon fantastisch. En die laten ook gewoon zien waarom iedereen het zou moeten doen. Want laten we die dan op het schild hijsen en daar heel veel over praten. Zodat iedereen denkt, ik wil dat ook.
1: Ja, er zijn bedrijven die verder zijn.
0: Namen.
1: Nou, ik vind Patagonia een heel mooi voorbeeld. Maar die doen op alles volgens mij
2: veel. Ja.
1: Veel. Ja, dus goed, dat is natuurlijk de lat wel heel hoog leggen. Maar
2: why not,
1: ambitie stellen. Ja.
2: Ja.
1: En, maar je ziet ook dat bedrijven, nagelang waar ze zijn, kijken ze ook naar wat zou op dit moment passend bij ons zijn. En bij een bedrijf die er nog niet heel lang mee bezig is, is het ook heel leuk om, dat zie je ook steeds meer gebeuren, dat ik echt een dieper onderzoek doe naar wat gebeurt hier. Wat zijn ervaringen van mensen, één op één interviews. Dan kan je echt wel een stuk verder gaan.

0: Want mijn ervaring is dat 95% van de mensen eigenlijk de beste intenties hebben. En toch wordt de plank misgeslagen.
1: Ja.
0: Dus echt per situatie kijken naar wat daar zou passen. En dat vervolgens dan ook echt wel volhouden.
1: Dus zeg je daarmee, besef je ook dat als je hier echt serieus mee aan de slag gaat en je wil van die, weet ik veel, 3% mensen in de top, of misschien wel 0 als je echt als je een top hebt van 30, 40 personen, dan kan het best zijn dat je gewoon echt 0 dames in de top hebt. Dat kan. Zeg je dan, besef je dat het gewoon echt een grote verandering is en pak het dan ook zo aan. Dus wees, zorg dat je expertise inhuurt. Denk er goed over na. Neem stapjes, leer ervan. In plaats van, we gaan het doen en we zetten het op de website en we gaan heel erg werven en gewoon maar een beetje lukraak aan de slag.
0: Nee, ik probeer wel altijd mee te geven. Begin eerst intern. Zet nog even niet iets op de website. Eerst beginnen. En wees ook eerlijk in waar je staat en wat nog niet goed gaat. Dat krijgt uiteindelijk veel meer credits, ook van de mensen die bij je werken.
1: Ja.
0: Want die zien hoe het intern is. En als ze dan vervolgens boodschappen op de website zien waarvan ze denken, ja, maar dat is hier helemaal niet. Dan doet dat heel veel aan de geloofwaardigheid. Niet alleen maar ten aanzien van dit onderwerp, maar ten aanzien van.
2: Maar het is heel lastig. Want ik heb het idee dat de bedrijven en bestuurders het heel lastig vinden om zich kwetsbaar op te stellen. Hè? Dat ze echt durven te zeggen van het gaat niet goed. Of het nou om duurzaamheid gaat. Of diversity and inclusion. Of gewoon hun eigen performance. Het is zo ingebakken om alleen maar te praten over wat goed gaat.
0: Ja, ja, het hele positieve cultuur. En tuurlijk, laten we vooral ook 's ochtends wakker worden met het gevoel, oké, het glas is meer dan half vol. En wat kunnen we allemaal. Maar als het nog niet ergens is, benoem dat. En mijn ervaring is dat altijd veel beter werkt. En met een groep van 30, 40 mensen waar weinig tot geen vrouwen zijn, is het minder lastig, denk ik. Laat ik zeggen, binnen zo'n groep om daar dan 7, 8 vrouwen te doen. Die dan toch wel een bepaald bestaansrecht hebben met hun kleinere groep. Is minder lastig dan een MT bestaande uit 5 mensen waar ineens 2 vrouwen bij komen. Dan heb je het wel over echt een hele verandering. Maar je blijft natuurlijk ook wel horen de welbekende I'm one of the guys. En val me er niet mee lastig. Ook prima. Dat maar
1: zeg je dan ook als je een vrouw bent en je zit op een leiderschapspositie, dan heb je ook een extra verantwoordelijkheid. En dat is namelijk niet gewoon dit negeren en te zeggen I'm one of the guys en ik pas me aan, maar om dan gewoon juist ook daar te zijn voor anderen, om een rolmodel te zijn enzovoort.
0: Zeker. Maar de mannen hebben ook die rol. In de zin dat ze laten zien dat zij hier ook mee bezig zijn. En dat het niet iets is wat de vrouwen wel zullen regelen.
1: Ja.
0: Mannen kunnen ook in andere vormen rolmodel zijn. We hebben heel lang nog het tweeverdienersmodel in Nederland achterwege kunnen laten. Laat ik het zo stellen. Niet dat dat. Het kon gewoon economisch. Dat gaat natuurlijk steeds minder. Dus in die zin veranderen dingen ook. En je ziet dat jonge mannen ook net zozeer rolmodellen nodig hebben. Van een carrière die te combineren is met kinderen. Dan heb ik het wel even over een stel waarbij sprake is van een kinderwens. Maar ja, dus die rolmodelschap geldt voor iedereen. Zeker ook voor de vrouw.
1: Ja.
2: Maar dat doet mij dan denken. Ik vind het heel mooi dat je ook zegt van, goh, mannen hebben ook een functie in het privéleven. Maar zouden we niet eigenlijk nog meer het hele systeem moeten omdraaien? Misschien ga ik nu wat te ver hoor. Maar ja, als je het nog steeds talent naar de top blijft noemen. Mm-hmm. Dan is de top kennelijk belangrijker dan een soort van midden. Of, in plaats van het hebben over macht en prestaties en sterk. Zouden we het niet veel meer moeten hebben over liefde en gelijkwaardigheid. Dat wordt even heel soft hoor.
0: Ja. Nee, helemaal niet.
1: Pak even een viool. Ik zoek even violen.
0: Nee, ik sluit me daar helemaal bij aan. En nog één een stukje terug in wat je zei, talent naar de top. Ja, voor mij persoonlijk is het de top die elke persoon voor zichzelf wil bereiken. Het hoeft niet de top, dus tops te zijn zoals we dat in organisaties dan definiëren. Wat je wel ziet is dat als het op de top nog niet zichtbaar is, dan heeft dat wel een hoe noem je dat, zo'n werking naar beneden.
2: Trickle down.
0: Ja. Dat mensen denken, ja, hier gaat het voor mij niet gebeuren. Ik herken mezelf niet in de top.
2: Ja.
0: En dan nogmaals terug naar wat is je eigen top.
2: Ja. Maar ik zeg het ook gewoon, en dat is dan wat minder soft. Maar ja, er is onlangs ook een rapport verschenen over van, ik weet niet meer welke raad, maar over de hypernerveuze samenleving.
0: Ja.
2: Hè, waarin we, nou ja, ook dankzij, of nou ja, gewoon wijtend aan social media, ja, waarop we elkaar continu kunnen vergelijken.
0: Ja. Ja.
2: Allemaal bezig zijn van hoe word ik de beste, de mooiste, de meest perfecte. Waar we allemaal ziek van worden. Dus is het ook niet om die reden heel erg nodig. Ja, dat misschien niet zozeer vrouwen naar de top. Maar mannen ook met vrouwen naar een normaal leven. Waarin we genoeg geld kunnen verdienen. Maar ook tijd hebben voor zorg en spelen en van alles.
0: Teken nu. Ja, mooi. Absoluut. En ik vind termen als liefde en kwetsbaarheid en gelijkwaardigheid, dat is eigenlijk wel het fundament van mijn werk. Zeker.
1: Helene, waar kunnen mensen meer informatie krijgen die nu aan het luisteren zijn en denken, ja, potdorie. Eigenlijk, ik roep altijd dat het bij ons belangrijk is, maar we hebben het nog lang niet voor elkaar. Er moet actie komen. Actie in de taxi. Waar moeten ze naartoe?
0: Ze mogen me altijd bellen.
1: Oké, ik zal even het 06-nummer oplezen.
0: En dat kan via Talent aan de Top, de website. Maar er is heel veel informatie. Er is heel veel informatie. Wij zaten natuurlijk net voor te praten. En dan komen de namen van boeken voorbij. Er is heel veel. En
1: zeg je dan ook educate yourself?
0: Ja.
1: Als je denkt.
0: Zeker. Ja.
1: Het is toch geen probleem meer. Nou, bij deze, het is nog steeds wel een probleem. Ja. Een heel groot probleem. En het is doodzonde voor je organisatie. En je verliest 50% van alle talent. Namelijk 50% is ongeveer man en 50% is ongeveer vrouw.
2: En in de interactie, it adds up. Hè? Gewoon van in de interactie worden we nog rijker.
1: Daarom. Ja. Dus
0: precies. Ja.
1: Zorg dat je het snapt.
0: En educate yourself en blijf met elkaar in gesprek.
1: Alright. Nou, dat doen wij ook. En we gaan straks eens even op zoek naar wie er eigenlijk schuldig is. Hè, Aukje? We gaan het over schuld hebben.
2: Yes.
1: Schuldigen. Hoor je zo. Listen.

0: Fabulous. Bruno Mars hoorde je. Locked Out of Heaven.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Stel je voor, je maakt een fout op het werk. En je voelt je schuldig. Collega's om je heen die zeggen, joh, je moet je niet zo schuldig voelen. Dat kan toch een keer gebeuren. Of misschien moet je je juist wel schuldig voelen. Want is het wat is het nut van schuldig voelen? Zo, ik heb een enorme typo in mijn intro staan, zeg. Jeetje mina. Ja, heeft schaam me kapot gewoon. Ik voel me schuldig ook nog. Nee, wat is het nut van je schuldig voelen? Waarom voelen we ons eigenlijk schuldig? En hoe zorg je dat schuld werkt in plaats van verlamd? En hoe kan het bijdragen? Ook nog eens aan iets waar we met z'n allen natuurlijk heel erg mee bezig zijn. Die veilige werkomgeving. Ankie Nauta is in de studio. Bijzonder hoogleraar. Enhancing Individuals in the Dynamic Work Context. Dat vind ik altijd zo grappig dat ik dat uit mijn hoofd kan zeggen. Het staat niet in mijn draaiboek. Aan de Universiteit Leiden. Auteur, spreker. En ze heeft zelfs een heus theatercollege. Gaat het alle zien. Aukje, ik was een beetje in de verwarring. Ik heb je zelfs geappt vooraf. Dat ik tegen je zei, je hebt een boek geschreven over schaamte. En dan gaan we het ineens over schuld hebben.
2: Ja.
0: Waarom gaan we het nu ineens over schuld hebben? We hebben het wel over het goede onderwerp. Hè?
2: Ja, dat komt omdat ik bedacht heb dat het nu tijd is voor een boek over schuldgevoel.
0: Ah, dat wordt gewoon het volgende boek. Van schaamte naar schuld.
2: Ja, inderdaad. Ja. Okay. En daarna woede, denk ik. En jaloezie.
0: Ja, moord, doodslag.
2: Er was iemand die mij vroeg om daarover een boek te schrijven. En ja, dat is natuurlijk altijd een beetje raar om daar dan op in te gaan. Maar ja, hoe meer ik nadacht over schuldgevoel, hoe interessanter ik het vond. Want ja, in mijn boek over schaamte, ja, dan ontkom je. Het wordt vaak in één adem genoemd, hè, schaamte en schuld. En toen heb ik ook het boek van June Tangney. Dat is de wetenschapster, meer nog dan Brené Brown, op het gebied van schuld en schaamte. Ze heeft ook letterlijk een boek geschreven met die titel, maar dan in het Engels. En zij heeft het heel erg over, en iedereen die aapt dat na, gewoon schuld. Het gaat over gedrag, schaamte over identiteit. Hè? Dus als je je schuldig voelt, dan denk je, ik heb iets slechts gedaan. Maar als je je schaamt, dan denk je, ik ben een slecht mens. Mm. En ik kom er steeds meer achter dat wat wij als mensen op de werkvloer, maar ook erbuiten, heel vaak niet zo handig doen, is dat we gaan onmiddellijk stereotyperen. Hè? Dus als iemand scheldt, dan is die een klootzak. Of als je eventjes niet nee durft te zeggen van, ik ben ook altijd zo assertief. En daarmee maken we het lastig om het te hebben over gedrag. En juist daarom vind ik schuldgevoel zo interessant. Want als je je schuldig voelt, dan betekent dat dat je over jezelf denkt van, oh, ik heb iets niet goed gedaan en ik heb iets goed te maken. En het is ook bewezen zo dat mensen die zich schuldig voelen en dat schuldgevoel ook echt toestaan, die gaan eerder reparatiegedrag of prosociaal gedrag, zoals het in de literatuur ook wel wordt genoemd. Dus als je een gezonde dosis hebt van schuldgevoel, dan ben je prosocialer, altruïstischer, geef je meer om een ander, doe je meer voor een ander dan wanneer je nergens schuldig over bent.
0: Zij moeten ons eigenlijk meer schuldig voelen.
2: Nou, ik weet het niet. Ik kan niet oordelen of jij een gezonde dosis schuldgevoel hebt of niet.
0: Dat is een goede vraag. Ik zal die vraag aan mevrouw vanavond. Ik weet het niet zo goed.
2: Ja, want ik weet eigenlijk nu al zeker dat mijn onderzoek heel erg zal gaan. Hè, want ik sta echt nog aan het begin. Hè. Ik heb net een synopsis over dit boek geschreven. Maar ik weet nu al dat het zal gaan over, je kunt je te weinig schuldig voelen, maar je kunt je ook te veel schuldgevoel hebben. Je hebt van die mensen die hebben, die zijn behept met een chronisch schuldgevoel. En die durven tegen niemand nee te zeggen, dat is niet gezond. Maar je nooit schuldig voelen, dan ben je een psychopaat, als het ware. Dus en nou generaliseer ik trouwens zelf ook naar
0: daar ben je schuldig aan.
2: Ja.
0: Ja, maar dat geeft niks, want je bent een goed mens, maar je doet gewoon iets verkeerd.
2: Precies.
0: Toch? Daar zit het verschil in.
2: Ja, en ik vind dat ook enorm belangrijk. Dit weekend stond er een heftig interview in Volkskrant Magazine over iemand die met een crimineel verleden, die nu als ervaringsdeskundige zich inzet om te voorkomen dat andere, jonge jongetjes zijn het helaas meestal, ook allemaal misdaden gaan plegen. En nu ben ik even mijn betoog kwijt, want je vraag was.
0: Nee, ik had geen vraag. Je had begon gewoon vraag. Te praten.
2: Ik begon gewoon prima te praten.
0: Ja. Hij voelt zich schuldig, ongetwijfeld.
2: Ja,
0: en
2: ja.
0: Dus.
2: En dus, ik had echt een.
0: Dat was goed, hè?
2: Sublieme.
0: Dat is zo'n goed
2: wat
0: verhaal.
2: Ik opzetten.
0: Ja.
2: Nu weet ik het weer. Wat we zo makkelijk doen is. Want hij had ook een iets op LinkedIn gezet. Zo van: goh, ik heb iets fout gedaan en daar schaam ik me voor. En dan krijg je onmiddellijk allemaal comments van ja, maar ja, hij heeft vroeger wel zijn vrouw geslagen. Dat had hij nooit mogen doen. En als wij dat met z'n allen blijven doen, dan zijn we dus nooit in staat om gedrag te veranderen. En dus ik vind...
0: Maar zeg je dan, dan kan iemand zich niet schamen voor wat hij gedaan heeft of voor wie hij is. Maar dan voelt hij zich wel schuldig voor wat hij gedaan heeft. Maar de omgeving zorgt er dan eigenlijk voor. Door continu maar te zeggen, je bent de verkeerde persoon. Want precies, je hebt dit gedaan.
2: Ja,
0: dat je je wel vanzelf gaat schamen.
2: Ja, dan, en de omgeving stuurt je terug in je hok. Waardoor je niks meer durft te zeggen. En zolang we blijven zwijgen met z'n allen, verandert er niks. Terwijl gedragsverandering komt pas. En dat sluit eigenlijk heel erg aan bij wat Helene net zei. Door dat goede gesprek. Als we met elkaar in gesprek gaan. En aan elkaar vertellen van wat wel en niet kan. Waar we ons schuldig over voelen. Ja, dan ontstaat er veel meer verandering. Dan wanneer je denkt van. Oh ja, ik heb iets fout gedaan. Ik zeg het maar niet. En ik vind ook gewoon de vaardigheid van excuses maken en een ander vergeven, vind ik op en buiten de werkvloer echt cruciale vaardigheden om met elkaar goed te werken en te leven samen.
0: Nou, het leert volgens mij iedereen die ooit een feedback training heeft gedaan, die leert ook altijd dat je feedback moet geven op wat iemand doet en niet op wie iemand is. Dus je moet niet zeggen, Aukje, ik heb feedback voor je, je bent een rotmens. Mm-hmm. Dat heeft meestal niet zoveel zin.
2: Nee.
0: En is ook onaardig. Maar als ik tegen jou zeg, Aukje, je moet je wel even wat beter voorbereiden. Dat zou goed zijn voor een programma. Dan heb ik het over wat je gedaan hebt. Hè, wat een gedrag is.
2: Ja.
0: En dan kan je er wat aan veranderen. Dan nog is het shit om te horen. Want leuk is anders.
2: Mm-hmm.
0: En toch zijn we daar blijkbaar allemaal heel slecht in.
2: Ja,
0: in organisaties.
2: Het probleem is, we weten het wel. Alleen in the heat of the moment vergeten we al die prachtige lessen die we hebben gehad in vaardigheidstrainingen onmiddellijk weer. En om daar een voorbeeld van te geven. Ik heb laatst samen met de theatermakers Radio Kootwijk hebben we een dag georganiseerd. Dat heet Uit de Kramp. En dat gaat ook heel erg over sociale en psychologische veiligheid en grensoverschrijdend gedrag. En daarin hebben we ook een korte theatervoorstelling, hè, van een kwartier. Waarin allerlei dingen gebeuren waar je verschillend over kan denken. Iets met foute grappen, iets met net wat te veel over borsten praten. Nou ja, goed, ik ga verder niet in details treden.
0: Ik ben blij dat ik het niet hoef te zeggen.
2: Maar en dan daarna ga ik met de zaal in gesprek van, goh, wat hebben jullie eigenlijk gezien? En dan krijg je onmiddellijk dingen terug als, ja, die vrouw die was veel te vrijpostig.
0: Hoe?
2: En dan denk ik, ja, nou, dat heb je toch niet gezien? Want hoe ziet vrijpostigheid eruit?
0: Ja, speel het maar eens na.
2: Ja, dus we gaan meteen generaliseren in plaats van dat mensen heel concreet zeggen van, ja, een opmerking, hè, aan een man vragen van, komen mijn borsten wel mooi uit in dit jurkje? Dat ver gaan.
0: Dat is een opmerking die in deze context minder gepast is.
2: Precies.
0: Dan ben ik heel netjes.
2: Ja, ja. En we zijn ontzettend hardleers. En dat is ook heel erg logisch. Want als mens zijn we nou een keer behept met de neiging om ongelooflijk snel te oordelen. Dat was vroeger op de steppers heel handig. Omdat je niet heel lang kunt wachten van, ja, moet ik wel of niet vluchten. Alleen dat heeft in de huidige tijd ook een enorm nadeel. Namelijk dat we het ons maar niet lukt om te hebben over gedrag. Dus dat moeten we voortdurend leren.
0: Ja. Laten we even een brugje naar organisaties maken. Hè? Dus en dat is ingewikkeld, want je bent net begonnen met het boek.
2: Mm-hmm.
0: Dus ik ga je nu al vragen om het einde prijs te geven. Maar wat kan je hiermee? Want het lijkt me nogal ingewikkeld om bij het volgende werkoverleg te zeggen, nou jongens, punt 1 op de agenda is schuld. En hoe je daarmee omgaat op een goede manier, zodat wij een high performing team worden. Toch? Dat is een beetje pittig misschien.
2: Ja, dat is ook pittig. En dat is ook echt een van de redenen waarom ik haast nooit rechtstreeks word gevraagd om een lezing te houden over schaamte of schuld.
0: Nee.
2: Dat zit trouwens ook in een TED-talk van Brené Brown. Hè? Dat is natuurlijk gewoon ook de wetenschapper of een van de wetenschappers die heel veel onderzoek doet naar schaamte en kwetsbaarheid. En haar ervaring is dat bedrijven haar na heel veel opbellen. Zo van, oh, die TED-talk die je hebt gegeven, die was echt fantastisch. fantastisch. Zou je ook bij ons een verhaal willen komen vertellen? Maar wil je het dan alsjeblieft niet hebben over schaamte? Ja. Hè? En dus dat is inderdaad ingewikkeld. Dus je moet het eigenlijk altijd via een soort van omweg op de agenda krijgen. En ja, welke omweg dat is, ja, dat hangt dus weer heel erg af van de agenda die een organisatie heeft. Hè. Loopt de omzet terug? Of willen ze zich diversificeren? Of nou, wat dan ook. En dan helpt het om via een teambuilding of via een lezing te hebben over niet alleen het taakgerichte inhoudelijke performance deel, maar ook ja, hoe gaan we hier eigenlijk met elkaar om? En durven we ook toe te geven onze fouten, durven elkaar ook te beschuldigen, maar op een nette manier. En dat is meestal de ingang.
0: Maar zeg je dan ook dat, want dat vind ik wel een goede vraag, hè? Hoe gaan we hier eigenlijk met elkaar om? Ja. Dat is natuurlijk een nogal belangrijke. Mm-hmm. Zeg je dan ook, begin met iets wat een beetje een kalmer onderwerp is?
2: Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Of wil je, denk je gewoon, duik er gewoon gelijk in?
2: Ja.
3: Afwasmachine uitruimen.
0: Ja, nou ja.
2: Kijk, een werkvorm die ik vaak gebruik en die hangt nog wat meer op schaamte dan op schuld. Dus ik moet nog enorm veel leren.
0: Ja.
2: Is dat ik in mensen in groepjes van 6, hè, als het een wat groter gezelschap is, dat noem ik de werkvorm de biecht. Hè. Dat appelleert ook onmiddellijk aan schaamte. Dus dan vraag ik mensen van, goh, biecht eens op. Wanneer was je niet de bestuurder die je eigenlijk wil zijn? En vertel daarover zo beeldend mogelijk een verhaal. Mm-hmm. Nou, en als ze dan alle 6 een verhaal hebben verteld, dan kunnen ze daarna kijken met z'n allen van, goh, welk patroon zien we hier eigenlijk en hoe willen we dat doorbreken?
3: En is dat een patroon die je dan herkent aan hoe hun organisatiecultuur ook is? Zijn het bepaalde dingen waarvan zij weten, oh, dit laat ik even bij deze werkplek buiten de deur? Of mm-hmm. zijn dat gewoon overstijgende patronen?
2: Ja, en dat hangt ervan af hoe kwetsbaar het betreffende groepje zich opstelt. Want ik heb het onlangs ook weer gedaan, hè, met een team van 20, 25 managers. En daarbij was ik vergeten te vertellen, zo van, het voorbeeld moet wel over het afgelopen jaar gaan.
3: Oh ja.
2: En wat ze vervolgens deden van, hè, het waren managers van in de 50. Ja, toen ik 26 was en ik was net aan mijn leidinggevende baan begonnen, toen wist ik nog niet zo goed hoe delegeren moest. En toen werd ik een micromanager genoemd.
0: Ja. Dat en is, nu is het helemaal over.
2: Ja, helemaal over.
0: Ik ben zo goed. Ik heb me zo goed ontwikkeld. Ja.
2: Ja, ja, dus dat, het gaat wel over de kwetsbaarheid in het hier en nu. En want als mensen dan van die oude verhalen vertellen, ja, dan komen ze ook bij patronen terecht die meer te maken hebben met individueel gedrag dan met cultuur in de organisatie. Ja, ja. Terwijl als ze het lef hebben om met voorbeelden te komen die ook in het hier en nu met de mensen in het hier en nu spelen, ja, dan wordt het ontzettend spannend. Want dan ben ik eigenlijk ook haast meer aan het mediëren, aan het conflict bemiddelen. Dan een beetje gezellig te hebben over gedrag en schuld en schaamte.
0: Het spannende is natuurlijk wel dat, kijk, op het moment dat je iets verkeerd doet, weet je wel, als ik bijvoorbeeld, ik heb een typo gemaakt in mijn intro en ik ben aan het lezen en ik kom er niet uit, dan heb ik wel door dat ik iets niet goed heb gedaan. Maar heel vaak kom je er natuurlijk pas achter dat je ergens schuldig aan bent als iemand anders je daaraan helpt herinneren. En zeker als het gaat over mensen waarmee je samenwerkt, heel vaak datgene wat je doet, daar heb je helemaal niet van door dat je iemand op zijn tenen trapt of dat je gewoon redelijk onbeschoft bent of dat je inderdaad die opmerking maakt die je beter niet had kunnen maken.
2: Ja.
0: Dus als het gaat over schuld wat iemand anders je nog even moet aanwrijven, want zo voelt het toch vaak, mm-hmm. dus dan wordt het wel heel ingewikkeld, toch?
2: Ja, maar ja, ik zeg altijd, het is nooit te laat om na een vergadering, ook al is die een dag, een week of een maand of een jaar geleden, om erop terug te komen. Hè? In mijn lezing geef ik vaak het voorbeeld van iemand die een verschrikkelijk foute grap maakte. En dan een jaar later in het jaargesprek daarop wordt gewezen. Wat voor diegene een soort van wake-up call is. Zo van, oh ja, ik ben soms te lomp. En dus ik zeg, het is nooit te laat om ergens op terug te komen. En ook, Ja, hou je niet in. Zeg wat je moet zeggen en vraag wat je moet vragen. Dus daarom is het voelen van emoties ook zo ontzettend belangrijk. Omdat je dan in het hier en nu kunt zeggen van dit voelt even niet goed. Ik weet niet precies wat ik voel. Hè, maar ik denk dat we dat ook echt moeten leren om ons uit te spreken op het moment zelf. En ook.
0: Ja, dan heb jij het over best wel persoonlijke dingen. Hè? Een grap van je denkt dat die kan, die toch niet kan. Ik zit er ook aan hele simpele dingen te denken als we hebben iets afgesproken en jij bent het niet nagekomen.
2: Ja.
0: Dus ik weet niet hoe jullie dat ervaren hebben, maar ik merk toch zelf dat het heel vaak, ik zelf ook, ik laat het heel vaak lopen en dan denk ik, ach ja.
2: Ja.
0: Terwijl het is een moment om te leren, het is een moment om te verduidelijken wat hebben we nou afgesproken, hoe spreken we dingen af en die laat je dan lopen.
2: Precies, ja, en dat conflict vermijden, dat is aan de ene kant een soort van smeerolie om het met z'n allen gezellig te houden.
0: Ja.
2: Tegelijkertijd is dat ook altijd een gemiste kans om iets aan de cultuur te doen. Ik vind heel interessant een Zweeds onderzoek bij zo'n 800 werknemers. Waarbij ze hebben, en dit gaat dan wel weer over grensoverschrijdend gedrag. Hè, van grijp je wel of niet in? Je bent getuige geweest van grensoverschrijdend gedrag. Doe je wat, ja of nee? En zij die niks doen, die hebben anderhalf jaar later 3 keer zoveel kans om zelf slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag. Nou, en ditzelfde
0: geldt. Komt soort terug naar een soort boemerang.
2: Ja, het is een boemerang. Want elke keer dat je niet ingrijpt, dan draag je ook niet bij aan een cultuurverandering waarin mensen een beetje lief en aardig met elkaar omgaan.
0: Sterker nog, bevestig je dat het oké is.
2: Precies. En datzelfde geldt voor afspraken wel of niet nakomen. Je hebt heel veel bedrijven, en ik heb ze volop meegemaakt, waarin er een vergadering is en iedereen die komt zo 5 minuten, 10 minuten, kwartier te laat binnenkomen. Te laat binnen. En elke keer als je daar niks van zegt, dan bevestig je een cultuur van het is oké om langs te komen wanneer je wilt. Maar elke keer als je daar wel wat aan doet, dan draag je bij aan een soort van discipline waarin je elkaars tijd niet verspilt.
0: Ja, maar ook daarvoor geldt dan weer, als jij de enige bent die daar elke keer de vinger op legt, dan word je ook een beetje de zeurpiet. En dat wil je natuurlijk ook weer niet.
2: Nee, en het is dus heel erg belangrijk om, als je erachter komt dat jouw eigen normen en waarden wat anders zijn dan die van de groep, dat je dus alleen staat, om je te realiseren dat je vast niet alleen bent, maar dat sommige mensen zich niet durven uitspreken. En dan is het dus heel erg belangrijk om, een soort van, en dat klinkt wat politiek, maar zo bedoel ik het niet, maar om coalities te sluiten. Om her en der na te vragen, zo van, goh, vind jij het ook zo vervelend? Wat vind jij er eigenlijk van? Een open vraag is nog beter. Wat vind jij ervan dat onze vergadering eigenlijk structureel 10 minuten later beginnen dan we hebben afgesproken? En dan zul je merken dat je vaak veel meer steun hebt dan je van tevoren bedacht hebt. En dan kun je in plaats van in je eentje als groep ter discussie stellen van, goh, zullen we voortaan afspreken 1 uur is 1 uur?
0: Ja, of zullen we gewoon alles een kwartier later laten beginnen?
2: Kan
0: of zo?
2: Ook. Ja. Zullen we academisch kwartiertje? Mij maakt het niet uit wat je afspreekt.
0: Nee.
2: Maar spreek iets af.
3: En kom erop terug.
2: Precies.
0: Ja. Ja.
3: Mag ik een vraag stellen hier? Hebben we nog tijd?
0: Eigenlijk niet, maar je mag toch.
3: In de pauze.
0: Maar het mag toch.
3: Ja?
0: Doe maar gewoon. Je kan jou het schelen. Geef ook je gewoon kort antwoord.
2: Ja, en dan heb ik ook nog een oproep, hè?
0: Oh ja, dat doen we ook nog, ja.
3: Is er een gendered component aan schuld?
2: Ja. Nou, in ieder geval blijkt uit veel onderzoek vrouwen zich meer vaker en dieper schamen dan mannen. Maar dat is ook wel weer, en dat gaat over schaamte. Mm-hmm. En zoals ik al zei, ik sta nog aan het begin van mijn onderzoek over schuldgevoel. Ja. Maar ik weet eigenlijk zeker dat het voor schuld net zo geldt. Maar er is ook onderzoek, bedenk ik me nu, waarin men kijkt naar shame proneness. Hè? Gewoon van, ben je meer schaamte of schuldgevoelig?
3: Yeah.
2: En dan blijkt volgens mij toch wel, ik moet het even nog goed checken, maar dat vrouwen meer schaamtegevoelig zijn en mannen meer schuldgevoelig.
3: Mm.
2: Ja. Dat is.
0: Oké. Ik kan in ieder geval mee in de onderzoekstas.
2: Mm-hmm.
0: Je wilt nog een oproep doen, ook je mag tijd natuurlijk.
2: Ja, omdat ik al zei zo van. Ik sta aan het begin van mijn onderzoek naar schuldgevoel. En dan vind ik het ontzettend interessant om allemaal wetenschappelijke artikelen na te vloeien. Maar ik wil ook verhalen. En verhalen die klein en groot zijn. Dus mocht je met me willen praten over jouw eigen schuldgevoel, schroom niet en kijk op
0: aukjenauta.nl.
2: Daar vind je mijn contactgegevens wel en meld je aan.
0: Ja, dan kun je het biechten bij Aukje.
2: Ja.
0: De werkbiecht.
3: Ik zie het zo meteen al bij de afsluitende koffie. Heb ik nog een paar vragen.
0: De eerste is binnen. Kijk eens aan. Ik vond het superleuk dat jullie er allebei waren. Je hebt geluisterd naar mijn ongelooflijk leuke gasten. Helene Borgman van Talent naar de Top. Zorg ervoor dat er nou meer vrouwen in de top komen. Hup, schiet eens een beetje op. En Aukje Nauta, ja, vaste gast. Mag ik wel gewoon zeggen, toch? Vriend van de show, zeg ik dan altijd heel leuk. Jij, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Ga ook vooral even naar de website peoplepower.radio. Meld je aan voor de community, dat is altijd leuk. En check natuurlijk even de AI Power om te kijken wat je eigenlijk wil weten. Wat je wil vragen aan al die 638 afleveringen die erin staan. Tot de volgende.

0: Spreken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
0: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
0: Newsflash.
7: Meer dan de helft van de nieuwe auto's die in 2027 worden verkocht, is naar verwachting elektrisch. Dat voorspelt ING. Vooral op de zakelijke markt zal de overstap groot zijn, omdat werkgevers vanaf 2027 een extra heffing betalen voor nieuwe leaseauto's die niet volledig elektrisch zijn. Tegelijkertijd waarschuwt ING dat de verduurzaming van het Nederlandse wagenpark misschien minder snel gaat dan je zou verwachten. De nieuwverkoop blijft achter en er zijn nog altijd te weinig betaalbare elektrische occasions, waardoor auto's gemiddeld steeds ouder worden.
0: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
8: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
9: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
10: I miss knowing what you're thinking.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Het DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
2: De laatste inzichten.
1: Nieuw Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
9: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
1: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Business Radio.
1: Update met Martine Howard.
2: Veel bedrijven worstelen met de instroom van jong talent of hebben aannames over junioren die in de praktijk niet altijd kloppen. Maar hoe maak je als organisatie talentontwikkeling voor junioren aantrekkelijk en sexy? Nou, we gaan hierover in gesprek met Missie 3. Bij hun staat de talentontwikkeling en persoonlijke groei centraal. Ze zijn een adviesbureau voor Noord- en Midden-Nederland dat bouw- en infraprojecten efficiënt en betaalbaar maakt door mens, expertise en proces centraal te stellen. En sinds 2020 bouwen ze actief aan een cultuur waarin junioren de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen tot volwaardige adviseurs en projectleiders. Wat is er voor nodig om een organisatie goed in te richten zodat je gezamenlijk met jongeren successen boekt? Nou, we gaan daarover in gesprek. Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Bodil Brinkman en Rick de Jong, beide van Missie 3.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Rick en Bodil, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek. We willen natuurlijk allemaal weten, hoe maak je nou talentontwikkeling sexy voor junioren? Maar eerst eventjes om met jullie te beginnen. Bodil, jij bent adviseur contractmanagement. Ja. Jij bent zelf ooit ook als junior begonnen, heb ik begrepen.
4: Klopt, ja. 2020 ben ik bij Missie 3 te start gegaan.
2: Ja.
4: Ja.
2: En waar begon je toen mee als junior?
4: Ik begon eigenlijk in een hele andere sector. Ik ben begonnen met risicomanagement. Dat was toevallig zo op mijn pad gekomen daar. En daar ben ik mee begonnen en me verder doorontwikkeld en ontwikkeld. En toen uiteindelijk bij contractmanagement geëindigd.
2: Ja, hele andere stap dus uiteindelijk,
4: ja,
2: ook weer.
4: Ja.
2: Ben ik wel nieuwsgierig hoe dat is dan gegaan? Want dat gaat dan dus ook weer om talent waarschijnlijk.
4: Ja, ja, en ook wat je zelf wil en waar je de mogelijkheden ziet. En hoe je daarin mee wordt genomen door je collega's.
2: Ja, hoe je daar dus ook in bent begeleid,
4: ja,
2: toen die,
4: ja,
2: tijd.
4: Ja.
2: Rick, als we kijken naar naar jou, projectleider en HRM-adviseur. Mooie job, kan ik me ook zo voorstellen.
3: Zeker.
2: Ja, is het lastig om jongeren mee te krijgen?
3: Om ze mee te krijgen, weet ik niet. Dat is denk ik op zich nog wel goed te doen. Alleen om ze te vinden en de juiste mensen te vinden is lastiger.
2: Ja.
3: Trouwens nog wel een leuk verhaal. Ik heb bij een detacheerder gewerkt hiervoor.
2: Okay.
3: Uiteindelijk heb ik ooit Bodil geworven voor Missie 3. Dus uiteindelijk, wij kenden elkaar al. Denk wel, nou, hoe lang zit je bij Missie 3?
4: 6,5 jaar.
3: 6,5 jaar geleden.
4: Ja.
3: En ik ben vorig jaar bij Missie 3 begonnen. Dus toen zijn we herenigd.
2: Ja. Wat bijzonder. Wat,
3: ja,
2: mooi.
3: Heel leuk.
2: Ja, mooi dat dan weer zo bij elkaar kan,
3: zeker,
2: komen. Wat maakt jouw job zo bijzonder?
3: Ik krijg heel veel vrijheid in hoe ik het doe. En dat is gewoon heel leuk.
2: Ja. Ja, mooi job. En je werkt natuurlijk continu met mensen.
3: Ja, heel veel. Maar wel, het is bij ons ook wel weer ingewikkeld. We hebben een vaste kantoordag, dat is op vrijdag. Dus,
2: ja,
3: dan is iedereen er. Maar de rest van de week zitten mensen bij klanten, bij thuis, ja, waar dan ook. En ik zit veel op kantoor. Dus soms is dat best nog wel eens lastig om dat bij elkaar te brengen.
2: Ja, ja. Nu zei ik het al in de introductie, hè? Veel bedrijven worstelen met de instroom van jong talent. Of hebben misschien ook wel een bepaald beeld over jongeren. Is dat ook iets wat jij merkt, Bodil? Dat ze een bepaald beeld hebben bij jongeren?
4: Ja, ik denk wel dat het voor de starters soms moeilijk wordt, of moeilijker wordt gemaakt. Omdat ze denken, ja, ze hebben geen ervaring. Ze komen net van school. Wat gaan ze doen?
2: Ja. Yeah.
4: Dat maakt het wel lastig, denk ik.
2: Ja, zijn sommige mensen misschien ook wel een beetje sceptisch? Ook, ja, omdat het een hele andere generatie is?
4: Ik denk het ook. Ze kijken anders naar de wereld, naar de projecten, naar de klanten. Ja.
3: Ze, ja, hebben ook een andere verwachting van werken overigens.
2: Ja,
3: dus dat is ook wel anders dan wat je gewend bent.
2: Ja. Kun je dat meer uitleggen? Wat verwachten ze dan?
3: Nou, waarin wij denk ik nog net horen bij de generatie die het heel normaal vindt om fulltime te werken. En best wel centraal te stellen in je leven. Zie je dat de generaties die nu komen, ja, heel veel andere dingen belangrijk vinden. Veelal beginnen niet eens met fulltime werken, maar beginnen met 32 uur. Want ik wil in die andere dag zelf nog wat anders doen.
2: Ja.
3: En ja, zien het ook als iets minder belangrijk misschien voor hun werk. Zonder dat dat goed of fout is, maar andere opvatting.
2: Ja, ja. Ja, en ik maak hier ook best wel veel programma's over. En ook wel bij evenementen merk ik het ook wel. Dat inderdaad dan al snel dat vooroordeel is van, als je niet fulltime wil werken, dan ben je eigenlijk ook niet een harde werker.
4: Nee, niet.

0: ermee gestopt.
1: Oké. Okay.
0: Ze dacht, ja...
1: ik weet niet zo goed hoe
0: wat
1: ik hier...
0: Moet ik doen?
1: Ja.
0: Ja. Ja, dus ja. Daar, vanaf toen zijn we wel gaan veranderen. Want ja, we hebben wel gezien, zo kon het niet.
1: Nee, ja. Nee. En wat veranderde er dan? Want op een gegeven moment kwam er dus wel begeleiding. Maar hoe zag dat er dan uit?
0: Ja, veel meer aandacht. Rick is natuurlijk aan boord gekomen. Ja. Die heeft het vooral ook heel veel opgepakt. Zeg maar, hoe gaan we het aanpakken?
1: Ja. Hoe doe je dat? Want je komt dan in een team terecht waar je dus ook wel mensen ziet vertrekken.
2: Mm-hmm.
1: En dan?
2: Nou, de reden dat ik ook voor Missie 3 heb gekozen in de gesprekken die ik voerde met Gerben, dat is onze directeur. Daar was heel veel, er is heel veel oog voor de mensen. Dus de mensen is heel belangrijk. En er waren ook behoorlijk wat tools die werden gebruikt om ervoor te zorgen dat mensen aan boord blijven of aan boord komen.
1: Mm-hmm.
2: Alleen, ja, je moet daar ook wel tijd voor maken. En het HRM was eigenlijk bij verschillende mensen in verschillende jaren belegd. Niemand die echt daar verantwoordelijkheid voor had of gedeelde verantwoordelijkheid. En dan is het moeilijk om dat soort dingen de juiste aandacht te geven. Wat natuurlijk vaak met dit soort dingen is. Als je je aandacht geeft, dan gaat dat groeien.
1: Ja.
2: Maar we hebben bijvoorbeeld groeigesprekken. Ja, ik vind dat echt een fantastisch fenomeen. Als in, dat is een gesprek over je ontwikkeling. En dat is niet per se met een leidinggevende, maar dat is met een groeigespreksleider. En dat kan gewoon een collega zijn. Waarin je het hebt over, oké, maar ja, dit zijn de thema's waar ik tegenaan loop. Of waar ik naartoe wil. Hoe ga ik daar dan komen? Hoe kan ik dat regelen? Ja, dat vind ik heel leuk dat we dat op die manier organiseren.
1: Ja, ja. En dus ook wat dat betreft niet per se dus met een leidinggevende zo'n groeigesprek.
2: Nee.
1: Waarom is dat?
2: Omdat dan is het natuurlijk ook een soort van hiërarchische verhouding. En dan krijg je een andere uitkomst van een gesprek waarschijnlijk. Dus dan heb je dan kan het zo zijn dat iemand praat naar het gewenste antwoord. Terwijl iemand misschien wel een hele andere droom heeft. En een van de mooiste voorbeelden vind ik is dat... We hebben vorig jaar iemand gehad die had een persoonlijk traject gedaan. En eigenlijk was de uitkomst van dat traject van... Ja, de plek die jij hebt bij Missie 3 is eigenlijk niet helemaal meer jouw plek. En die is uiteindelijk ook vertrokken. Ja, dat kan en dat we daaraan bijdragen... Ondanks dat dat ten koste deels gaat van onszelf, vind ik heel mooi.
1: Ja, mooi. Ja. Als ik jouw verhaal ook zo hoor, Bodil, is dat bij jou dus eigenlijk ook gebeurd. En je zat op een andere plek. Uiteindelijk zit je nu dus echt dan ook bij contractenmanagement. Hoe is dat proces gegaan? Hoe ben je erachter gekomen dat je meer daar misschien ook wel nog meer tot je recht komt?
0: De vrijheid sowieso die we binnen het bedrijf hebben. Dus de mogelijkheid moet er zijn om jezelf te ontwikkelen.
1: Ja.
0: En naast de gesprekken die we dan voeren, de groeigesprekken. Dat je dan ook kan aangeven van hey, ik zit niet helemaal lekker op mijn plek hier. Ik wil graag de andere kant op. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat aanpakken? Wie gaat je daarbij helpen? Wie gaat je begeleiden? En door die gesprekken maak je de keuze om dat te gaan doen en daaraan te beginnen.
1: Hoe lang duurt zo'n proces dan zo'n beetje? Waar moet ik aan denken?
0: Nou, toch wel een paar maanden. Ja, er moet natuurlijk ook een opdracht zijn. Het moet natuurlijk ook de opdrachtgever van de opdracht. Dus die moet ook jou willen hebben. Of die moeten voor openstaan om weer een junior aan boord te nemen. En dat is ook altijd nog wel lastig. Dus de begeleiding die je daarin krijgt. En dat is ook dan nodig om verder te komen.
1: Ja, vond je dat zelf ook nog lastig, zeg maar? Dat je misschien dan ook wel voelt van... Oh ja, mensen vinden het wel lastig om een junior hier nog in aan te nemen, of niet? Of voelde je dat zelf helemaal niet?
0: Bij sommigen wel. Ja, je merkt wel, dus misschien de oudere, de garde, zeg maar, die heeft er vaak wat meer moeite mee.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ik zelf namelijk, als ik even terugspoel, vond ik het wel lastig. Had ik het idee dat ik als junior me extra moest bewijzen, zeg maar. Dus vond ik die druk heel heftig soms.
0: Oh ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja. Hangt natuurlijk ook weer van je functie af, denk ik. Maar dat vond ik wel eens. Mm-hmm. Dat kan ik nog wel echt herinneren.
0: Ja.
1: Maar
0: dat is bewijzen.
1: Dat.
0: Ja.
1: Ja, dat ik het idee had van jou. Juist omdat ik jong ben, moet ik nog meer bewijzen dat ik wel echt iets in mijn mars heb.
0: Ja.
2: Ik heb dat nu nog steeds.
1: Ja?
2: Ja. Ja.
0: Je bent ook jong.
1: Maar je voelt
2: ja,
1: je
2: ik ben nog jong. Ja, dankjewel. Ja, ja, dankjewel. Ja, ja.
1: Nee, maar dat zit er nog steeds wel in bij jou dan.
2: Ja, ja, dat blijft denk ik. Dat...
1: Of is het gewoon iets ambitieus wat gewoon ook in jou zit?
2: Zou kunnen, maar ja, je wilt toch altijd dat een ander denkt van... Oh, dat doet hij goed of hij brengt iets met zich mee. Hij brengt meer waarde ten opzichte van als hij er niet zou zijn.
1: Ja, ja. Als we het eventjes hebben, hè, hoe zorgen we nou voor dat jongeren echt wel beter integreren? Hè, en dat die talentontwikkeling goed op gang komt? 1 hadden we eigenlijk al. Niet vooroordelen. Wees eigenlijk wel nieuwsgierig. Hè? Dus kijk echt gewoon wat heeft iemand in zijn mars. Een tweede ding is dan misschien ook wel niet te veel naar dat cv kijken.
2: Absoluut. Maar dat is sowieso opleiding. Ja, wat mij betreft maakt dat ook niet zo heel veel uit. En dat zie je ook echt wel bij Missie 3. Ik denk dat de laatste mensen die we nu hebben aangenomen hebben international business, bedrijfskunde. We hebben iemand met een accountancy achtergrond. terwijl we in de bouw en infra zitten. Dus ja, eigenlijk zou je denken, techniek.

0: zou logisch zijn.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is allereerst heel moeilijk om te vinden. En ten tweede gaat het ook veel meer om de skills die iemand heeft. Of de persoonlijkheid die erachter zit. In plaats van iemand heeft iets geleerd. Dat zegt niet zoveel.
1: En nee.
0: Vooral kan je jezelf dwingen om te ontwikkelen. Om dat vakgebied op te nemen. Want alles valt te leren. Maar ja, dat moet je wel willen. En daar moet je de mogelijkheden voor krijgen.
1: Ja, ja. Ben je ook wel nieuwsgierig, zeg maar leergierig? Hoe sta je erin eigenlijk?
0: Ja, wil je veel verschillende dingen doen? Kijk, als je maar één dingetje wil doen. Ja, dan net als Bordeel, dan was het uiteindelijk geen succes geworden.
1: Nee.
0: Maar ben je bereid om dingen te proberen, verschillende dingen aan te pakken, dan kom je heel ver.
1: Ja, hoe kijk jij daarnaar, Bordeel?
2: Ja, dat ben ik zeker mee eens, ja.
1: Echt wel hetzelfde, hè?
2: Ja.
1: Ja, niet te veel blind staren op dat cv.
2: Nee, is nergens voor nodig.
1: Ja, zou je dan kunnen zeggen dat de cv dood is? Dat het wel misschien een beetje ouderwetse manier is?
2: Ja en nee. Ik denk dat je het af en toe wel om te kunnen, zeg maar, we gebruiken het nog steeds voor opdrachten, om opdrachten binnen te halen. Je moet toch kunnen aantonen dat je af en toe dat je wat ervaring hebt.
1: Ja.
2: Maar dat is meer voor de seniors. Dus bij de junioren zie je dat minder. Dus
1: ja.
2: De starters wordt minder naar gekeken. Er wordt meer gekeken hoe het in het gesprek is. Hoe komt de persoon over?
1: Ja. Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
0: Ik zou intern best wel zonder een cv kunnen. Als ik gewoon een aantal checkjes heb. Ja, dus iemand moet wel een hbo-niveau bijvoorbeeld hebben, een hbo-afgerond of dat soort dingen. Maar verder zou het me echt niet uitmaken.
1: Nee, voor jou zou het wel aan de kant mogen wat dat betreft.
0: Zeker.
1: Ja?
0: Ja.
1: Zie jij dan dat er toch nog te veel aan vastgehouden wordt?
0: Richting onze opdrachtgevers zeker, ja. Ja, we hebben eigenlijk net recent een voorbeeld gehad waarbij we een opdracht opnieuw mochten invullen. Omdat er iemand wegging. En wij denken dat we die invulling prima kunnen doen met 2 junioren.
1: Ja.
0: Alleen de klant vindt dat heel ingewikkeld. En die moet dat echt voor zichzelf goed praten ergens. Om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen.
1: Ja.
0: Terwijl wij denken, ja, volgens mij kunnen we het op deze manier prima met die 2 junioren onder begeleiding van Bordeel hartstikke goed invullen.
1: Ja, toch apart hoe dat dan soms gaat dan ook. Hè? Ja. Tegelijkertijd hè, is er natuurlijk heel veel in de wereld gaande. Niet alleen wereldwijd, ook in Nederland. Opkomst van AI is natuurlijk ook enorm, laten we wel wezen. Hè? Dat verandert iedere dag. Dan zou je ook zeggen, ja, bedrijven gaan wel juist steeds meer openstaan dan misschien ook wel voor jongeren.
2: Je zou het zeggen, ja.
1: Dat zou je dan denken. Van ja, hè, die nemen die nieuwe technologie veel meer met zich mee. Dat kan ook een kans zijn dan juist weer.
2: Ja. Zeker.
1: Is dat ook jouw ervaring? Of zeggen we nou nee, toch niet helemaal?
2: Gedeeltelijk. Ja, ik denk dat het wel steeds meer komt.
1: Ja.
2: Ik denk, ze hebben vaak even tijd nodig.
1: Dat is het, hè?
2: Ja, even wennen aan wat er gaat gebeuren.
1: Ja, mensen zijn toch bang voor verandering.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, je ziet het veel. Ja, verandering is vaak lastig.
1: Ja. Hoe komt dat, denk jij, Erik? Waarom vind je het zo lastig?
0: Het is ook gewoon heerlijk om elke dag een beetje hetzelfde te doen om dit.
1: In je routine te zitten.
0: Nee, ja, dat weet ik niet. Blijkbaar de veilige haven vinden mensen toch ergens prettig.
1: Ja.
0: Maar ik vind wel, als je het hebt bijvoorbeeld over jongeren en de kansen in AI. Wij doen daar best wel veel mee. Maar degene die daar bij ons het meest in doet is Gerben, onze directeur. Nou, die is iets ouder dan wij zijn. Hij is denk ik 37, 38. Kijk jou even aan.
2: Ongeveer.
0: HRM, ik zou het moeten weten denk ik. Maar dat heeft ook te maken met hoeveel moeite hij daarin stopt. Hoe interessant hij dat vindt. Hoe diep wil hij in dat onderwerp duiken. En dat geldt hetzelfde eigenlijk voor een junior. Een junior hoeft niks te kunnen. Maar wil je echt in een onderwerp duiken en zorgen dat je daar alles van weet. Ja, dan maakt het niet uit of je daar al jaren mee werkt of net mee werkt. Of wel of geen ervaring hebt.
1: Nee.
0: Dan kun je dat uiteindelijk bereiken als je dat wil.
1: Ja, ja, dan is dat gewoon een persoonlijk talent eigenlijk.
0: Ja.
1: En dan staat het veel meer los van die leeftijd.
0: Zeker.
1: Ja, is dat misschien eigenlijk ook wel hoe we er veel meer naar zouden moeten kijken? Dat we gewoon veel minder naar leeftijd eigenlijk kijken?
0: Ja, wat mij betreft wel. Leeftijd heeft uiteindelijk, ja, dat zegt niet zo heel veel.
1: Nou, dat is het.
0: Hè, soms wordt er gezegd dat iemand met die auto's heeft veel ervaring. Ja, ervaring is allemaal leuk. Maar wat doet die ervaring in het hier en nu, zeg maar? Wat heb je er nu aan?
1: Ja.
0: Dat kon toen misschien heel waardevol zijn. Maar is dat nu nog steeds zo? Dat vraag ik me af.
1: Nou ja, en de ene dertiger of veertiger is ook weer, kan compleet anders zijn dan de andere dertiger of veertiger. En dat geldt ook voor twintigers, zeg maar. Zijn twintigers die enorm volwassen zijn en enorm veel verantwoordelijkheid al aankunnen, zeg maar.
0: Zeker.
1: Dus ja, dat meer herkennen, die talenten herkennen, is eigenlijk veel belangrijker.
0: Ja, en dat heeft ook wel met ontwikkeling te maken. Ik heb wel een aantal keer hier bij Missie 3 gezegd, als ik hier ooit was gestart, dan was het denk ik geen succes geworden. Ik ben begonnen in een organisatie waar het heel gekaderd was. En waar ik in, ja, eigenlijk in het hele duidelijke kaders dingen mocht gaan doen. Mm-hmm. Daar heb ik superveel van geleerd. Omdat ik binnen die kaders wel wat mocht bewegen. Maar ook heel erg gemanaged werd. Dat was voor mij op laatst ook wel heel erg klaar. En ik ben nu heel blij met dat ik heel veel vrijheid heb in hoe ik mijn dingen kan uitvoeren. Maar dat was andersom denk ik minder goed gelukt.
1: Okay.
0: Dus soms heb je daar natuurlijk ook wel tijd voor nodig om dat te ontwikkelen.
1: Ja. Zeg je dan, zou dat dan jouw advies ook zijn? Eerst een soort structuur aanbrengen en daarna meer vrijheid geven?
0: Nee, mijn advies zou zijn, kijk naar wat iemand nodig heeft.
1: Okay.
0: Dus de ene persoon kan gelijk, Bodil heeft het wel gered vanaf de start. Ja, die kan blijkbaar beter met die vrijheid vanaf de start omgaan. En een ander heeft meer structuur nodig om er wel uiteindelijk te komen.
1: Ja, ja. Het lastige daarvan lijkt me alleen, door heel erg persoonlijk te kijken. De vraag is of die persoon dat ook zelf al goed weet. Zeker als je bijvoorbeeld nog jong bent. Ja. Weet jij wel wat precies goed voor jou werkt?
2: Ja, nee. Dat denk ik niet. Nee.
1: Je zit zelf nog in die zoektocht.
2: Ja, daarom hebben we ook altijd iemand ernaast staan. Die met onze junioren meeloopt. Om regelmatig in gesprek te gaan. Waar loop je tegenaan? Waar ben je mee bezig?
1: Ja.
2: Heb je meer vrijheid nodig? Weet je iets niet? Heb je meer handvaten nodig?
1: Nee, die begeleiding is denk ik dan wel echt cruciaal, hè?
2: Ja.
1: Ja. Hebben jullie nog een voorbeeld waarvan je zegt, ja, dat is nou echt een mooi voorbeeld hoe het dan dus echt goed werkt, zeg maar. Dus dat jongeren en junioren echt goed integreren in het bedrijf.
2: Die hebben we zeker. We zijn druk bezig. We hebben nu allemaal junioren die zijn gestart, recent. De collega's van ons, die echt schoolverlaters, die nu die wij hebben meegenomen in het bedrijf. En nu helemaal lekker los bij een opdrachtgever aan de slag kan gaan. Omdat het zo goed is gegaan met de begeleiding die ze hebben gekregen. En helemaal het vertrouwen van iedereen. En die nu zelf hun eigen weg kunnen bewandelen.
1: En aan wat voor projecten moet ik dan denken, zeg maar?
2: Grote infraprojecten ook in Noord-Nederland. Ja, als ook veel contractmanagement. Ja, veel contractmanagement de laatste tijd. We zijn nu bezig. We hebben nu ook iemand die net is gestart bij de projectbeheersing.
1: Yeah.
2: Dat is meer risicomanagement, kwaliteitsmanagement, die sector. Daar wordt zij ook heel erg in begeleid en meegenomen. En je ziet dus ook al dat zij steeds meer vertrouwen krijgt. En steeds meer zelfvertrouwen in wat ze aan het doen is. En je ziet iemand echt helemaal opbleuren en het leuk gaan vinden.
1: Ja, mooi is dat, hè?
2: Ja.
1: Ja, dan zet je iemand echt in zijn kracht.
2: Ja, het is leuk om daarnaast te staan en diegene daarin mee te nemen.
1: Ja. Is dat voor jou ook nog een heel proces geweest, zeg maar, hoe je dat zo goed mogelijk kan doen?
2: Ja, het blijft altijd, want iedereen heeft andere wensen en andere behoeftes.
1: Ja.
2: Dus altijd zoeken bij de persoon wat iemand fijn vindt.
1: Ja. Ja, het is heel persoonlijk wat dat betreft ook wel, hè?
2: Ja,
0: zeker.
1: Rick, als ik hier naar kijk, hè, ik vind het super mooi wat jullie doen. Hè, want jullie vinden dus juist die ontwikkeling, maar die begeleiding erbij dus ook heel erg belangrijk. Maar het wordt ook meteen heel persoonlijk. Die aandacht heb je dus dan wel echt nodig voor mensen.
0: Absoluut, absoluut. Dat is wel soms een uitdaging. Wat ook in het eerder vertelde is dat veel mensen zitten bij ons niet heel vaak op kantoor. Dus we zijn niet een organisatie waarbij we bij een starter naast je gaan zitten en gaan vragen van, hoe gaat het bij
1: jou?
0: Gaat
1: dat nou? Ja.
0: Nee, iemand moet het echt wel zelf doen. Daarvoor doen we ook in de sollicitatie altijd een TDA. We doen een TDA. Dat is een soort van persoonlijkheidstest. Daarin komen ook bijvoorbeeld leerstijlen naar voren. Dus waar je net over had. We hebben een beetje inzicht in hoe iemand graag wil leren. Hè. Wil iemand vrijheid of wil iemand juist meer meegenomen worden in de stof. Dus zo proberen we wel al een beetje een idee te krijgen van hoe dat voor iemand zal zijn. En om daarop te acteren. Maar vervolgens is het wel ook de aandacht geven terwijl iemand start. En dat is soms wel lastig en verwacht je ook wel iets van de starter zelf.
1: Ja.
0: En die verwachtingen proberen we ook wel heel duidelijk uit te spreken. Hè? Dus je kunt niet bij ons gaan zitten en wachten dat er iemand naast je gaat zitten. Nee, jij moet zelf de telefoon opnemen. Dan wil iedereen je helpen. Iedereen staat dan zeker voor je klaar. Maar je moet dat wel zelf gaan vragen.
1: Ja.
0: En dat is ook wel iets waar we in de eerste maanden heel erg naar kijken. Waar we op coachen en wat we proberen te stimuleren.
1: Ja, want in een sollicitatiegesprek, iemand kan nog zo'n mooi gesprek hebben. Maar dat weet je dan toch nog niet, toch?
0: Iemand heeft ook waarschijnlijk geen idee waar hij echt aan begint. Want ja, ze hebben nog nooit iets in de infra gedaan. Ze hebben waarschijnlijk nog niet nooit gewerkt. Dus het is allesmaal nieuw.
1: Ja.
0: Dus ja, dat is heel lastig.
1: Ja, ja. Dus dat is dan echt wel gewoon in die beginmaanden goed kijken van wat voor iemand hebben we nou eigenlijk echt? En wat past dan echt ook bij diegene?
0: Ja, zeker. Ja, wat Boriel zei, we hebben een buddy systeem. Dus we hebben iemand die daar sowieso kort op zit. En op die manier proberen we de aandacht te geven die nodig heeft.
1: Ja. Wat zou jullie advies ook zijn voor andere organisaties die hiermee struggelen?
2: Geef die nu de aandacht. Ja.
1: Ja. En concreet, hoe doe je dat? Hoe geef je ze aandacht?
2: Zorg dat je in gesprek blijft.
1: Ja. Ja, probeer ze ook echt zo goed mogelijk te begrijpen, denk ik ook wel. Gewoon nieuwsgierig te zijn.
2: Ook dat, ja.
1: Ja.
2: Aandacht.
0: Ja. Rick? Ja, ik zou zeggen, hou in gedachten dat het anders, dat ze anders denken over werk dan dat je dat zelf doet. En ja, kijk of je daar een weg in kan vinden met elkaar, dat het elkaar kan versterken.
1: Ja.
0: Dan denk ik dat je een heel eind komt.
1: Ja.
0: En vooral, ja, sta je niet blind op dat cv of op die ervaring, geef iemand gewoon een kans.
1: Ja. Als jij nu zelf ook kijkt, hè, naar al die, nou ja, junioren die jullie ook inmiddels binnen hebben gehaald en die nu ook gewoon zelfstandig op de werkvloeren staan, wat doet dat met jou ook?
0: Ja, ik denk zelf altijd dat ik nog heel jong ben. Dus dat ik kan me goed.
1: Je bent gewoon zelf ook een junior, toch?
0: Ik voel mezelf ook nog junior. Ik vind dat heel leuk. Goede energie en ik kan me daar goed mee matchen. Dus ja, mij geeft dat zeker wel energie.
1: Ja.
0: Al moet ik zeggen dat. Ja, dat kan met mensen met een oudere leeftijd ook zo zijn natuurlijk. Hè.
1: Dus dan komen we toch weer eigenlijk bij dat het eigenlijk niet uitmaakt.
0: Niet uitmaakt, nee. Als het maar een persoon is die bij je past en bij je organisatie past.
1: Ja.
0: En hetzelfde nadenkt over hoe jij dat ook doet in het werk.
1: Ja, toch nog eventjes die vraag, hè, waar we mee begonnen. Hoe maak je organisatietalentontwikkeling voor junioren nou aantrekkelijk en sexy? Hoe gaan we dat doen met z'n allen? Want het is natuurlijk super mooi dat jullie hier al heel goed mee bezig zijn, zeg maar. Er zijn hier een mooi voorbeeld in, ook voor andere bedrijven. Maar hoe ga je dit nou sexy maken, zowel voor jongeren als voor organisaties?
0: Ja, voor de jongeren denk ik vooral leer ze begrijpen. En daarop in te spelen, hè, met ook je uiting in hoe je ze aan gaat trekken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Kijk, ik denk dat deze generatie het gewoon veel interessanter vindt als het gaat over... hoe kan ik me ontwikkelen? Wat zijn daar de mogelijkheden in? In plaats van, het gaat heel erg over salaris en dat soort zaken. Hè? We hadden het al over die vrije dagen bijvoorbeeld. Ja, hoe ga je daar ze meer in vinden?
1: Ja.
0: Maar hoe ga je er ook voor zorgen dat dat niet ten koste gaat van hun ontwikkeling? Hè? Dus dat als er minder dagen zijn, ja, moet ik dan meer werken? Of heb ik daarnaast dan ook nog ruimte voor ontwikkeling voor mezelf? En dan denk ik dat ze ook nog wel bereid zijn om dat deels in eigen tijd te doen.
1: Ja, denk in oplossingen eigenlijk ook wel. Bodil, tot slot nog?
2: Ik sluit me hier helemaal bij aan.
1: Ja?
2: Ja.
1: Dat wel eigenlijk gewoon, hè? Kijk gewoon heel erg wat bij die persoon past. Dat is toch eigenlijk wel heel erg de kern wel van dit verhaal.
2: Stel de mensen voorop.
1: Ja. Ambities nog voor dit jaar? Verder? Nog heel veel junioren ook weer in hun kracht gaan zetten?
2: Of?
0: Nou, ik denk vooral... Ik wil vooral de onboarding... die kan nog beter wat mij betreft.
1: Yeah.
0: Dus daar kunnen we stappen in maken. Dus als ik dan kijk naar mezelf, mijn eigen invloed... het HRM-vlak, dan heb ik daar werk te doen.
1: Werk aan de winkel. Boreel?
2: Ja, zeker. Ik hoop dat ik nog heel veel mooie groeigesprekken mag gaan voeren binnen Missie 3.
1: Ja, daar gaan we van
2: helpen, ontwikkelen.
1: Ja, mooi. Ja. Mooie ambities. Ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor het delen van jullie visie. En heel veel succes met alles. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.
3: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
4: Iedereen praat mee op New Business Radio.

iPersonal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
5: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
12: Veel organisaties investeren in technologie, data of nieuwe manieren van werken, maar lopen in de uitvoering tegen dezelfde vraag aan. Hoe maak je verandering werkbaar, gedragen door de medewerkers en daadwerkelijk effectief ook? Echte transformatie slaagt als organisaties niet aan losse deeloplossingen denken, maar de verbinding maken tussen technologie, data, menselijk gedrag, organisatieinrichting en natuurlijk cultuur. HiWork is vandaag te gast hier in de studio, is opgericht in Nederland en breidt zich inmiddels uit in Europa en begeleidt organisaties bij veranderingen op het gebied van performance, agility, digital, data, AI en organisatieontwikkeling. En een belangrijke tool hierbij is het veranderkompas. Na bijna 20 jaar is die herontwikkeld samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar gaan we straks over in gesprek met Henrike van Bommel. En zij is Diversity, Equity en Inclusion Expert. En Heiko van Elkdijk, partner bij HiWork.
13: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
14: Goedemorgen, van harte welkom.
15: Dankjewel.
14: Goedemorgen. Ik ging eerst bij Heiko. Heiberg. Inmiddels uitgetreden uit Nederland. Europa aan het verkennen. Hoeveel landen zitten jullie momenteel?
15: Vier. Althans in Europa. We hebben ook nog een kantoor in India. Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje.
14: Ja, want wat ik zag op de website ook. Jullie noemen jezelf eigenlijk een Europese speler als het ware. Ja. Is dat een bewuste keuze om je zo te presenteren als het ware?
15: Ja, wij geloven echt in een sterk Europa. Met bedrijven die ook sterk in Europa zijn. En dat vraagt een andere aanpak dan de wat meer Anglo-Saxische gedreven adviesbureaus. Dus wij zijn geworteld in onze Europese cultuur. En helpen Europese bedrijven om sterker te worden en ze klaar te maken.
14: Is dat dan meer het Rijnlands model wat jullie volgen?
15: Ja, ja.
14: Dus met wetgeving, alles wat daarbij hoort.
15: Ja, dus bijvoorbeeld, mooi voorbeeld. Een van onze digitale tak is ook erg bezig met security en privacy. Hoe zorg je als organisatie dat je daar klaar voor bent? Dat je niet alleen aan de wettelijke verplichting voldoet. Maar ook in lijn is met wat je wil. Dus daar zijn wij met de expertadvies. We zeggen van, nou, is goed of niet goed genoeg. En we helpen ze daarmee implementeren om dat beter te maken als dat nodig is.
14: Wat is de omvang van het bedrijf? Met hoeveel medewerkers consultants zijn jullie?
15: We zijn ongeveer met 500 medewerkers intussen.
14: Ja. Dus het is een grote speler zou je kunnen zeggen toch?
15: Ja, zoals dat zo mooi heette, de Big Four. Die zijn wel een beetje
14: in zicht.
15: Op hun stoel aan het schuiven. ja.
14: Precies. En dan die uitbreiding. Hè? Als we even teruggaan in de geschiedenis van het bedrijf. Hoe lang ben jij betrokken bij Heiberg?
15: Heiberg bestaat nu eigenlijk 6 jaar. Is ontstaan als een idee eigenlijk dat een adviesbureau, dat heette Blinklane, dacht van hey, wij zijn ergens goed in. Maar we zien dat de klantvraag verandert. Waardoor we eigenlijk meerdere expertises nodig hebben dan alleen die van ons. Laten wij eens kijken of we wat soortgelijke bedrijven zien. Met een soortgelijke visie en een soortgelijke cultuur. Om die te bundelen. Dus in 2020 is dat ontstaan. Ik zelf ben sinds 2021 erbij betrokken. En inmiddels zijn dus 11 bureaus in Heiberg gestapt als het ware om een deel van het geheel te vormen.
14: Ja. En dat vormt in één keer dan een speler waarvan je zegt de Big Four kijken achterom.
15: Ja, zeker. Ja, die vinden ons wel een beetje spannend.
14: Wat is jullie ambitie?
15: We willen echt een speler van betekenis worden. Hè? Want als ik zeg we zijn in 4 landen, dat klinkt heel stoer. Maar we zijn echt wel geworteld in Nederland. En we moeten die uitbreiding in die andere landen echt nog verder vormgeven. Het leuke is dat we wel al op een aantal thema's, bijvoorbeeld energie. En we doen veel in energie in Nederland, nu ook in Duitsland. En dat we daar echt proberen die Europese spelers ook met elkaar te verbinden. En ik denk dat dat echt een mooie streven is voor ons. Om echt, dan vind ik dat je zegt, ja, je bent niet alleen Europees vertegenwoordigd, maar je bent Europees werkzaam.
14: Hoe kijk je naar de ontwikkeling van de internal market in Europa?
15: Ja, dat is een mooie vraag. Ik zie dat we daar, dat is een no way back. Hè? Dus als je kijkt naar de geopolitieke spanningen, VS, China, Rusland, dan moeten wij als Europa ons versterken. Dat zie je nu op defensief gebied, maar ook op bedrijfseconomisch gebied. Ik denk dat we te makkelijk in het verleden geweest zijn met shareholder value only, maar dan we nu denken, hey, er is een andere component bijgekomen, we moeten kijken, is het goed in het belang van? Dus ik geloof heel erg in een sterke Europa, sterke verbonden Europese bedrijven, meer gericht op kwaliteit, op duurzaamheid, dan alleen maar op de goedkoopste prijs.
14: Nou, ik denk dat we het komende uur daar nog wel vaker op terug zullen komen. Eerst eventjes nog aan jou, Henrike, want jij houdt je bezig met diversity.
16: Klopt.
14: Om maar 1 van de 3 zaken te benoemen. Wat triggert jou daar zo in?
16: Nou, eigenlijk mijn eigen verleden ook bij andere organisaties waar ik hiervoor gewerkt heb. Ik geloof er echt in en ik denk dat het ook aansluit bij wat Heiko net zei over onze Europese ambitie die we hebben als Heiberg zijnde. Maar dat perspectief verrijkt en verschillende perspectieven ook een beter resultaat geven. En dat gaat niet vanzelf. Dat vraagt nogal wat. Ik denk dat we dat ook bij Heiberg zien. Hè. We hebben nu 11 bedrijven die met elkaar samenwerken met een andere perspectief, andere ideeën. Maar zorgen dat ze ook goed met elkaar kunnen samenwerken en dat ze elkaar ook versterken. Ja, dat vraagt gewoon iets van een organisatie. Dat vraagt iets van de mensen die er werken. En dat geldt voor mij ook voor diversiteit in de brede zin van het woord. Over gender, culturen, religies.
14: Inclusie zit er dicht tegenaan. Wat zie je in andere landen gebeuren waar jullie actief zijn? Is dat heel anders dan zoals het nu in Nederland gaat?
16: Ik denk dat vooral andere diversiteitsdimensies soms een verschil maken. Dus hè, waar we in Nederland veel toch nog steeds wel focussen op genderdiversiteit, culturele diversiteit, zie je dat in andere landen weer hele andere thema's aanhankelijk zijn. Uiteindelijk is inclusie een gevoel. En inclusie gaat over of je ergens op je plek voelt, je ergens jezelf mag zijn. En ik denk dat dat universeel is.
14: Ik vind het mooi dat jullie er zijn. We gaan het straks ook hebben over dat veranderkompas. Want dat hoor je natuurlijk heel vaak ook bij programma's op New Business Radio, waarin veranderingen belangrijk zijn. Maar hoe hou je nou koers en waar meet je aan? Daar gaan we het zo meteen over hebben. I got lost inside my head.

0: Kokimono en Lost Inside My Head.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag bij mij in de studio staat het bedrijf Heijberg Centraal. In de studio Heiko van Eldijk en Henrike van Bommel. We hebben dat al even gehad over, ja, het bedrijf is eigenlijk pas sinds 6 jaar in de vorm waarin jullie nu op dit moment opereren. Nemen een razend tempo toch meerdere bedrijven over. Is dat nog een verschil in de bedrijven die jullie, zeg maar, in Nederland gevonden hebben en uiteindelijk ook over de grens kijken naar, ja, wat kunnen we aan ons portfolio toevoegen waardoor wij onszelf kunnen versterken?
2: Ja. Ja, nee, dus we proberen in Nederland een, zoals het mooi heet, een full service. Dus we proberen zoveel mogelijk diensten in ons huis te krijgen. En dat proberen we ook in die andere landen te doen. En bijvoorbeeld in Duitsland zijn we heel sterk op het gebied van data en in de mediamarkt. En zoeken we juist weer verbreding, zeg maar, op wat meer generieke profielen, people. Zodat dat Henrike doet. Dat moeten we daar ook nog gaan opbouwen.
0: Ja, want over data gesproken is natuurlijk een van de onderwerpen die we zeker gaan bespreken. Interessant is data, je noemt mediamarkt. Heb je het over bedrijf mediamarkt?
2: Nee, de
3: mediasector.
0: Ja, want het is natuurlijk, dat is wel heel interessant, dat data is soms interessanter voor overnames dan daadwerkelijk het productportfolio wat een bedrijf weet te bieden. Dat zullen jullie ook ervaren, denk ik, hè?
2: Ja, zeker. Nee, dus bijvoorbeeld waar onze Duitse collega's heel goed in zijn, is dat, en dat zal misschien mensen verbazen, maar heel veel nieuwsredacties die leveren hun artikelen aan een gemeenschappelijke database. En die database kan met behulp van AI eigenlijk al voordat het gepubliceerd is aangeven, je krijgt tussen de 500.000 en 700.000 lezers. Dus ik zou wat meer voorbeelden erin brengen of juist een reflectie erin brengen. En dan krijg je wel een miljoen views op een nieuwsitem. En dat is een voorbeeld waarin ik denk, wow, dat had ik nooit verwacht. Zeg maar, dat de kracht van data is dat je die voorspellende waarde met AI. Dat je als journalist gewoon voordat je iets publiceert feedback krijgt over het kan beter. En heel gericht advies.
0: En dat betekent heel veel voor heel veel bedrijven waar jullie mee werken. Jullie zitten in verschillende sectoren. Net noemde je ook al energie. Wat is nog meer? Zijn nog meer de sectoren waar jullie actief zijn?
3: Ja, financiële sector werken we veel voor. De retail, handel. Ook wel binnen overheidsorganisaties, binnen gemeentes, ministeries. Dus eigenlijk ook daar zijn we best wel, denk ik, breed in Nederland in ieder geval al vertegenwoordigd. En ook in Duitsland, ook weer in de energiesector.
0: Ja, en het is eigenlijk, wat jullie doen is breed, hè? Dus het gaat over de transformatie van bedrijven. Jullie zijn eigenlijk op elke pijler zijn jullie actief en hebben jullie kennis in huis?
2: Ja, het is eigenlijk, we hebben denk ik wat ons onderscheidt is dat wij aan de ene kant hebben wij expertise in huis. Dus echt mensen die verstand hebben van bepaalde inhoudelijke thema's. Of het nou op diversiteit heel specifiek, maar in brede zin over digital, privacy, security, data, AI. Maar ook strategie, executie, verandermanagement, leiderschap, cultuur. Echte experts. En daarnaast hebben wij de kunde, zeg maar, om die expertise in de praktijk toe te passen. En ik denk dat dat eigenlijk de crux is van het bestaan van Heijberg.
0: Wat maakt het verschil dan bijvoorbeeld met de grote vier?
2: Wat je daar ziet is, enerzijds, ze hebben ook natuurlijk slimme mensen. Ik bedoel, kan wel zeggen dat die ons slimmer zijn, maar nee. Kennis is niet meer het unieke onderscheidende vermogen. Het is de combinatie van de kennis, de kunde en ik denk een mindset. Een mentaliteit van, ja, wij willen gewoon, wij gaan pas weg als het resultaat er is. En dan wil niet zeggen dat die anderen dat niet doen. Maar het is iets meer corporate. Wij zijn meer de ondernemende adviesorganisatie. Committed soms tot op het bot, zeg maar. Dat de klant zegt, oh, jullie zijn veel meer gecommitteerd dan mijn eigen mensen. Dus we willen het echt.
0: Nou, is dat een bepaalde vorm van een winnaarsmentaliteit, zou je kunnen zeggen?
2: Ja, ja.
3: En can do. Ik denk dat het dat nog meer is. Dus dat we ook altijd gaan voor echt praktisch resultaat. En niet alleen maar een mooi verhaal op papier. Een paar mooie woorden in een PowerPoint presentatie, om maar zo te zeggen. Maar ook echt met elkaar kijken van hoe kunnen we nu verandering brengen. Op welk thema het eigenlijk ook is waar we met een klant op aan het werken zijn.
2: Ja.
0: Je hoort het wel eens over bezuinigingen hier en daar. Dan hoor je heel snel vallen, ja, die dure consultants. Voelen jullie je dan beledigd?
3: Natuurlijk. Nee, maar ik denk dat het ook op heel veel punten zeker wel een terechte vraag is om te kijken van wat is de meerwaarde die je ook brengt. Ik denk ook dat je die altijd aan jezelf moet blijven stellen van wat maakt dat wij hier nu als dure consultant tussen aanhalingstekens toegevoegde waarde komen leveren. En dat we daar met elkaar ook altijd scherp op blijven. Om te zorgen dat we dat ook zeker blijven doen.
0: Ja. Ja, Eiko, heb je eigenlijk de afgelopen 6 jaar ervaren in de zin van verandering en behoefte bij organisaties om ze te helpen?
2: Ja, dus een verschuiving. En dat is ook wederom zeg maar toch wel een gevolg van de data en de AI. Is dat het wat minder om de expertise gaat. Hè? Want die is nu bijna iedereen die een beetje kan prompten. Die haalt zijn expertise wel uit de wereld, laat ik het zo zeggen. Dus het gaat om die combinatie van die kennis en die kunde om dingen voor elkaar te krijgen. Dus wij hebben ook een beetje een credo. Het gaat niet om gelijk hebben. Het gaat niet om gelijk krijgen. Maar het gaat om gedaan krijgen. Hè? Dus wat Henrike zegt, dat we die can-do mentaliteit. Dat heeft ook met die waarde te maken. Wij zeggen wel eens tegen een klant, huur ons nou niet in. Hè? Wij kunnen te weinig waarde toevoegen. De verhouding tussen wat je erin stopt en wat je eruit krijgt is onvoldoende. En dat is denk ik wel ook een verschil inderdaad met die wat meer corporate.
0: Ja. Wat zijn eigenlijk de vraagstukken? Die lopen denk ik uiteen. Hè? Hoe komt een klant bij jullie binnen? Hoe gaat dat überhaupt eigenlijk?
3: Ja, nou ik denk, dan spreek ik even vanuit mijn eigen context. Vanuit het people and organization deel binnen Heiberg. Vaak vanuit HR. Ik denk dat de vraag aan het verschuiven is. Dus dat het aan de ene kant vraagstukken zijn die ook rondom wetgeving gaan. Ook duurzaamheidsvraagstukken. Hè, van hoe zorg je nou voor sociale duurzaamheid in je organisatie? Hoe bevorder je die? Hoe link je die ook weer aan je financiële prestaties?
0: Namelijk ESG-onderwerpen.
3: ESG-onderwerpen, ja, het is heel leuk om heel veel vanuit een hele hoge moraal actie te ondernemen. Maar hoe zorg je er nou ook voor dat dat gekoppeld is en ook waarde toevoegt aan de organisatie? En tegelijkertijd ook AI-vraagstukken, ook juist binnen dat menselijk domein, binnen je eigen medewerkers. Hoe laat je ze samenwerken met AI? Hoe kan je AI inzetten om een deel van het werk over te nemen? Wat is de impact daarvan op je bestaande medewerkers?
0: Ik denk dat die op dit moment, dat een van de zwaarste discussies is.
3: Super spannend ook, ja. Ja, en denk ook voor onze eigen organisatie. Hoe ga je AI inzetten? Hoe gaat het met je samenwerken eigenlijk? Hè? En hoe laat je het voor
0: de keuze
3: je
0: is reuze, hè? Wat
3: absoluut,
0: dat betreft.
3: Ja.
0: Hoe begeleid je dat een goede baan? Want ja, dan heb je het over, hè, we gaan pas weg als het af is. Maar AI is voorlopig nog niet af. En als wij onze ogen dicht doen, dan is alweer iets nieuws bedacht.
2: Ja, dus onze kracht zit ook niet dat wij zijn geen IT-bureau wat

0: aanvulling geven aan een organisatie die eigenlijk uit noodzaak ook misschien soms steeds diverser wordt. En tegelijkertijd, hoe borg je dan ook dat je daarin ook met AI goed blijft samenwerken als organisatie? Wat laat je AI doen? Wat laat je misschien soms juist ook niet AI doen? En wil je juist wel nog een menselijke hand hebben? En ik denk dat handelingsperspectief, dat is wat wij bieden aan een organisatie.
1: Ja, ja, misschien als ik daar mag inhaken.
2: Zeker.
1: Wederom ligt de vraag, welke waarde voeg je toe? Wij helpen organisaties om die waarde te bepalen, nu, maar ook in de toekomst. Dus als het gaat om de mensenstuk, dat gaat ook over richting je klanten. Hè? Wat is nou de waarde die je levert voor je klanten in de toekomst? En wat vraagt dat voor je organisatie? Model. Hè? Wat moet je dan veranderen?
2: Ja, daar kan je spreken van een spanningsveld, lijkt mij toch?
1: Absoluut, absoluut. En het grappige is, iedereen heeft het over AI en de implicaties van AI. Wij zien het eigenlijk nog niet echt zwaar doorgevoerd worden in bedrijven. Dus we horen heel vaak pilots. Hè? We hebben een pilot en die is succesvol. Maar hij gaat niet verder. En dat is natuurlijk ook wel, ik vind dat wel een beetje een soort tegenstelling. Hè? Dus iedereen zegt, ja, het is, de impact is enorm. En tegelijkertijd, we zien het beperkt. Hè? Dus we zien wel bedrijven voorbereidingen treffen. Maar de echte business case, de echte massa-ontslagen, ze zijn er nog niet.
2: Nee. En toch, en dat heb ik in andere programma's ervaren. Is dat men ook aan het voorbeduren is op bijvoorbeeld MBO. Mensen met praktische kennis. Daar is het tekort aan.
1: Ja.
2: Daar wordt nu wel van gezegd. Van ja, die kenniseconomie die we nu hebben zoals we die nu kennen. Dat gaat straks heel erg anders en heel erg veranderen. Er gaan veel kenniswerkers misschien straks wel naar een praktisch beroep. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Ja, leuke vraag. We zien die ontwikkeling ook gebeuren. Dus, en dan komt er bovenop de vergrijzing. Hè? Dus de beroepsbevolking zoals we die nu kennen, binnen 5 tot 10 jaar, alle babyboomers gaan met pensioen. Dus er is een uitstroom, zeg maar, aan ik noem maar even, oude kennis, mm-hmm. laat ik het zo zeggen, ervaren kennis. En er is een beperktere instroom aan de onderkant, omdat een deel dus inderdaad overgenomen wordt door AI of andere vormen van intelligentie. En de behoefte ontstaat dus veel meer aan de praktisch toepasbare kennis, namelijk ja, dat heb ik zelfs als ik in mijn huis moet laten schilderen, dan moet ik moeite doen om een schilder te vinden die binnen 6 maanden kan. Dus die ontwikkeling zien we en we zien eigenlijk dat bedrijven daar, en misschien kan Harry daar nog wel meer over zeggen, dus de succession planning van hoe zorg je ervoor dat je bestand van medewerkers nu en in de toekomst dat een beetje goed ontwikkelt. Niet altijd heel erg goed over nadenken nog.
2: Ik kan me ook voorstellen dat lastig is. Ik bedoel, ik heb 15 jaar geleden een studie bedrijfskunde gevolgd. Toen werd er nog gesproken over middellange termijn. Middentermijn is een jaar of 5. Langer termijn, dan hebben we het over 10 jaar plus. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo. Maar wat is nu een middentermijn? Is dat 1 jaar? Is dat 2 jaar?
0: Ja, ik denk sowieso afhankelijk weer, en misschien een beetje consultieantwoord, hè, maar afhankelijk van de situatie.
2: Wel, ja,
0: of course,
2: ja,
0: moeten we toch even inbieden.
2: Ja.
0: Maar wel denk ik afhankelijk van sectoren. En ik denk dat korte termijn, als je nu kijkt naar in ieder geval ontwikkelingen op AI-gebied, dat echt maar over maanden gaat. Middellange termijn, 1 jaar, misschien 2. Als je ziet hoe snel de ontwikkelingen gaat. En ook als je ziet waar we nu staan ten opzichte van 1 jaar geleden. Wat wij ook al in ons eigen werk gedaan krijgen. En ook zien gebeuren bij klanten. Dan gaat die ontwikkeling razendsnel.
2: Ja.
1: Ja, het is wel leuk. Daar zit een beetje de spiegel naar onszelf ook. Hè? Dus wij zijn ook in onze eigen transformatie als Heiberg. Want we waren natuurlijk kleine bureaus. Nu zijn we een groot bureau. We moeten leren samenwerken met al die kleine bureaus. Dus we ervaren onze eigen transformatie. En precies dit punt van wat is nou middellange termijn, lange termijn of zelfs korte termijn. Ik merk dat wij als organisatie, en ik zie dat ook bij onze klanten gebeuren, eigenlijk de, zoals het mooi heet, run the business. Hè, dus hoe doe ik het vandaag en change the business. Hoe doe ik het morgen of overmorgen. Dat bijna een soort constante wordt. Hè? Ja. Dus je moet als organisatie bijna een soort schizofrene situatie hebben waarin je heel erg duidelijk stuurt op de performance van vandaag. En tegelijkertijd je organisatie moet klaarmaken voor morgen. Nou, en dat is waar wij vaak ondersteunen om dat mogelijk te maken. Want dat is niet makkelijk. Het zijn eigenlijk twee werkelijkheden.
2: Ik kan me ook voorstellen dat op het moment dat je start met een implementatiefase, ook dat daar anders gekeken wordt en dat het eigenlijk ongoing steeds weer verandert. Maar hoe bepaal je dan uiteindelijk dan toch dat de basis die er aan onder ligt, dat die duurzaam is voor langere termijn?
1: Ja, dat is leuk. Dus het heeft te maken met hoe je je organisatie stuurt. Hè? Dus, en dan kom je misschien ook weer terug naar het, waar wij wat meer in geloven, het Europese model. Dus ja. Dat je wat langer kijkt naar wat meerdere belangen. Niet alleen van de shareholders, maar ook van je medewerkers. Ook met name ook van je klanten. En wat we daar zien is dat directies af en toe moeite hebben om die twee werkelijkheden bij elkaar te brengen.

0: Dus daar waar voorheen zeg maar een agenda van een directie bestond uit hoe doen we het, moet daar dus zeg maar bijna evenredig zoveel tijd en aandacht staan. Hoe doen we het in de verandering?
1: Ja. Want als we het Anglo-Saxisch model er even bij pakken, dan kom ik al heel snel uit bij Silicon Valley. Dat is eigenlijk de boomer geweest van Silicon Valley. Kapitaal was geen probleem. Nu zie je in Europa, zie je langzaam maar zeker dat er gekeken wordt naar een kapitaalmarktunie. Waardoor hier kapitaal wat op banken op dit moment laat slapen, gewoon bereikbaar is. Dus daar zou je het een en ander kunnen doen. Maar wel aan de hand van wetgeving die de kaders bepaalt. En daar zeggen jullie eigenlijk, dat vinden wij goed.
0: Ja, omdat het belang meer is dan alleen maximale shareholder value. Ja, ja. Dus het moet ook levensvatbaar zijn voor de langere termijn. Het moet goed zijn voor de medewerkers in het bedrijf. Het moet goed zijn voor de klanten in het bedrijf. En met die goede kwaliteit, ook vanuit duurzaamheidsgedachten. Dus passend binnen onze Europese cultuur en ook ons toekomstig toekomstperspectief.
1: Ja, want dan kom je al heel snel toch op geopolitieke verhalen natuurlijk ook. Dan gaat het over concurrentie met bijvoorbeeld Verenigde Staten, met China, waar de markt anders in elkaar zit. Hoe kan je dan, is dat dan die duurzame langetermijn visie die dan uiteindelijk niet nu al succesvol is ten opzichte van die anderen, maar over een aantal jaren tot uiting komt? Hoe zien jullie dat?
2: Ja, ik denk eigenlijk dat ook precies een beetje het spanningsveld is met alle ontwikkelingen die er nu zijn in de markt. En aan de ene kant gaan die ontwikkelingen zo ontzettend snel als je kijkt naar AI en de termijnen die we net bespraken. Tegelijkertijd, en dat is misschien ook een beetje het bruggetje dan naar het veranderkompas waar we het zo meteen over gaan hebben, gaat het ook over wat een mens aan kan. Hè? Dus wat kan je ook aan verandering aan? En ik denk dat ook precies een beetje het spanningsveld is waar wij als Heiberg zijn ook op willen acteren. Dus aan de ene kant, hoe ga je een organisatie ondersteunen en begeleiden om met al die veranderingen, geopolitiek, nationaal, op technologievlak, daar allemaal in kan meebewegen. En tegelijkertijd kan zorgen dat je ook de mensen die je in je organisatie hebt, die verandering op een duurzame manier weer door kan laten maken. En dat doet af en toe ook pijn. En ik denk dat het eerlijke verhaal is, wat soms ook lastig is om altijd over de bühne te krijgen. Maar hè, met elkaar ervoor zorgen dat we weten van oké, we hebben niet morgen die maximale winst of omzet. Maar we weten wel dat we met een organisatie bezig zijn die er over 3 jaar ook nog is.
1: Precies, je had gelijk overigens. Dat was mij op maat naar het veranderkompas. Want wat was het moment dat jullie dachten van hier moeten we iets mee?
0: Nou, dat was eigenlijk gewoon een heel simpel een klantsituatie. Dus we werkten bij een organisatie die in transformatie was. En wat wij, maar ook meerdere bureaus doen, is dat je van tevoren meet waar sta je en aan het eind van hoe is het gelukt, ja of nee. En wij hadden behoefte aan wat frequenter meten waar staan we in de verandering. En wij kregen terug vanuit de organisatie geen enquête. We krijgen iedere week al 2-3 enquêtes, geen enquête. En ik zat met een collega letterlijk met de benen op tafel van hoe gaan we dit in godsnaam oplossen? En toen kwamen eigenlijk 2 dingen bij elkaar. Het was een ervaring vanuit mijn eigen verleden. Ik heb ooit nog een paar jaar als manager gewerkt bij een energiebedrijf. En wij kregen toen een nieuwe directeur. En die ging na 100 dagen vertellen wat hij vond. En hij werd geflankeerd door 2 adviseurs. En hij vertelde een heel inhoudelijk verhaal. En na een half uur zei hij, en dit willen jullie allemaal? En ik keek om me heen en ik zag iedereen zo'n beetje knikken. Inclusief mezelf. En iedereen dacht, maar wie ben jij? Wie ben jij eigenlijk dat je, zonder met ons gesproken te hebben, want het waren de adviseurs die het verhaal eigenlijk bedacht hadden. Dat kwam bij elkaar met mijn collega die zei van, hey, ik heb hier een soort, we moeten eigenlijk een soort kompas hebben. Dus weet je, hij was een zeiler. Hij zei, als ik vaar, dan heb ik een kompas. Dus dan kijk ik regelmatig op mijn kompas om even erbij te sturen. Nou, die 2 ervaringen kwamen bij het veranderkompas. Het veranderkompas gaat namelijk over dat je eigenlijk pas in de transformatie en zeker aan het eind een eerlijk antwoord kunt krijgen op de vraag, wil je deze verandering? He, dus management wil te vaak van tevoren zeggen, nou, we presenteren wat we gaan doen. Dit willen jullie allemaal. En dan denk ik, ja, je krijgt misschien een ja. Hè, wat mijn ja ooit ook was. Maar het is geen echte ja.
1: Het is geen eerlijke ja.
0: Het is geen eerlijke ja. Want je weet het niet.
1: Is het dan een ja onder dwang? Is het een ja onder... ik kan me ook voorstellen dat heel veel medewerkers er ook wel denken van, ja, maar als ik hier nu tegenin ga, die verandering die wordt vanuit hoger management geïnitieerd, ingezet, ja, dan kost dat misschien mijn baan, want...
0: Dat is het.
2: Dus ik durf ook geen nee te zeggen tegen Heiko natuurlijk. Dat snap jij ook, ja.
0: Dat durf ik te betwijfelen. Maar, wat je zegt, dat klopt. Dus je krijgt sociaal wenselijke antwoorden. En op de wandelgangen bij de koffieautomaat zegt, nou, dit, ik geloof je niet in. En dan heb je als organisatie veel meer moeite om, dan sta je namelijk met 2-0 achter. Hè? Dus dan wil je iets wat eigenlijk misschien wel positief is, moet je dan in één keer uit het negatieve trekken. En daar is dat kompas eigenlijk op bedacht van, wacht nou even met die vraag stellen. Ga eerst kijken, wat is er nodig? En dat veranderkompas heeft, net als het gewone kompas, vier kanten. Dus het gaat in eerste instantie om geloofwaardigheid. En geloofwaardigheid gaat dus over wie leidt deze verandering. Is deze meneer of mevrouw betrouwbaar? Hoe heeft hij dat in het verleden gedaan? Staat hij tussen ons in of niet? En wij zien bij bedrijven wel eens echt die slag overslaan. Hè? Dus die zeggen, hier heb je dat verhaal. Dat gaat dan over tweede as. Het gaat over snappen. Snap je waarom we dit moeten doen? Ook belangrijk. Maar we zijn als mens niet zo verandergezind. En misschien is het nog wel iets wat uit onze oorsprong komt. We gaan eerst kijken met wie ben ik. Dus wij vertellen ook organisaties, zorg dat dat veranderverhaal, dat klopt. En dat dat klopt met degene die het vertelt. Dus mijn directeur ooit die dat verhaal vertelde, en ik kende hem niet. Ja, de logica van mij was, ik ken deze man niet, ik vertrouw hem niet.
1: Heel interessant, ik heb hem hier ook inderdaad heel knop staan. Geloven, snappen, kunnen en steun.
0: Ja.
1: Zullen we eerst even met dat geloven weer teruggaan aan het begin. Het voorbeeld wat je noemde, die directeur die kwam binnen, hij geloofde in zijn verhaal. En dat verhaal bracht hij over en daarvan, dat willen jullie allemaal. Dat is eigenlijk wat hij zei.
0: Ja.
1: Is dat iets waarvan je ziet dat nu wel verandert? Ook met name door technologische ingevingen tot technologische veranderingen ook.
0: Ja.
1: Dat men dat geloof een beetje aan het loslaten is. Want ja, wij bepalen het niet meer. Het zijn de bedrijven als ChatGPT, als Cloud, als Gemini. Noem maar op die eigenlijk bepalen en geloven.
0: Ja, nee. Ik zie eigenlijk het tegenovergestelde, dat geloven weer belangrijker wordt. Dus de menselijkheid, hè, aan wie verbind ik mij, lijkt wel belangrijker te worden. Dus we hadden het onlangs nog bij een organisatie waar we werkten, zat de directeur een beetje aan de zijkant. En achteraf hoorden we dus inderdaad zeggen van, ja, maar vindt hij het nou echt belangrijk? Want hij participeerde niet. Dus dan zie je toch dat. En ik denk dat dat misschien wel in deze tijd is, juist met heel veel informatie, heel veel achter beeldschermen, dat mensen behoefte hebben aan, maar wie is die persoon die op dat podium staat? Dus nee, ik zie eerder een versterking van die geloofwaardigheid. En als je dat dus negeert of niet meeneemt in je verandering, ja, dat je echt een risico loopt dat mensen niet aangehaakt zijn. Ja.
1: Betekent dus dat type leiderschap, en dan kom ik ook even bij jou terecht, dat verandert, dat charismatischer moet?
2: Ik denk het zeker. En ik denk dat het over geloofwaardigheid over de persoon en geloofwaardigheid over de boodschap gaat. En ook vanuit het veranderkompas dat je wil iemand inderdaad als voortrekker, als leider hebben waar je in gelooft. Charismatisch is één, maar ik denk ook authenticiteit. Ik denk dat ontzettend belangrijk is daarin. En dat ook weer bij de mens, dus bij de leider, maar ook bij de boodschap die iemand verkondigt.
1: Is dat niet iets wat van alle tijden is? Als je kijkt naar de Nederlandse politiek, daar zien we eigenlijk, hè, alle respect voor Schoof, maar ja, daar kan je nou niet van bepaald zeggen dat het een hele charismatische man was.
0: Nee, dus dat jouw vraag net van, wordt het niet minder? Nee, ik denk dat het juist sterker wordt. We zien sterke figuren, hè, dus het geloof van Jette. Is de boodschap van D66 nu heel anders geworden? Ja, misschien iets minder op de duurzaamheid en het klimaat. Maar men zocht in Nederland naar iets positiefs. Naar een energieke jongen vindt waarvan we zeiden, hey, daar geloof ik in. Dat is volgens mij het verschil geweest waarom hij zoveel stemmen heeft gekregen.
1: Ja, dat was waarschijnlijk dan een spindokter die dacht, het kan wel.
0: Ja, het kan wel.
1: Maar 1 en 1 is 2, wat dat betreft. Dus dat is heel belangrijk. Dat is dus een van die 4 punten. Dan het punt snappen. En dat lijkt me op dit moment, in deze fase waarin we zitten, in die technologische verandering, ook een enorm moeilijke factor. Met name ook, je had het net over de babyboomers die langzaam uitstromen. Het gaat wel heel hard met de technologie. Wil je daar dan nog in investeren als dat je weet dat je over 2-3 jaar van je pensioen gaat genieten?
0: Ja, dus die inhoudelijke boodschap, dat snappen, hè, dus snap ik waarom dit nodig is, die moet simpel, kort en helder zijn. En daar zie ik bedrijven ook nog wel eens heel veel woorden, hè, heel veel PowerPoint slides, terwijl eigenlijk gaat het meer over, wat is de aanleiding, waar willen we naartoe, en ja, we gaan een aantal obstakels tegenkomen om daar te komen, en probeer ze nou als management nou niet allemaal te benoemen en uit te leggen en hoe we daar doorheen gaan komen. Laat het gewoon kort, om het zo maar te zeggen. En we gaan ze aan en we gaan er doorheen met elkaar. In plaats van alleen maar de lijstjes punt 1, punt 2, punt 3, punt 4. om uitleg te geven van waarom het nodig is.
2: Ik denk dat dat ook zeker met vraagstukken op ESG-thema's, hè, of diversiteit en inclusie, ook zo belangrijk is. We kunnen wel roepen als organisatie zijn van, oh, maar we vinden diversiteit belangrijk, dus we gaan meer mensen aannemen met verschillende culturele achtergronden. Maar voor medewerkers, om dan echt te snappen, waarom doen we dit eigenlijk? Zijn we dit nou voor de bühne aan het doen? Wat willen we ermee bereiken? Dat heb je nodig om uiteindelijk ook zo'n verandering door te kunnen voeren.
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat er heel vaak nog wel een soort van tegengeluid is. Van ja, er moet gewoon de beste persoon voor die vacature moet op de beste plek zitten. En dat gaat in feite niet om wie of wat het is.
2: Ja. En dan snappen door degene die zulke opmerkingen maakt, dat wat we zien als de beste persoon, hè, of kwaliteit. Ik bedoel, iedereen vindt denk ik kwaliteit belangrijk.
1: Moet je dat nog vaak uitleggen?
2: Elke dag. Ja, dat die kwaliteit dus voor verschillende mensen vanuit verschillende perspectieven met verschillende vooroordelen en ideeën over hoe het hoort en hoe het altijd is gegaan, dat misschien niet altijd het beste is om kwaliteit te bepalen, ook voor de toekomst. Ik denk dat nou ja, wederom het snappen heel erg belangrijk is.
1: Ja, Heiko. We hadden het net al eventjes ook over de wetgeving die ook vanuit Europa komt. Uiteindelijk in Nederland wordt omarmd. Of in ieder geval, daar moet Nederland verder mee. Laten we het zo maar even stellen. Wat helpt dat op dit moment bij dit vraagstuk? ESG is natuurlijk vanuit een groter belang wereldwijd eigenlijk ingezet. Maar wat vaak ook wel gezegd werd is van ja, als er geen wetgeving komt, is er ook geen verandering. Zijn jullie het daarmee eens of niet?
0: Ja en nee. Beginnen met de ja.
1: Is goed.
0: Ja, wetgeving helpt om als stok achter de deur om soms ook dingen af te dwingen. Hè? Dus je ziet een deel van de ondernemers echt die grenzen opzoeken van wat mag wel en wat mag niet. En een stuk wetgeving helpt daarbij om daar heel duidelijke kaders over te stellen. En nee, het helpt niet omdat ik ook zie zeg maar dat een hele grote groep bedrijven veel meer vanuit een autonoom gedreven aanleiding zegt dit wil ik.
1: Is het ook niet omdat wetgeving soms wordt gelanceerd en daarna weer wordt afgebroken?
2: Denk het zeker. En ik denk ook dat wetgeving, en dat daar ontkom je denk ik niet aan op het moment dat je een wetgeving of richtlijn inzet. Maar dat het ook soms een beetje de verkeerde dingen gaat meten. Ja, dus als je kijkt ook naar CSRD, rapportages, duurzaamheidsrapportages.
1: Dan heb je het over de Green Deal, wat nu dan de Clean Industrial Deal genoemd wordt.
2: Ja, kan je heel mooi over rapporteren. Maar wat zegt dat nou eigenlijk echt over jou als organisatie? Dus ik denk dat het daarin soms juist ook een tegengesteld effect kan hebben op het uiteindelijke resultaat.
0: Ja, want daar waar je wetgeving hebt, krijg je heel vaak ook al handhaving, controle en... Nou ja, als het gaat over waar ik mijn handen nog wel eens van jeuken, is dat je zegt, oh, ik zou die politiek zo willen helpen om niet de controle op het proces te zetten, waardoor je als bedrijf alleen maar vinkjes moet zetten en rapportages moet invullen, maar veel meer over doelmatigheid. Dan denk ik dat wetgeving veel effectiever doorgevoerd wordt en gehandhaafd wordt.
1: Ja, met name dat vereenvoudigen, dat gebeurt op dit moment. Althans, daar zijn ze echt wel mee bezig met de omnibus, het vereenvoudigen van die wetgeving. Merken jullie daar iets van in de praktijk overigens?
0: Nog niet echt, als ik eerlijk ben. Dus ik hoor mijn klanten toch nog wel steeds veel klagen over de toegenomen regeldruk. En ik moet hier aan voldoen, daar aan voldoen. Ik hoorde het van de week nog op het journaal ook. Hè, dat zelfs een gemeente waar een buurt een volksfeestje wil geven. Ja, dan moet je allerlei plannen indienen over calamiteit, over veiligheid, over EHBO. Hè, dus je hebt niet de tijd. En dat zie je bij bedrijven ook eigenlijk. Dat die soms wel echt moe worden van alle rapportages. Ja.
1: We gaan even terug naar het kompas. Want wij zijn bij de vierde pijler. Steun krijgen.
0: Ja. Ja misschien. Grappig. Ga je toch even. De derde is kunnen. Hè, dus wat ik bij bedrijven zie. Is
1: oh, dat kunnen. Ja, sorry. Bedankt.
0: Ja, overslagen. Maar dat maakt niet uit. dus in de verandering. Veel bedrijven leggen uit. We moeten van A naar B. En morgen gaan we je helpen om B te bereiken. He, waarbij ze dus die geloofwaardigheid overslaan. Dus wij zeggen eigenlijk vanuit Heiburg, pas als die geloofwaardigheid en dat snappen groen zijn, he, vanuit je kompas. Hey, mensen zeggen, ik snap het en ik vertrouw degene die me voorgaan. Dan komt de behoefte, kan ik dit eigenlijk wel? Ga dan mensen helpen om dat nieuwe aan te leren. En als ze dat dan aangeleerd hebben, dan komt die vierde pijler in beeld, die vierde naald. En dat is steun krijgen. En dat is met name vanuit management. He, dus als management het nieuwe gedrag steunt, positief. In plaats van, dit doe je niet goed.
1: Kan je het noemen als een omgekeerde draagvlak creatie?
0: Ja. Ik geloof dat een verandering, wat ik zei, mensen zijn niet genegen om veel te veranderen en vaak te veranderen. Maar als ze gesteund worden, hè, en in die zin dat dat draagvlak krijgen om een veiligheid te krijgen om nieuwe dingen aan te leren, dan willen mensen wel. Want in de 30 jaar dat ik hier rondloop, ben ik weinig mensen tegengekomen die echt niet zinvol willen werken. Iedereen wil 's ochtends vroeg naar zijn werk en denkt, ik ga iets leuks doen, ik ga iets toevoegen.
1: Maar zinvol, dan heb je ook nog zingeving. Dan hoor je eigenlijk dat de jonge generatie vooral daarnaar kijkt. Ja. Zie je daar nog verschillen in?
2: Ik denk het eigenlijk wel. Ik denk ook bij waar je wil werken. Dus dat je ook ergens wil werken bij een organisatie waarbij je ook het gevoel hebt dat je iets aan het bijdragen bent. En die zingeving voor jezelf kan er soms, eerder ook nog wel in zitten. Hè? Mee helpen om bepaalde financiële targets van een organisatie te halen. Terwijl ik nu denk dat zeker ook de jonge generatie het nog veel belangrijker vindt om te zien, wat draag ik nou echt bij? Juist ook weer vanuit de ESG, daar komen ze weer. Maar wat draag ik bij mijn organisatie? Hoe presenteert mijn organisatie zich ook? Hè? Dus wat is het belang wat we zelf uitstralen?
1: Dus het is veel meer intrinsiek geworden, zeg je daarbij ook. Eigenlijk. Ja.
0: Dat zien we bij Heiberg ook gebeuren. Hè? Dus collega's die bij ons willen werken, die willen leuk werk doen. Hè? Die willen het adviesvak in, omdat het echt een vak is waarin ze goed willen worden. Willen resultaten neerzetten, maar willen ook maatschappelijk relevant zijn. En die willen zichzelf kunnen zijn. Maar we zijn B Corp. Dus wij voldoen aan allerlei regelgeving.
1: Ja, je hebt heel veel moeten invullen.
0: We moeten heel veel formules invullen om dat te worden. Maar we doen het omdat we het geloven. En ik zie dus collega's, nieuwe collega's, met name daarvoor ons kiezen. Die kiezen dus wel voor onze uitgesproken mening dat we dat belangrijk vinden.
1: Toch even terug ook naar de publicatie uiteindelijk over dit veranderkompas. Want het is een kompas wat eigenlijk als het ware hergedefinieerd is, kan je zeggen, toch?
0: Ja.
1: Wat zijn de verschillen met 20 jaar geleden?
0: Nou, één ding wat heel mooi is gebleven is dat het belangrijkste is, het is geen meting met een bepaalde uitkomst en dat zegt iets. Het is bedoeld als, hè, wat ik zei,
1: en de tool.
0: Voortdurend gebruiken om te kijken, zijn we nog op koers of niet? Dus het gaat om de dialoog over het kompas en dat de uitkomsten verschillen is alleen maar aanleiding om weer bij te sturen in je verandering.
1: Maar die vier assen, die zijn eigenlijk feitelijk wel hetzelfde gebleven.
0: Ja, en wat je ziet aan wat er zijn nieuw geworden is dat de toepassing, zeg maar, hè, daar zie je dus inderdaad techniek en technologie wel echt toegenomen. Dus daar waar we voorheen, was het vrij, noemen we dat analoog. Hè? Dus we hadden letterlijk posters bij de koffieautomaat hangen. Dan gingen mensen stickeren en dan gingen ze met elkaar in gesprek. Hé, waarom ben jij groen of waarom ben jij rood? En nu zie je dat veel meer met digitale platformen ingevuld wordt. Dat daar de dialoog gevoerd wordt. Dat wordt ook gemodereerd. Zodat bedrijven inderdaad veel meer voortdurend zicht hebben op de verandervermogen van een organisatie.
1: We gaan zo verder praten.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: 12 tot 12 op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Met vandaag Heiberg Centraal en in de studio Henrike van Bommel en Heiko van Elkdijk. En we hebben het nu al een tijdje over het veranderkompas met jullie gehad. Wat samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam eigenlijk opnieuw gedefinieerd is. Maar wat voor typische onderzoeken hebben zij nu gedaan om dit kompas ook een nieuwe vorm te kunnen geven?
2: Zij hebben echt voor een bepaald vak, volgens mij het veranderkunde, hebben zij groepjes studenten aan het werk gezet om met dat veranderkompas te kijken van, als je nu kijkt, zeg maar 20 jaar geleden in de, ik noem maar even, de analoge wereld ontwikkeld, hoe zou je dat nu doen in de wat meer digitale wereld? En daar hebben we inderdaad een aantal leuke suggesties ook voor gekregen om andere toepassingen, om het te meten, om de dialoog aan te gaan en om informatie te voorzien. Bijvoorbeeld in dat geloofwaardigheid en snappen stuk. Hè, die eerste twee gebieden. Om daar nog wat alternatieve interventies te bedenken.
0: Nu zijn jullie in meerdere segmenten actief. En ik kan me voorstellen dat je het kompas nu op verschillende manieren al in werking hebt gezien. Hè, wellicht in een praktijksituatie of in een dienstverlenende situatie. Wat kun je daarover zeggen?
3: Nou, ik denk dat, als ik naar mijn eigen context kijk, het veranderkompas op een mooie manier inzetten bij vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Juist omdat het ook zo'n spannend onderwerp is. En ik denk ook weer steeds spannender aan het worden. Maar dat het geloven, geloof je in veranderingen op dit thema? Wil je ook daadwerkelijk veranderen? Snap je dat het nodig is? En kan je het? En voel je de steun uiteindelijk ook vanuit leiderschap. Dat maakt dat we ook de juiste gesprekken voeren met een klant. Want soms kan het kan heel snel worden van, oh, maar dit willen we toch en we gaan het doen. Eigenlijk precies het voorbeeld wat Heiko net schetste. Maar toch even terug naar de tekentafel en met elkaar nadenken van, maar wat is ook de impact? Wat betekent dit en hoe zien medewerkers dit ook? Daar helpt het gewoon om het juiste gesprek te voeren.
0: En wordt dat continu gevuld? Hoe werkt dat in de praktijk? Wordt dat continu aangevinkt of wordt daar continu data ingevoerd?
2: Ja, dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Ja. Maar we hebben dus inderdaad, we gebruiken een digitaal platform waarbij mensen dat af en toe een linkje krijgen van, wil je even invullen, waar sta je in de verandering? Nou, dan komt er dus een opgetelde som van meningen. En soms hebben we dus inderdaad juist niet een digitale versie, omdat we ook werken op situaties waarin mensen geen toegang hebben tot een laptop of een telefoon. En dan is het veel meer bij de koffieautomaat, waar mensen met elkaar, waar we stimuleren dat mensen met elkaar in gesprek gaan van, hey, waar sta je? En gaat het, want het gaat juist om het gesprek. Het gaat juist niet zozeer, je moet van rood naar groen, maar het gaat erom, wat maakt dat jij nog niet van...
0: Zijn mensen daar ontvankelijk voor? Want jullie stimuleren dat dan bij, dus stel je zit in een toch een meer productiefaciliteit of wat dan ook. Ik kan me voorstellen dat mensen daar helemaal niet mee bezig zijn.
2: Nou ja, ik zou bijna retorisch willen stellen, hoe zou je het zelf vinden? Wil je invloed hebben op de verandering of laat je hem leidzaam over je heen gaan? Nou, in ieder geval, zeker in Nederland willen we toch graag meedoen. En het kompas biedt eigenlijk een heel simpel houvast om met elkaar daarover in gesprek te gaan.
3: En we kunnen het niet alleen. Ik denk dat dat ook is. Hè. Wij zijn inderdaad die externe consultant. En ik denk dat onze kracht erin zit dat we het met de organisatie samen doen. Dat we het met de klant samen doen. En zij kennen hun eigen medewerkers, als het goed is, ook weer het beste. En anders helpen we ze daar graag bij. Maar dat die kracht van het samen doen, dat helpt ook om uiteindelijk ook de juiste mensen weer te bereiken.
0: Ja. Kan je nu een voorbeeld geven van iets wat haaks op elkaar staat, als het ware? Dus dat veranderkompas, dat is de kern. Dat werkt bij beide organisaties. Maar wat zij doen, wat zij eventueel produceren van dienstverlening bieden, dat is extreem anders. Dus dat kompas krijgt een hele andere vorm of het proces loopt heel anders.
2: Ik moet even zoeken.
0: Je had het net over de energiesector die jullie bedienen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er andere bedrijven zijn die...
3: Ja, ik denk, en zonder om specifieke klanten naming en shaming te doen, maar dat we inderdaad een groot verschil zien tussen, nou, om het even kenniswerkers te noemen, en mensen die meer in een productieomgeving werken bijvoorbeeld. Ook vanuit het veranderkompas, en misschien kan je me aanvullen, Heiko, maar dat je ziet dat het snappen, het kunnen echt iets anders vraagt van iemand die de hele dag zelf achter zijn computer zit, dan iemand die op de productievloer staat.
2: Ja. Ja, en het gaf me even tijd om te denken.
3: Ja, alsjeblieft. Ja.
2: Nou ja, denk, wat onderscheidend is dat wij, hè, want Henrike zegt dat we het met de mensen willen doen. Hè, dus in onze beleving, als wij onze kennis kunnen overdragen aan de organisatie, dan is het een duurzame transformatie. Hè, dan kun je niet zo makkelijk terug. En wat we zien, zeg maar, is dat als je in specifieke situaties zit waar het een beetje schuurt, dan zit het vaak toch wel tussen, ik noem maar even, het leiderschap en de medewerkers. Dus daar waar een leider nog steeds, nou, misschien wel een beetje met een wat conservatieve inslag denkt, mijn mensen, en ik moet ze vertellen wat ze nodig hebben, is het veel meer dat je de leider van nu veel meer mogelijk moet maken. Hij moet wel heel duidelijke kaders stellen, maar hij moet de mensen veel meer ook de verantwoordelijkheid geven om het te realiseren.
0: En dat zijn de momenten dat jullie dus een van de expertises, hè, net over 11 bedrijven die inmiddels zijn overgenomen, daar op dat moment kijken, wat is er nodig om op dit moment die transformatie verder vorm te geven? Hoe snel kan je daarop acteren?
2: Wat is snel?
0: Ja, dat is een goede vraag. Misschien is er überhaupt...
3: Ik wou gewoon zeggen vandaag, maar...
0: Ik kan me voorstellen dat op het moment dat jullie starten aan een nieuw project, dat ook de opdrachtgever zegt, we willen dit binnen een x-aantal maanden, misschien een jaar, afgerond hebben.
2: Ja, dat is nou een heerlijke vraag. Wij doen bijna altijd een analyse. En waarom? Het beeld van de klant is niet altijd het beeld wat wij zelf ook zien als wij dat checken in een analyse. En een analyse geeft ons niet alleen zicht op wat is er nou echt nodig, hè, om te bepalen wat gaan we doen. Maar ook daar zeggen wij, daar start eigenlijk de implementatie dan. Omdat wij echt van directie naar werkvloer, we zeggen wel eens heen en weer yo-yo-yo-yo-yo-en om informatie op te halen. Kijken waar is de alignment, hè, waar is de afstemming, waar is de samenhang en waar niet. En ik denk dat dat inderdaad het meesterschap is. Want ik vind adviesvak echt een meesterschap. Is door de kennis en de kunnen te bundelen, weet je dus wat je moet doen. En soms is dat na 2 weken, soms is dat na 3 weken. Soms zegt de klant, ik wil het morgen. En dan zeg je, ja, hartstikke leuk, maar dat werkt niet. En soms zegt de klant, als we dat over 3 maanden hebben, dan denken wij, wauw, dat kunnen we ook in een maand. Nee, dus wij merken bijvoorbeeld in de overheidssector, dat daar de verandersnelheid wat ons betreft veel sneller kan dan dat ze zelf gewend zijn.
0: Volgens mij hoor je dat overal, toch? Als het gaat over overheid.
2: Ja. Ja.
0: Waar zou je dan als eerste beginnen om dat tot uiting te brengen en ook te kunnen laten zien dat het sneller kan?
2: Door niet eerst 100% nagedacht te hebben over de oplossing. Maar met 70-80% kun je al beginnen. En juist die ervaringen vanuit het beginnen weer gebruiken om de oplossing beter te maken.
0: Ja, dus terug naar projectmanagement, ouderwets. Ja. De watervalmethode eigenlijk.
2: Nou ja, dat is eigenlijk nog steeds wel wat we veel zien in dat soort organisaties waar mee gewerkt wordt. Hè. Dus 100% nadenken, dan maken, dan implementeren. Ja. Terwijl ja, de agile wereld veel meer gericht is op, we gaan kortcyclisch met elkaar itereren.
0: Sprinten.
2: We gaan beter maken, we gaan testen, we gaan feedback ophalen, we gaan weer verbeteren. En eigenlijk voor mij is dat terug naar hoe het hoorde. Want als ik bij mijn bakker ben en als ik zeg 3 weken achter elkaar heb je zuurdesembrood, de 4e week zegt hij ja. Hè? Nadat hij de eerste 3 weken zegt, wat is het? En dat is volgens mij nog steeds simpel ondernemerschap. Wat de essentie is waarom je bestaat. Dus dat je die verbinding met je klant hebt en dat je in staat bent om snel, en nu noemen we dat heel mooi time to market, dat je snel kunt inspelen op wat er nodig is.
3: Ja, en ik denk daarbij ook nog wel die flexibiliteit voor vanuit je eigen professionaliteit kunnen bieden. Dus ook je eigen manier van werken ook weer aanpassen aan de context van een klant. Ik kom bij sommige klanten en als ik daar de hele dag over agile werken praat, dan denk ze echt, ja...
0: Is toch een hype?
3: Ja, is toch een hype. Doe niet zo moeilijk. Ja. Doe gewoon je werk. En daarop kunnen aanpassen en dat kunnen doen. Ik denk dat ook wel onze kracht is. In die context kunnen werken.
0: Tot slot. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze uitzending. Hoe zien jullie de toekomst? Dit is een houvast voor de komende jaren. Hoe zien jullie de toekomst van Hyber?
2: Positief. En ik moet een beetje lachen, omdat ik denk, wat ik zei, we hebben onze eigen transformatie. Dus in alle eerlijkheid, wij hebben ook onze hobbels en obstakels gehad. En iedere keer kijken we weer aan. En
0: dus eigenlijk zijn die continu een soort van spiegel aan het werken.
3: En we moeten regelmatig het veranderkompas invullen. Ja, we mogen weer stickertjes plakken.
2: En met elkaar in gesprek. Ja. Nee, dus wel positief, omdat ik zie dat steeds meer worden we ook gevraagd, zeg maar, voor opdrachten die inderdaad die verschillende expertises en kunde bij elkaar brengen. Onze klantportfolio groeit. Ons team groeit. Dus dat zijn wel voor mij twee hele belangrijke signalen om te denken, de toekomst, ondanks dat er heel veel in de wereld gebeurt, zie ik hem met vertrouwen tegemoet.
0: Ik wil jullie hartelijk danken voor de komst naar de studio. We kunnen volgens mij over dit hele verhaal echt nog uren doorpraten. Helaas gaat in deze uitzending niet meer lukken. Dus ik wil jullie nogmaals danken. Heiberg vandaag centraal in Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.
4: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectoring. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Steeds meer ondernemers kiezen voor een lening die niet van een traditionele bank komt. Dat blijkt althans uit cijfers van Bridgefund. De kredietverstrekker leende vorig jaar ruim 255 miljoen euro aan het MKB en draaide voor het eerst winst. Daarmee is het bedrijf naar eigen zeggen de grootste non-bankaire kredietverstrekker van Nederland. Verder ziet Bridgefund dat banken terughoudender zijn geworden, waardoor alternatieve financiers aan terrein winnen.
7: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
9: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
9: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Company Challenge. Glenn van der Burg.
11: Netcongestie raakt niet alleen bedrijven en huishoudens, maar zet ook de ontwikkeling van de hele stad onder druk. Hoe groot zijn de problemen in de praktijk? Gemeenteraadslid Wim van der Kamp neemt ons mee in de maatschappelijke gevolgen. In een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad worden het GVB en ProRail gevraagd om een infrastructuur beschikbaar te stellen voor de stad Amsterdam. Maar hoe gaat dat helpen bij het van slot krijgen van de stad? We hebben 4 gasten in de studio. Het is lekker druk. Wim van den Kamp is gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Brechtje Tettelaar is de gast, programmamanager energiehuishouding van het GVB. Wilde Jager, specialist energievoorziening bij het GVB. En Tjark de Vries is er, algemeen directeur van Structon Rail Nederland. Fijn dat je luistert naar de Company Challenge.
7: Waar loop jij op vast? Dit is Company Challenge op New Business Radio. Glenn van der Burg.
11: Ja, lekkere volle studio met veel specialisten om het over nogal een belangrijk onderwerp te hebben. Wim van den Kamp, bij jou beginnen, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Ja, ik ga jou vragen om namens de gehele gemeente te praten. Dat is natuurlijk een beetje spannend voor een halve politicus, hè? Voor een part-time politicus. Hoe valt het wel mee?
12: Nou, ik denk dat het wel meevalt. Al zul je natuurlijk ook met elkaar moeten constateren dat we de gemeenteraad samen ook met andere partijen vormen natuurlijk.
13: Ja.
12: En dat we samen de stad vooruit willen brengen.
13: Ja. Er zal geen discussie zijn over het feit dat net congestie een vraagstuk is in Amsterdam, toch? Daar hoeven jullie niet over te debatteren.
12: Nee, we debatteren graag, maar van links tot rechts zijn we het daar wel met elkaar over eens. Ja.
13: Ja. Neem ons eens mee. We maken veel afleveringen van de Company Challenge over netcongestie, omdat het gewoon domweg echt een heel belangrijk probleem is in de maatschappij, voor bedrijfsleven, voor huishoudens. Schets het eens voor de gemeente Amsterdam, wat natuurlijk onze grootste stad is in Nederland. Wat betekent het?
12: Amsterdam, inderdaad, een grote stad. Er wordt ook vaak naar Amsterdam gekeken. Hoe doen we dat daar? Hoe lossen we hier dingen op? Het is wel wat als je ondernemer bent en je wil je graag je bedrijf uitbreiden en je hebt daar stroom voor nodig. Iets wat de meeste mensen heel normaal vinden.
13: Ja.
12: Je steekt iets, een stekker in een stopcontact en het werkt. Dat heeft heel lang ging dat goed, maar nu moet je tot wel 10 jaar wachten op een aansluiting. Nou, dat de meeste bedrijven kunnen niet zo lang wachten.
13: Heb je een voorbeeld van een bedrijf waarvan je, je zal ongetwijfeld contact hebben met bedrijven die dit soort vraagstukken bij jou neerleggen? Want je bent de volksvertegenwoordiger.
12: Ja, ik weet niet of ik dan namen van bedrijven moet noemen, maar laat ik zeggen dat er bedrijven die met name die veel energie verbruiken, je zou kunnen zeggen in het havengebied of iets dergelijks, ja, die hebben die energie nodig, maar moeten nu dus hun productie stilleggen omdat ze anders niet kunnen produceren.
13: Maar de hele productie gaat gewoon stil.
12: Ja, als ze niet kunnen uitbreiden. En we hebben het net over bedrijven gehad, maar ook inwoners. Je zult maar een woning opgeleverd krijgen. Hier is de sleutel, maar je kan er alleen niet wonen, want je hebt geen elektriciteitsaansluiting. Dat is wel een dingetje.
13: Is dat wel echt letterlijk wat er gebeurt?
12: Nou, dat gaat zo wel komen. En ik denk dat we dat te weinig met z'n allen realiseren, hoe groot het probleem dit is. Voor de meeste mensen is energie iets heel simpels en dat werkt altijd. We zijn eigenlijk verwend dat het altijd werkt.
13: Ja.
12: Maar als we niet sneller dingen gaan oplossen, dan gaan mensen merken dat het echt, dan brandt het lampje niet meer.
13: Ja, ik zag volgens mij gisteren zelfs nog op LinkedIn langskomen dat het grootste politieke thema zal de komende verkiezingen waarschijnlijk wonen gaan worden. Maar een van de vraagstukken die daaronder ligt, je kan wel leuk een huis neerzetten of een hele woonwijk, maar als we geen stroom hebben, dan heb je toch wel een uitdaging. Want dan heb je niet zoveel aan dat huis. Dan is het onbewoonbaar.
12: Ja, zeker. En we vragen van mensen steeds meer om ook dingen zelf te regelen. Dus dan doe je als brave burger, zou ik maar zeggen. Je isoleert je woning. Je neemt zonnepanelen. Je gaat elektrisch rijden. Dus we veel willen van fossiel af. Nou, prima verdedigbaar. Alleen, dan kom je in de harde realiteit. Ik kan niet altijd alles tegelijk aanzetten. Want dat kan het systeem niet aan.
13: Nee.
12: En ook gewoontes, als we allemaal om 6 uur gaan koken en eerder deden we het op gas en nu gebruiken we daar een kookplaat voor. Dan krijgen we wel problemen als we daar geen goede afspraken over maken.
13: Ja. Doe de vertaling eens naar de gemeente zelf. Want de gemeente is zelf natuurlijk ook een enorme energieverbruiker. Kijk maar alleen maar wat er 's avonds gebeurt als het licht aangaat. Dan moeten de grachten in Amsterdam natuurlijk wel een beetje feestelijk uitzien. Maar daar heb je natuurlijk ook allerlei andere dingen. Zijn dat soort voorzieningen, lopen die ook gevaar?
12: Nou, daar moet je wel over nadenken. Vandaag hebben we het ook over een stukje van het openbaar vervoer. Dus een tram of een metro, die verbruikt stroom. Daar zul je in de basis niet bij stilstaan. Dat je denkt, daar wordt stroom voor gebruikt. Maar dat soort voorzieningen, moeten we ook zuinig op zijn. Want als de tram niet rijdt of de metro niet rijdt of een bus niet rijdt, dan hebben we wel, dan is de leiding last.
13: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat zo'n beetje de binnenstad van Amsterdam, ik kom niet zo heel vaak, moet ik je eerlijk zeggen, maar die is die al emissievrij of gaat het gebeuren?
12: Nou ja, tenminste, daar zijn, als je het hebt over vrachtverkeer of auto's, de gemeente Amsterdam is overigens geen VVD-standpunt, maar het autoluw maken. dus ik probeer dan hier iets namens de gemeente Amsterdam te zeggen.
13: Ja.
12: Voor zover dat mij toegestaan wordt. En dat zorgt dus ook voor problemen. Want een praktisch voorbeeld. Bootjes. Amsterdam heeft grachten, daar varen bootjes.
13: Ja.
12: De meeste bootjes zijn fossiel.
13: Ja.
12: Dus benzine.
13: Lekker diesel. Ja,
12: ja, dat veroorzaakt ook wat rook. En dat is, als je het op het totaalplaatje bekijkt, denk ik niet zo'n heel groot drama en er zijn grote problemen op te focussen. Maar goed, doe je het dan best. Dan heb je 9 plekjes waar je je elektrische boot kan opladen.
13: Ja.
12: Nou, dat is niet heel erg stimulerend. Als je je boot niet kan opladen, ja, dan kun je niet mee varen. Dan gaat de lol er wel af.
13: Ja. Ja, en zo merk je dat dingen elkaar in de weg gaan zitten. En dat de wil er is. En
12: ja.
13: Hè, we hebben natuurlijk de afgelopen jaren met z'n allen heel erg ons best gedaan om te vertellen, we hebben echt een probleem met klimaat met z'n allen. De wil is ontstaan en nu willen heel veel mensen, maar dan krijgen ze te horen, ja, dat is een goed idee. Over 10 jaar krijgt u een aansluitingje en dan kunt u uw boot elektrificeren.
12: Ja, en nou, nog iets anders als ik nog mag toevoegen. Nou, de gemeente Amsterdam, mensen, waar klagen ze over? De stad is vies, vol met afval. Daar heb je vrachtwagens voor nodig die dat vuil komen ophalen en mensen ook voornamelijk om dat te komen doen. De gemeente moet ook zijn materieel vervangen. Nou, dan schaffen ze bijvoorbeeld elektrische vrachtwagens aan die dat kunnen doen. Nou, die zijn wat zwaarder. Er zijn wat andere problemen die er ook mee komen kijken. Maar die dingen moeten ook opgeladen worden. En dan kunnen ze een hele dag rijden. Of kunnen ze ongeveer halverwege ergens laden. Nou, die laadinfrastructuur, dat is ook nog niet op orde. Dus ja, zo hou je elkaar een beetje in de houtgreep.
13: Ja, en voordat je het weet krijg je een soort catch-22. Dat iedereen wel wil, maar er eigenlijk geen beweging te veroorzaken is. Dat is natuurlijk doodzonde. Want dat willen we wel.
12: Ja.
13: Hè? Want ook de VVD wil natuurlijk gewoon verduurzamen.
12: Zeker, ja hoor, zijn we heel voor.
13: Daar hebben we geen discussies meer over. Ga ik even naar Brechtje Tettelaar van het GVB. Je was al eerder te gast om te vertellen over de uitdagingen die jullie hebben. Nog even in het klein. Als die hele stad emissievrij moet worden, wat we natuurlijk allemaal willen, want dan wordt de lucht lekker schoon en dan ruikt het niet meer naar diesel als er een bus voorbij komt rijden. Wat betekent dat dan voor jullie?
14: Nou, dat betekent dat in ieder geval alle bussen en veerponten die GVB heeft over moeten op.
13: Oh ja, de veerponten.
14: Ja, die hebben we ook nog.
13: Even vergeten.
14: Dus als het gaat inderdaad over bootjes die je wilt verduurzamen, ja, dan hebben wij er ook wel een aantal. En daar geldt eigenlijk hetzelfde voor als wat Wim van den Kamp net vertelde over bijvoorbeeld de vuilniswagens in de stad. Ja, je moet ze wel kunnen opladen. Ja. Kijk, en bijvoorbeeld voor onze metro's en trams, ja, die rijden inmiddels, dat rijdt gewoon op elektriciteit. Daar hebben we een bepaalde infrastructuur voor. Nou, dat functioneert op dit moment. Op het moment dat je meer trams of metro's zou willen gaan rijden of lijnen zou willen gaan uitbreiden, ja, dan lopen wij tegen dezelfde problemen aan. Maar ook voor de laadinfrastructuur, voor onze bussen en veerponten, ja, daar hebben wij ook extra aansluitingen voor nodig. En staan wij net zo hard op de wachtlijst.
13: Ja, nou daar gaan we natuurlijk straks naar kijken. Want problemen zijn om op te lossen. En daarom heet het ook de Company Challenge. Het is niet zo dat we hier alleen maar problemen neerleggen. En vervolgens weer zeggen, nou ik hoop dat je een leuke uitzending hebt gehad. Wim, als je nou terugkijkt naar het beleid wat Amsterdam heeft gevoerd. Ik vind dat toch wel fascinerend. Er zijn mensen geweest in het verleden, best wel een aantal, die zeiden, let op, dit komt eraan. He, dus het is niet zo dat we overvallen zijn door netcongestie dat van vandaag of morgen ineens er was. Het is misschien wel versneld, maar we wisten eigenlijk wel dat dit ging komen. Zijn er nou in het verleden rare beslissingen genomen waarvan je zegt van nou, was misschien niet zo heel handig?
12: Oeh, dat is een goeie. Ongetwijfeld. Ik denk dat het vooral het probleem is, wie is nou eigenaar van het probleem, om het maar even zo te zeggen. Is dit nou de gemeente Amsterdam? Is dit nou de gebruiker? Is dit een netbeheerder? Is het Liander? En ik denk dat er eigenlijk altijd gedacht wordt, dit lost iemand anders wel op. Of het loopt zo'n vaart niet. Ik denk dat we ook, juist omdat we zo gewend zijn hoe betrouwbaar iets is. En hoe goed iets werkt. Ja, met een betrouwbaarheid van bijna 100%. Dat mensen zich niet goed gerealiseerd hebben dat dit echt een probleem is.
13: Ja, terwijl Amsterdam volgens mij wel de eerste plek was waarbij echt in het nieuws kwam van nou, er kunnen gewoon dingen niet meer.
12: Ja.
13: Daar is dus de eerste plek waar volgens mij aan de noodrem is getrokken.
12: Ik weet niet of
13: het wel leuk in het kader van het GVB, toch?
12: Ja.
13: Nooit doen overigens, behalve als de nood.
12: Nee, zeker niet doen. Want dan frustreer je de boel nog meer.
13: Daarom, maar dat geldt terzijde.
12: Nee, maar ik denk wel dat we vanuit de politiek hier te weinig aandacht aan hebben gegeven. En wel uitgesproken hebben van nou, we willen graag dat alles goed functioneert. Maar ja, welke prioriteiten stel je daar nou op? En Nou, er zijn dingen die landelijk geregeld moeten worden of in de provincie. En dan krijg je ook verschillende bestuurslagen die met elkaar samen zouden moeten werken of soms elkaar tegenwerken. Omdat verschillende politieke smaken zitten, zeg maar. Mm. Dus daarom is het denk ik goed dat we dit agenderen.
13: Ja. Wat is de rol van de gemeente Amsterdam zelf, van de stad zelf, om dit probleem, en want je zei het al, je hebt de netbeheerder Liander in het geval van Amsterdam, dan heb je Tennet, die zit daar nog boven met het hoogspanningsnet. Dan heb je de provincie, nou noem maar op, dus het landelijke overheden. Nou, je hebt de OV-partners in de buurt die mogelijk nog een rol kunnen spelen. Er zijn zoveel stakeholders. Welke rol spelen jullie zelf als de gemeente, vind jij?
12: Nou, het agenderen denk ik dat we als gemeenteraad dat moeten doen. Maar het college heeft hier ook een rol natuurlijk. En zij maken met elkaar natuurlijk als coalitiepartijen afspraken over wat zij belangrijk vinden. En dan denk ik dat de rol die de gemeente Amsterdam zou moeten pakken is ook mensen bij elkaar brengen. En verschillende lagen bij elkaar brengen. Dus als een van de grote steden in Nederland. Een van de G4 steden. Nou, wij hebben problemen die in wat kleinere steden niet voor. Daar hebben ze geen tram of daar hebben ze geen metro. Nee. Dan is de gemeente Amsterdam natuurlijk onderdeel van de vervoersregio. De VRA. En als je daar weer kijkt, dan horen daar weer allerlei bedrijven of organisaties bij waar Amsterdam misschien wel ooit eens iets gestart heeft. Het GVB is daar ook een voorbeeld van. Dan de vraag, van wie is het GVB? Zou je dan zeggen, dat is dus van Amsterdam of niet? Zijn dat allemaal dingetjes die bij elkaar gegroeid zijn tot iets? En uiteindelijk wie is hier nou verantwoordelijk voor? Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wie er formeel verantwoordelijk voor is. Wij zijn er wel verantwoordelijk voor om iedereen aan tafel te krijgen om dit op te lossen.
13: Ja. Je kan natuurlijk ook iets met je vestigingsbeleid doen. Je kunt natuurlijk ook zeggen, we zijn een grote stad. Nogal veel mensen op weinig grond. En dan ook nog eens een keer een historisch belangrijke stad waar je op heel veel plekken ook niet zoveel kan. Of mag. En niet wil misschien ook wel. Je kunt natuurlijk ook zeggen, een datacenter aan de rand van Amsterdam, misschien niet zo verstandig. Die kan vast ook wel op een andere plek. Of die haven, het is een belangrijke haven, maar daar moeten we ook keuzes in maken wat er wel en niet kan. Ja. Je hoeft natuurlijk geen energiehoogintensieve vestigingen misschien meer in de stad, omdat er ook gewoon geen plek voor is. Dat kan natuurlijk ook een keuze zijn.
12: Dat is dan ook inderdaad ook wel een politieke keuze over wat wil je dat er in de stad allemaal voor voorzieningen zijn. Of als ik denk aan de stad Amsterdam, dan zie ik dat zijn we van oudsher een handelsstad. Een stad waar ook werk is. En gaan we toe naar iets waar er gewerkt wordt, waar geen energie meer bij gebruikt wordt. Dat denk ik niet. De maakindustrie in Amsterdam lijkt me die handhaven. En dat we ook wat onafhankelijk kunnen zijn. Hè. We ook een onderdeel van deze energietransitie is dat we ook niet meer afhankelijk willen zijn van het gas vanuit bepaalde plekken. En dan druk ik me voorzichtig uit. Dan
13: Rusland.
12: Denk ik dus als we dat niet willen, dan moet je dus ook ervoor zorgen dat we zelf dingen nog kunnen maken. En dan denk ik ook aan bijvoorbeeld dames shipyards. Wij kunnen zeggen, vinden we het nog belangrijk dat we een boot kunnen maken? In deze tijd lijkt me het wel handig dat we daar toch nog wat spulletjes voor hebben liggen. En dat we dat niet allemaal afstoten.
13: Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat de keuzes daarin best wel ingewikkeld zijn. Maar het is natuurlijk wel, als het niet meer kan, dan kan het niet. En dan moet je toch keuzes gaan maken. Hè? Op een gegeven moment, we gaan het zo over de oplossingen die er allemaal zijn. Maar op een gegeven moment is direct eruit. Je zei zelf al, eigenlijk die hele warmtetransitie van dat mensen hun huizen of hun kantoren verwarmen met gas, die zit er voor een groot gedeelte nog aan te komen. En dat past al helemaal niet meer op het net.
12: Nee, dus dan moet je inderdaad keuzes maken. En misschien maak je dan soms ook wel keuzes die iemand anders zou wel gaan zeggen. Moeten we dat dan wel nog houden in onze stad, die maakindustrie en dergelijke? En daar zeg ik van alle producten, alle spulletjes van de smartphone tot wat dan ook. Dat wordt al veel in het buitenland geproduceerd. Maar zo maken we onszelf wel echt heel afhankelijk. Ja. En je moet ook wat te bieden hebben en wat te ruilen hebben, zou ik zeggen. Ja. We kunnen niet alleen maar de hele dag achter ons laptopje zitten in een cafeetje. Zeg maar, nee,
13: niet alleen maar Zuidas in Amsterdam. Nee. Toch? Dat is, nee. Ja, op zich
12: relatief. En niks tegen de Zuidas, maar het gaat me er wel omdat we ook dingen zelf moeten kunnen blijven maken in de stad.
13: Ja, diversiteit van werk is dus ook belangrijk.
12: Zeker, ja.
13: All right. Nou, volgens mij is het wel helder dat we een kleine uitdaging hebben met z'n allen. Wij gaan het zo even oplossen. Dat hoor je zo.
15: Listen to Lead, New Business Radio.

0: Amsterdams? En is de rest nog een beetje aan het slapen? En komt dat nog? Of is iedereen in de hoogste staat van paraatheid?
1: Nou, ik denk dat het niet per se Amsterdams is. Hè? Nederland zelf is natuurlijk redelijk vol. Ik was overigens vorig jaar in Tokio. Toen dacht ik, zo, hier wonen maar
0: 8 miljoen
1: mensen op 2000 vierkante kilometer. Amsterdam is maar 1.200.000. Hè? Dus wauw. Maar goed, de Japanners zijn ook iets kleiner. Hè? Dat maakt natuurlijk ook allemaal uit. Maar ja, een beetje leefbaarheid. Ik denk dat dat een thema is dat voor de stad eigenlijk wel een enorm issue is. Ja, we hadden het net eventjes over elektrische fietsen en de duurzaamheid. Het volume van wat mensen om zich heen willen hebben. Toerisme is natuurlijk even een ding. Ja, die zitten niet meteen allemaal in Flevoland. Dus wat dat betreft denk ik, ja, grote steden hebben daar wel wat mee te doen. En ja. Ja, vandaar dat we denk ik de leefbaarheid van de stad schoon, niet ruiken. Weet je, het is niet alleen maar de energie. Het is ook elektrisch, hè, of niet fossiel. Dat heeft ook echt wel qua lawaai, qua uitstoot, ook een paar echte voordelen. En in die end is het ook gewoon goedkoper.
0: Ja. Ja, goedkoper en efficiënter.
1: Ja, dat vergeet. Ja. Kijk maar even naar het voorbeeld van een dieselmotor met 2200 onderdelen en een elektromotor met 200. Het is heel zuur als je dieselfreak bent. Maar uiteindelijk is het wel op lange termijn gewoon een hele mooie modaliteit om energie te verplaatsen.
0: Ja. Nou, kortom, ik hoop dat heel veel mensen luisteren die ook op andere plekken, behalve in Amsterdam, bezig zijn. Want er valt vast wat te leren. Wegje Tettelaar van het GVB. Jij vertelde net al even, ja, wij hebben ook die uitdaging, want we willen onze veerboten verduurzamen, elektrificeren, de bussen elektrificeren. En ja, we hebben stopcontacten nodig en die, dan mogen we wachten. Nou, volgens mij zijn de Amsterdammers niet, die houden niet zo van wachten. Dus die verzinnen dan wel wat anders. Dus hoe los je dat dan op?
2: Nou, dingen waar we nu naar aan het kijken zijn is bijvoorbeeld, wat we al zeiden, de trams en metro's, die zijn al elektrisch. En kun je de infrastructuur die we daarvoor aangelegd hebben dus benutten, bijvoorbeeld voor ook het laden van bussen en veerponten. Ons hele elektriciteitssysteem voor metro en tram is helemaal georganiseerd op pieken. Dus dat zijn met name ook de spitsmomenten dat er heel erg veel elektriciteit gevraagd wordt. Buiten die pieken, zeker in de nacht bijvoorbeeld, hebben we best wat ruimte over die we op andere manieren zouden kunnen benutten.
0: Ja. Ja, en dan denk ik, ja, dat is leuk 's nachts, maar dan is er ook niet zoveel vraag. Dan is het net zelf ook redelijk onbelast. Dus wat schieten we er dan mee op?
2: Dat klopt, maar bijvoorbeeld het laden van bussen zou je prima op zo'n moment kunnen doen. Dat zij in de nacht opladen om in de ochtend weer helemaal met een volle batterij aan de dienstregeling te beginnen.
0: Ja. Wil, wat vraagt dat? Wat vraagt dat van waar jij vanuit energievoorziening van het GVB mee bezig bent?
3: Ja, we zijn natuurlijk aan het kijken. Aan de ene kant, we hebben eigenlijk een 3 sporen bereid. Aan de ene kant proberen we het energieverbruik zo laag mogelijk te houden door de verliezen te beperken. Nou, dat gaan we onder andere doen door het tramnet de spanning te verhogen, waardoor de verliezen omlaag gaan.
0: Oké, maar dat moet je even uitleggen, want dat snap ik als leek natuurlijk helemaal niks van. Ja, je doet de spanning omhoog.
3: Ja.
0: Blijkbaar kan dat. Ja. Dus kunnen die kabels dat aan.
3: Ja.
0: En wat is het? Maar daardoor gaat het verlies omlaag.
3: Ja, omdat zeg maar als de spanning omhoog gaat, dan kan je met minder stroom toe. Spanning maal stroom is het vermogen. Dus een hogere spanning heb je aan een lagere stroom voldoende.
0: Oké.
3: En een lagere stroom geeft minder verliezen. Dus dat gaat helpen.
0: Klinkt briljant eenvoudig.
3: Het klinkt briljant eenvoudig. Alleen de realisatie, dat vergt nogal een aantal zaken.
0: Ja. Zoals? Neem ons eens mee. Want kijk, het is natuurlijk interessant, denk ik ook, om onze luisteraars een beetje op te voeden met de oplossingen lijken eenvoudig, maar hebben best wel wat voet in aarde.
3: Nou, dat betekent dat we in de gelijkrichtingsstations dat we al spanning omhoog moeten gaan brengen. Gelukkig hebben we daar al jaren geleden hebben we daarop voorbereid. Dat we de transformatoren die we hebben neergezet, dat die zeg maar 2 standen hebben. Standen waarin we nu tot nu toe steeds hebben gewerkt. En zeg maar de toekomstige stand dat we op een hogere spanning kunnen werken.
0: Ja, ja, zoals je dat wel eens ziet op adapters waar 110 volt en 220 staat. Ja, dus een knopje voor, hoppakee.
3: Ja,
0: okay.
3: Zoiets.
0: Maar dan
3: alleen, ja, tot nu toe was de belemmering dat je moet ook voertuigen hebben die ook die hogere spanning aankunnen. Ja. En dus daardoor moesten eerst de oude voertuigen zeg maar uitgefaseerd zijn voordat we deze stap konden maken. En die kunnen we nu gaan.
0: Oké, nu is dat zover.
3: Nu is dat zover, die kunnen we nu gaan maken. Dus dat,
0: maar dit zagen.

0: zagen jullie dus eigenlijk al aankomen?
1: Dat zagen we al aankomen. Alleen, ja, je zit wel voertuigen die hebben over het algemeen een lange levensduur. Van soms wel 30 jaar.
0: Ja.
1: Ja, dus.
0: Dat is ook weer wat om die dan niet zo duurzaam om die dan eerder al op de schoothoop te gooien,
1: ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Oké, okay, dus dat is één. Spanning, ja, omhoog.
1: Dat is één. Ander dingetje is zelf opwekken. Dus we hebben op 13 reizigersstations hebben we al zonnepanelen liggen.
0: Okay.
1: We hebben ook gekeken van, is het eventueel mogelijk om langs de metrobaan zonnepanelen te leggen? Nou, daar hebben we dan bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam voor nodig, want dan zit je in de openbare ruimte.
0: Ja, Wim, ik hoor iets wat we moeten gaan regelen.
2: Nou, dat klinkt als een goed idee inderdaad.
0: Nou, gelijk, de VVD is al binnen.
2: Dat gaat net of wat snel, maar ik vind zeker, het is zeker om te onderzoeken, want ik als we die ruimte toch niet anders kunnen benutten, laten we daar dan dat dan op die manier doen. Dus op het moment dat we het opwekken en meteen ook kunnen gebruiken, ja, dat is natuurlijk het allerbeste. Hoeft niet op te slaan, dus dat lijkt me een mooie.
0: Okay.
2: Mag ik nog een vraag stellen? Want ik,
0: ja, tuurlijk.
2: Ik hoorde net Wil zeggen, hij zei, die spanning omhoog, en maar kunnen de voertuigen dat aan? Nou ben ik sinds maart elektrische autorijder en ik kan hem snel laden en ik kan hem langzaam laden, zeg maar. Snel laden vind ik zo prettig. De accu schijnt dat niet altijd even prettig te vinden. Maar wat vergt dit van gedrag? Want in principe, als ik een beetje plan, kan ik het beste altijd die trage lader gebruiken, zeg maar. En dat is ook goedkoper. Hoe kun je mij prikkelen, of hoe kun je mensen prikkelen in hun gedrag? Dat ze dat de juiste vorm kiezen.
0: Ja. Maar die tram die rijdt gewoon, toch?
1: Die, ja, die rijdt
0: hoeft niet geladen te worden, dat scheelt.
1: Nee.
0: Ja, maar dat is wel, ja.
2: Nee, maar heeft dat bijvoorbeeld gevolgen voor als je die bus wil laden? Als die bus niet de hele dag kan rijden, dan moet die misschien tussendoor snel geladen worden, ja, of niet? Dus dat is meer wat ik
1: nee, dat is wel een goed punt, inderdaad. Ja. Want we zijn inderdaad aan het kijken, Brechtje zei het net al, om te kijken of we bussen kunnen laden vanuit het tractienet. En dat kan, maar we willen natuurlijk ook dat de metro blijft rijden. En die bus vindt het niet erg als die heel even iets minder laat. Hè, dan hoeven we niet constant te snel laden. Dan kunnen we dat ook best wel even wat minder doen.
0: Ja.
1: En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de metro gewoon blijft rijden. En dat toch die bus tussendoor wordt opgeladen.
0: Ja, ja.
2: Eén dingetje, ik ben geboren in Doetinchem, maar ik heb lang in de buurt van Arnhem gewoond, waar ze de trolleybussen hebben natuurlijk. Zit hier nog iets leuks op, of moeten we het daar niet over hebben?
0: Ja. Brechtje steekt de vinger op. Het leuke is overigens, even voordat Brechtje gaat antwoorden, we hebben een aflevering gemaakt met de trolley koning van Arnhem. Dus ga die vooral luisteren. Moet je even naar New Business Radio Listen Today Lead Tomorrow zoeken. En dan vind je de aflevering. Maar Brechtje, trolleybussen in Amsterdam, dat zou wat zijn. En die Arnhemmers, die zouden echt zich helemaal het schompers lachen volgens mij.
3: Ja, terwijl ik heb begrepen dat daar in het verleden in Amsterdam ook naar gekeken is. Dat daar onderzoeken naar gedaan zijn. En dat de politiek ervoor gekozen heeft om geen trolleybussen te doen. Destijds, hè?
0: Ja, destijds. Voor jouw tijd, Wim.
3: Nee, het leuke is, ook zo'n oplossing klinkt heel erg simpel. Want we hebben natuurlijk al die tram-infrastructuur al door de stad liggen. Dus je denkt, een trolleybus eronder.
0: Hup, even boven een dingetje er tegenaan.
3: Even tegen die leiding aan en je kan rijden. Maar zo simpel is ook dat niet, want de bovenleiding van de tram is alleen maar de plusspanning van de elektriciteit. En die min moet je ook ergens kwijt. Dat gebeurt nu via de rails.
0: Ah.
3: En de trolleybus, die heeft dus eigenlijk dan weer een extra kabel nodig.
0: Ja.
3: Er zitten altijd haken en ogen aan, helaas.
0: Ja. Het is een goed idee, maar het heeft iets meer voet en aarde.
3: Ja.
0: Wil, voordat we nummer 3 vergeten. Dus 1 is spanning omhoog. 2 is opwek langs het tracé van waar jullie rijden. Wat is 3?
1: Het derde is energie die anders verloren zou gaan, om die toch te benutten. En een van de dingen die we daarvoor gaan doen is dat we op een aantal gelijklichtstations gaan we zogenaamde terugwinunits gaan we plaatsen. Okay. En die gaan de remenergie die anders in grote kachels die op het dak van de metro en de tram liggen omgezet wordt in warmte, gaan we terugleveren aan het elektriciteitsnet.
0: Kijk.
1: Waardoor we die energie nuttig kunnen gebruiken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, klinkt zo logisch, hè? Want als ik mijn gas loslaat van mijn elektrische auto, gebeurt dat ook. Maar ja, bij trams zal dat iets ingewikkelder in elkaar zitten, denk ik. Zeker omdat je natuurlijk trams hebt rijden die al 10 jaar of 15 jaar rijden.
1: Ja, maar die trams die zijn in staat om dus energie terug te leveren. Maar er moet wel een andere tram of metro in de buurt zijn die dit kan gebruiken. Als dat niet zo is, dan wordt het omgezet in warmte en is het verloren.
0: Ja.
1: En die energie die willen we terugwinnen. Dat is ook al in gang gezet. We hebben al 4 van die systemen besteld. En die gaan we volgend jaar gaan we die installeren.
0: Ja. Nou is het zo, Wim, dat jij, zeg ik even, anders moet je me maar even corrigeren, een motie hebt ingediend in de gemeenteraad, die unaniem is aangenomen. Dat gebeurt ook niet heel vaak, denk ik. En zeker niet omdat jij in de oppositie zit. En zeg ik maar even, dat weet ik eigenlijk niet eens.
2: Ja, zeker, klopt.
0: En in die motie, je moet zelf maar even zeggen, wat vraag je eigenlijk in die motie?
2: Nou ja, eigenlijk komen we met elkaar, zijn we het erover eens. Nou, dat netcongestie een grote impact heeft op de stad Amsterdam. Dus het heeft zijn reflectie op de economie. Het heeft ook op de maatschappij. En als we dat dus weten, wat kunnen we dan doen? Als we zien dat er elektriciteitsnetten liggen in de stad, die van ProRail en van het GVB, die ons kunnen helpen om die netcongestie op te lossen. Nou, wat zouden we dan kunnen doen? En dan zouden we dus eigenlijk, dan vragen we dus dat de gemeente zich gaat inzetten om het GVB actief te ondersteunen. Om een bijdrage te leveren om die netcongestie op te lossen. En dat er ook dat de vervoersregio Amsterdam vragen om een netwerk op te bouwen en kennis uit te wisselen. Hoe mooi zou het niet zijn als we in Amsterdam dingen hebben uitgevonden en dat ook in Utrecht of in Rotterdam gebruikt kan worden.
0: Ja.
2: En laat Rotterdam trouwens ook iets bedacht hebben wat ons inspireert.
0: Ja, ja, want we hebben al ook weer een aflevering gemaakt met de RET en daar gebeuren ook weer spannende dingen.
2: Ja.
0: Oké, dus even los dat ik het goed snap, hè? Los van dat het GVB bezig is om hun eigen netcongestieprobleem op te lossen, vraagt de gemeente Amsterdam, oftewel het aandeelhouder eigenaar van het GVB, aan het GVB. Dus dat is niet een vriendelijke vraag, maar dat is een soort van, tuurlijk is het een hele vriendelijke vraag, maar ook met enige macht erachter. Zeggen jullie, help ook de stad zelf met de netcongestie. Dus de burgers, dus de bedrijven, dus alle instellingen die er zitten.
2: Ja, nou, primaire taak is natuurlijk dat GVB zorgt dat trams, bussen, metro's rijden en mensen vervoeren. Maar als er nog infrastructuur is die onvoldoende benut is en die ook gebruikt kan worden voor doeleinden waar we de stad mee helpen, dan moeten we dat niet nalaten.
0: Oké, nou en hoe het GVB dan vervolgens denkt, leuk, dat gaan we ook nog even fixen. Of dat ze denken, jeetje mina, krijgen we dat er ook nog even bij, dat hoor je zo.
4: De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: zijn de liedjes waar radiopresentatoren van houden. Met zo'n einde waar je gewoon lekker overheen kan kletsen. En dat je dan rustig aan kan vertellen dat het alweer ondertussen een heel oud plaatje is. Want volgens mij draait hij al jaren mee. Maar hij is wel heerlijk. Wallpaper hoorde je van Stay Gold.
1: Company Challenge. Glenn van der Burg.
0: Wim van den Kamp van gemeenteraadslid. Daar moet ik er wel van zeggen. Want als ik zeg dat hij van Amsterdam is, dan denken mensen dat hij ambtenaar is. Dat is hij niet. Gemeenteraadslid voor de VVD. Te Amsterdam. Te gast Brechtje Tettelaar van de GVB. Samen met haar fijne collega Wilde Jager. En Chark de Vries is er van Structon Rail Nederland. Brechtje. Dan was je lekker bezig met het oplossen van je eigen nogal uitdagende problemen. En dan komt er zo'n motie van de gemeente Amsterdam. Tevens eigenlijk aandeelhouder en de baas. De overall baas van het GVB. Is natuurlijk allemaal heel netjes gescheiden.
2: Maar er zit nog een vervoerregio tegen. Die namens de gemeente ons de opdracht geeft om het vervoer te organiseren. Dus ook dat zit weer iets complexer in elkaar.
0: Ja, zoals altijd. Maar dan komt dus een motie aan. Waar overigens unaniem ja voor is gestemd. Dat volgens mij, ik weet niet hoe vaak het gebeurt. Maar het zal niet heel vaak gebeuren dat iedereen het ergens mee eens is. En hoe ontvang je dan zo'n motie? Denk je dan, oh ja, tof. Want dan hebben we nu ineens een vrijbrief om van alles nog wat te doen. Of denk je, oh mijn god, dit er ook nog bij.
2: Het is een beetje van alle twee. Ik persoonlijk denk, oh gaaf, uitdaging. Daar gaan we onze tanden in zetten. We zijn als GVB ook bezig om een visie te maken over wat willen wij zelf nou eigenlijk op energiegebied. En daarvoor spreken we met allerlei partijen. Dus bijvoorbeeld ook met de gemeente, met de vervoerregio, met de netbeheerder Liander. En wat heel grappig is, is dat als ik spreek met mensen die met energie bezig zijn, die zeggen eigenlijk allemaal, oh GVB, je hebt al zo je handen vol aan je eigen opgave. Dus laat dat voor anderen er alsjeblieft even buiten, want je hebt al zoveel te doen.
0: Maar dat zijn de buitenstaanders.
2: Dat zijn buitenstaanders. Terwijl mensen die met openbaar vervoer bezig zijn en ook kennis hebben bijvoorbeeld van de tractienetten, die zeggen, ja, maar we hebben hier een gouden kans om iets voor de stad te kunnen betekenen.
0: Ja.
2: Ik denk zelf ook dat laatste. Maar dat betekent wel dat we inderdaad behoorlijk wat te doen hebben. En dat dat ook echt van een bedrijf als GVB iets vraagt. Want je bent niet meer alleen dan een vervoerder van mensen. Je wordt ook een soort van netbeheerder en energieleverancier.
0: Een vervoerder van elektronen.
2: Ja, ook. En dat stelt heel andere eisen aan een bedrijf.
0: Ja, Chark.
3: Nou ja, ik wou zeggen vervoerder van vermogen. Hè. We zetten het wel eens te filosoferen. Als je Eiburg wil uitbreiden, je hebt een tram. Goh. Stel je voor dat de ACM een beetje meewerkt, dan zou je als GVB met wat slimme elektrowatertorens, en dat maak je dan een mooi slim doosje van, kunnen zeggen, hey, kan ik zo'n woonwijk ook van stroom mede voorzien? Hè? Alleen kan het niet. Dat zijn wel concepten die nu krijgen die tractie. Letterlijk en figuurlijk. 10 jaar geleden was het nog onmogelijk. En nu krijgt dat tractie door allerlei pintere duurzame oplossingen.
0: Maar je zegt het was onmogelijk. Was het technisch onmogelijk of was het...
3: Stakeholder technisch was het nog even onmogelijk. Hè? Dus je moet dan met elkaar wel even de urgentie en de moed. En met name, dat is altijd respect voor iedereen die hier bij mij aan tafel zit. Je moet bestuurlijk ook je nek uitsteken. En dat valt niet altijd mee.
0: Nee.
3: En zeker in een stad als Amsterdam. Maar daar zijn een heleboel dingen belangrijk. Ja, en ga dan maar even de goede prioriteit eruit kiezen. Dat vraagt moed en uithoudingsvermogen.
0: Ja. Brechtje, kijk jullie even allebei aan. Hoe kan dit eruit zien? Want het vraagstuk is natuurlijk mega groot. Want ja, het kan iemand aan de ene kant van de stad zijn. Kan het een bedrijventerrein zijn die zegt, ja, hallo, we willen hier uitbreiden. Het kan niet meer. Het kan een nieuwe woonwijk zijn. Het kan een woontoren zijn. Het kan er wordt nog een kleine tunnel gebouwd op de Zuidas. Waarvan je ook kunt afvragen, hebben ze daar genoeg nagedacht over of ze wel genoeg stroom hebben? Weet je, er is zoveel waar je een bijdrage zou kunnen leveren. Waar begin je dan überhaupt?
2: Nou, het begint natuurlijk met de principiële vraag. Wil je een rol spelen voor die stad en dus anderen dan je eigen bedrijf van stroom voorzien?
0: Ja.
2: Daar begint het al mee. En vervolgens ga je kijken als het antwoord daarop ja is. En volgens mij is de houding van GVB daar in de basis positief. Willen we dat dan voor iedereen of maken we ook daar keuzes in? Kijk, en GVB is primair een OV-bedrijf. Dus vervoer is onze core business.
0: Ja.
2: Ik heb nu een voorstel aan onze directie in voorbereiding om inderdaad daarin keuzes te gaan maken. Wanneer doen we iets wel, wanneer doen we iets niet? En in ieder geval voor de korte termijn hebben we gezegd, het moet passen bij het GVB... het bedrijf dat het nu is en de strategie die we nu hebben. Dus we focussen met name op dingen die gerelateerd zijn aan vervoer.
0: Okay. Dus die woonwijken, die Eiburg, die extra torens die we daar gaan bouwen ongetwijfeld, die gaan jullie niet aansluiten?
2: Op de korte termijn niet. Maar voor de toekomst zijn dat wel de dingen waar we ook naar kijken. Maar voor de korte termijn focussen we ons op sowieso kleinere aansluitingen. Want dit is voor ons ook iets nieuws. Dus we willen ook even gaan oefenen van wat komt daar in vredesnaam allemaal bij kijken. Wat hebben wij allemaal te organiseren om dat te kunnen doen. Ja. Om dat op een goede manier te kunnen doen. En een van de dingen waar we nu bijvoorbeeld naar kijken is iets heel kleins. Maar op Centraal Station, daar staan, dat noemen ze wayfinding borden. Dus een hele grote zuil waarop staat, dit is perron A, B of C van de tram. Zodat mensen weten van nou daar moet ik zijn. En op één plek was er geen aansluiting om zo'n bord neer te zetten.
0: Okay.
2: Daar zijn we nu in gesprek om vanuit GVB de stroom voor zo'n zuil te gaan leveren.
0: Okay, dus dan worden jullie de netbeheerder voor de aansluiting van de zuil die aangeeft waar jullie eigen trams rijden. Wow.
2: Ja.
0: Okay, dan snap ik hem. Ja.
4: Nou, we zijn ook aan het kijken hoe we dan dat invulling kunnen geven. Want je zegt natuurlijk, we moeten dit gaan realiseren. En dat willen we dan ook zelf gaan uitproberen. En daarom zijn we bij ons bij de werkplaats een heel innovatielab aan het inrichten. Waar we zulke soort technieken allemaal kunnen gaan uittesten. Waarbij we ook andere partijen betrekken. Ook hogescholen en universiteiten hebben we daarbij aangesloten. Start-ups van de TU Delft. Om zulke soort componenten die er soms ook nog niet zijn, om die te ontwikkelen.
0: Ja, ja.
4: En daar ook uit te testen.
0: Ja. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je ook dingen moet afspreken, technisch moet afspreken, van wie krijgt prioriteit als when the shit hits the fan, om het zo maar te zeggen. Ja, dan is het wat minder erg dat het bordje verlicht is dan dat de tram rijdt.
4: Nou, dat gaf ik natuurlijk net ook al aan, van de metro moet blijven rijden. Dus ja. De bus die moet dan maar even iets minder laden. Dat is niet zo'n probleem. Maar de metro moet blijven rijden.
0: Ja, maar er moet wel intelligentie dan in het systeem zitten.
4: Precies, ja.
0: Ja, want een groot gedeelte van ons energienet, zeker thuis, is dom als wat. Die geeft gewoon energie en die geeft geen voorrang. Bij mij thuis in ieder geval niet. Ja. Is het stopcontact niet zo slim dat hij zegt, ja, wacht eens even. Die wasmachine die kan wel even een tijdje wachten.
2: Bij ons ook nog niet. Maar ook dat zijn natuurlijk dingen waar we naar aan het kijken zijn. Want je ziet omdat dat hele systeem, het gaat niet meer alleen de metro of alleen de tram bedienen. Het wordt een veel complexer systeem. Dan kun je niet anders dan daar ook een stuk verslimming op zetten. Dat het automatisch die energie de goede kant op gestuurd wordt.
0: Ja, Tjark. Ik zei het net ook al even. Het leuke is dat je vanuit Structon loop je natuurlijk in heel Nederland op allerlei plekken rond. Ja. We hebben wel een leuke aflevering met de RET gemaakt. We hebben een leuke aflevering over de trolleybussen gemaakt en de kansen die daar zijn. Als je nou dit hoort en je neemt die motie even in je achterhoofd. Wat is dan het eerste waarvan jij aan denkt? Van nou, die kansen die zie ik in Amsterdam.
3: Nou ja, het belangrijkste is dat er bestuurlijk draagvlak is om te bewegen. Weet je, want uiteindelijk, je kunt wel een briljante technische oplossing hebben, maar als er bestuurlijk geen ruimte is, geen draagvlak is, dan gaat het niet werken. En
0: ja.
3: Wil heeft zijn eigen laboratorium en Brechtje gaat in die motie schrijven van hoe gaan we die visie ontwikkelen, stap voor stap voor stap. Nou, de RET, of 010, je mag er niet zoveel over zeggen natuurlijk in Amsterdam, maar daar lopen ze op dat front met die slimme, laten we onze energiebank. Nou, daar zijn we net even iets eerder. Utrecht.
0: Ja, dan moet je wacht even, want nu ga je, je moet die hele aflevering van de RET luisteren, superleuk. Maar even heel snel, die energiebank in Rotterdam.
3: Dat staat eigenlijk zo'n watertoren, die doet het. En die is heel slim. Als er even iets meer trams rijden, dan laat hij wat vermogen los. Nou, en in de tussentijd laat hij gewoon weer bij. En dan gaat, dat is eigenlijk een mooie golf van in de tijd dat er weinig trams rijden, laat de batterij op. En als er weer veel rijden, dan laat hij weer los. Dat staat op een punt waar nogal wat in de dienstregeling flexibiliteit gevraagd wordt. Richting een zeker stadion. Dus daar heb je wel eens pieken en dalen.
0: Waar wel eens concerten zijn.
3: Ja, daar heb je ook veel voetbal. Er zijn natuurlijk veel voetbalconcerten. Dus dat heb je dan. Maar goed, dus in die zin. Maar in Utrecht gaan we zo'nzelfde Pinter dingetje weer voor de bussen gebruiken. Want daar komen natuurlijk ineens een heleboel bussen tegelijk. Die moeten allemaal tegelijk laden. En dan zijn ze weer weg. En dan komen ze tegelijk en weer gelijk laden.
0: En, de bussen in Utrecht, hè, dat is een nieuwe concessie. En die bussen die moeten allemaal elektrisch
3: die
0: worden.
3: Allemaal alleen snel geladen worden. En dat moet allemaal weer tegelijk. En dan hebben ze ook een tram. Beetje. Dus dat is allemaal. En zo heeft elke stad zijn eigen slimme grid nodig. Om het laden, de snelheid, de vervoersmodaliteiten af te stemmen. En dat is gewoon ook een hele gave elektronische en puzzel. En dat is ook al vaak even wat complexer. Het is niet een rotondetje neerleggen. Het is even elektronisch, elektrotechnisch. En dat maakt het vaak ook wat lastiger te begrijpen zomaar. We hadden net even de discussie over snel laden versus ga je nou van 600 naar 750 volt. Dat zijn al gelijk ingewikkelde dingen. Gelijke wisselstroom. Dat zijn al even dingetjes. Moet je allemaal weer slimme dingetjes tussen zetten. Ja, en dan denken de gewone mensen, denken, ja, als dit maar doet.
0: Ja.
3: Als
0: ja,
3: hij
0: ja.
3: het maar doet en als hij maar rijdt. Ja,
0: en dat is natuurlijk wat we gewend zijn. Hè?
3: Ja.
0: Het doet het gewoon altijd.
3: Ja.
0: Ja, maar dat is helaas niet meer zo. Je moet er toch een beetje verstand van zien te krijgen tegenwoordig. Ja, we gaan even naar Wim.
5: Ik wil nog wel een dingetje. Er werd net iets gezegd over die plek bij concerten gegeven. De Johan Cruijff Arena natuurlijk. Maar ook daar doen ze mooie en interessante dingen. Bijvoorbeeld dat ze daar een grote batterij hebben neergelegd. Dus als er nou eens een keer een concert is. Nou laten we dan. Dan kunnen ze dat helemaal zelf voorzienend doen. Of een voetbalwedstrijd. Dan kunnen ze die accu daar gewoon gebruiken. En okay. Nou ja, dat moet je dus ook interessant maken voor ondernemers, voor bedrijven om mee te doen. En nou, alle organisaties moeten hierin samenwerken.
0: Ja, ja, en het interessante van die plek, ik kom er zelf ook nog wel eens als ik een leuk concert heb, is dat daar zo'n beetje alle concerthallen van Amsterdam bij elkaar op dezelfde plek zijn gezet.
5: Ook nog eens even.
0: De Arena, de Ziggo en de Avas Live. En die zijn meestal ook allemaal nog eens een keer tegelijk klaar. Waarvan ik dan ook
5: verkeerstechnisch
0: denk, had je misschien iets anders moeten plannen. Maar qua elektriciteit zou je dat natuurlijk ook, moet je daar misschien in de toekomst ook wel rekening mee gaan houden.
5: Ja, als de batterij opgeladen is in de Johan Cruijff Arena. Nou, en ze gebruiken dat in de Ziggo Dome. Nou, dan is dat prima, toch?
0: Als ze daar onderling een goede afspraak over hebben gemaakt. Hè, want dat moet ook dan maar eens even gebeuren.
5: Als Ajax speelt, dan moet er natuurlijk voldoende energie zijn.
0: Brechtje, ik doe even een laatste rondje. Zodat we allemaal toch nog even met knikkende knieën weggaan. Jullie gaan enorm helpen. Super tof. Maar we hebben het nu over het hier en nu. Over de komende 2-3 jaar, dan gaan jullie voor verlichting zorgen in het net. Hartstikke fijn. Maar we weten ook dat we met het hele land van het gas af moeten. Wat we nu mondjesmaat aan het doen zijn. Maar als we dat allemaal ook nog over dat elektriciteitsnetwerk en over jullie netwerk heen moeten gaan sturen. Dan hebben we een nog veel grotere uitdaging. Daar krijg ik een beetje knik in de knietjes van. Moeten we daar nu ook al niet mee bezig zijn? Moeten we daar niet al op voorbereiden en jullie ook in dit geval?
2: Zeker. En de keuzes die je maakt in de warmtetransitie, zoals ze dat dan zo mooi noemen, die hebben direct invloed op je elektriciteitsvraag. Dus ook in de warmtetransitie kun je andere keuzes maken dan alleen maar, we stoppen alle wijken vol met warmtepompen. Want dat is een beetje de standaard wat mensen nu snappen.
0: Ja. Maar hoor ik jou zeggen, de uitdaging. Wat nu misschien niet goed gaat, is dat we zeggen, we laten het aan alle individuen met hun eigen huis over. Terwijl je daar eigenlijk veel slimmer over na zou moeten denken. Want je bent eigenlijk nog veel meer netcongestie en veel meer dan we ons nu kunnen voorstellen aan het creëren.
2: Ja, ja, in algemene zin, alles wat we aan het doen zijn vraagt alleen maar steeds meer energie. Veelal in de vorm van elektriciteit, maar er zijn nog veel meer vormen. En we moeten heel goed met elkaar kijken, welke vorm kunnen we nou het beste op welke plek inzetten. En elektriciteit is er daar één van, maar er zijn er meer.
0: Ja, Wim, meer regie als we het over de toekomst hebben, hoor ik Brechtje zeggen.
5: Regie. Dus daar kan de gemeente Amsterdam, moet de gemeente Amsterdam, zou ik gaan zeggen, zo'n rol pakken om al die verschillende partijen aan tafel te krijgen om dit op te lossen. Inderdaad.
0: Gebeurt dat genoeg?
5: Te weinig. Dus wat mij betreft.
0: Komt een nieuwe motie aan van Wim. In de kamp.
5: Ja, of van anderen, maar in ieder geval wat we met elkaar, in ieder geval alle goede ideeën die er zijn. Dus leg nou zonnepanelen langs metrolijnen.
0: Ja, die gaan we er hierna wel even inkoppen.
5: Dat is een inkoppertje.
0: Die staat op het lijstje. We gaan straks snel nog even een bakje koffie drinken. Dan gaan we deze in ieder geval regelen.
4: Nou. Lijkt me een hele goeie.
0: Ja, toch?
4: Ja, dat gaan we zeker doen. Ja.
0: Laatste woord is aan Tjark. Tjark de Vries, kijkend naar de toekomst. Krijg je dan ook knik in de knietjes of denk je dan, dat fixen we wel, komt goed?
3: Nee, ik krijg zeker geen knikkende knietjes. Hè. Ik geloof dat de dieselmotor kwam in 1906 op het podium. 1906. Dus we hebben alleen overal meer snelheid. Dus ik zie vooral in pinterheid en bestuurlijke moed. Daar kijk ik naar uit. En, ja. Weet je, dat niet, het niet fossiel leidt ook tot een enorme meer verhoging van leefbaarheid. En daar moeten we enorm op in blijven zetten. Ja. En dan, het is gewoon pinter. Weet je, in die elektrotechniek zit zoveel pinterheid, die hebben we nog niet bedacht. En daar moeten we volle bak op door. En dat vraagt ook experimenteren. En ik denk dat we dan binnen nu en 10 jaar een enorme shift voorwaarts maken.
0: Mooi. Nou, als het mooi mag. Oh, Wil.
4: Ja, ik denk dat het ook belangrijk is om dat we proberen het verbruik en het opwek, om dat wat meer op elkaar af te stemmen. Dat we daar ook eens beter naar kijken.
0: Ja, dat is een hele goede.
4: Ja.
0: Ja. Ja, dat feit dat we gewoon gewend zijn dat het altijd maar doet. En dat je gewoon maar inderdaad voor individuen je wasmachine aanzet als je er zin in hebt. Of voor bedrijven om maar je productie gewoon te starten als je er zelf zin in hebt.
4: Nou, ik denk dat daar ook een hoop te winnen valt nog.
0: Mooi zo. Ik dank jullie allemaal zeer. We hadden nog uren door kunnen praten. Maar ja, dat is een beetje mijn beperking die ik heb. Hè. Wij hebben ook een soort netcongestie op de zender. We hebben gewoon uren. En als het uur voorbij is, dan gaan we weer door naar het volgende. Fijn dat jullie er allemaal waren. Wim van den Kamp, gemeenteraadslid voor de VVD te Amsterdam. Succes met je goede werk. Op naar de volgende motie. Brechtje Tettelaar en Wilde Jager van het mooie bedrijf GVB. En Tjark de Vries van Structon Rail Nederland. En jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Company Challenge. En ja, luister al die andere afleveringen ook even, want er valt weer een hoop te leren. Tot de volgende.
1: De laatste inzichten voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: ABN AMRO besteedt aandacht aan de invoering van de nieuwe cyberbeveiligingswet. Die treedt in augustus in werking en is gebaseerd op de Europese NIS 2-richtlijn. De wet moet bedrijven beter beschermen tegen cyberaanvallen. Niet alleen organisaties die direct onder de regels vallen krijgen ermee te maken. Ook veel MKB-bedrijven kunnen strengere beveiligingseisen verwachten van grote klanten en opdrachtgevers. Volgens cybersecurity-expert Mark van Vliet is het daarom verstandig om nu alvast werk te maken van je digitale weerbaarheid.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
12: Als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog. In feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat. En dat is mindblowing, Oscar.
13: Dit is Jong en Ondernemend.
14: De wereld van AI ontwikkelt zich razendsnel. Tools zoals ChatGPT, DALL-E en Midjourney bieden ondernemers ongekende kansen. Of het nu gaat om het besparen van tijd en geld, het creëren van content of het analyseren van data, de mogelijkheden zijn enorm en bijna grenzeloos. Maar hoe zorg jij ervoor dat jij deze kansen grijpt? Waar begin je en hoe voorkom je dat je achterop raakt in de wereld van AI? Daarom heb ik vandaag AI-expert Chris van Vleuten uitgenodigd. Samen duiken we dieper in ChatGPT. Wat is het? Hoe werkt het? En nog belangrijker, wat kun je ermee? Chris deelt zijn gouden tips en geeft concrete voorbeelden van hoe je ChatGPT kunt inzetten om slimmer te werken en je bedrijf te laten groeien. En het luisteren van deze aflevering kan wel eens de beste investering van deze week zijn in jezelf.
13: Dit is Jong en Ondernemend.
14: Ha Chris, van harte welkom.
15: Hey Oscar, wat leuk om hier te zijn man.
14: Als jij aan tante Truus uit Schagen moet uitleggen wat AI is, Chris, wat zeg jij dan?
15: Ja, AI is eigenlijk niets anders dan hele slimme software die op basis van taal, heel veel taaldata, kan voorspellen welk woord er komt na een ander woord. Dat is heel simplistisch uitgedrukt, hè? Maar omdat er zo ongelooflijk veel tekst en data in dat model zit, een taalmodel noemen ze het ook, een large language model.
11: Ja.
15: En die slimme software getraind is om zeg maar te voorspellen welke woorden er na een ander woord komen. Ja, kan je daar eindeloos veel variaties mee maken.
11: Dus dat is eigenlijk de essentie van het hele begrip AI. Is AI eigenlijk al zeg maar onder ons? Of is het iets wat, ja, hoe abstract is het? Kennen we het al?
15: Tot voor kort was het vrij abstract. Het was niet zozeer zichtbaar als wel dat we in de toepassingen die we gebruikten. Hè, denk aan bijvoorbeeld Google Maps of spellingcorrecties binnen binnen Word. Dat is eigenlijk ook al AI. Dus het is slimme software. Het zijn slimme programma's. Maar sinds de komst van ChatGPT is het veel concreter geworden voor heel veel mensen. Omdat je er nu ook echt zeg maar mee kunt communiceren en interacteren.
11: Ja, dus kun je in dat opzicht stellen dat ChatGPT eigenlijk een gamechanger was?
15: Ja, in feite wel. Het is echt een moment geweest waarop zeg maar kunstmatige intelligentie van eigenlijk achter de scherm naar voor de scherm is gekomen.
11: Ja, en het is hele recente geschiedenis, hè? Die ontwikkelingen zijn zo snel gegaan. Wanneer is ChatGPT de eerste versie onder ons gekomen?
15: Ja, dat het echt openbaar te gebruiken was november 2022. Daarvoor waren er ook al GPT-modellen, hè, waarmee zeg maar wetenschappers konden stoeien. Maar echt de publieke versie kwam in november 2022.
16: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
11: De ontwikkelingen in AI gaan echt zo snel, hè, dat we in deze aflevering niet alles kunnen bespreken. En ik wilde, dat heb ik ook aan jou gevraagd, vooral inzoomen op de populairste tool, op de StatChat GPT. Maar ik vind het ook leuk om jou even wat beter te leren kennen. Wat doe je precies?
15: Ja, nou van huis uit ben ik notabene videomaker. Ik ben videoproducent. Ik maak heel veel video's voor onder andere de recreatiesector in Nederland, vrije tijdsector. Alleen binnen die videowereld kwam kunstmatige intelligentie ook al om de hoek kijken.
11: Okay.
15: Cameratechniek, drones met name. Drones worden steeds beter, steeds kleiner, steeds lichter. Die stabilisatie in die camera's die onder die drones hangen. Ja, dat is allemaal eigenlijk aangedreven door middel van kunstmatige intelligentie, slimme software.
11: Oké, dus vanuit het vak video maken kwam je eigenlijk in aanraking met AI. Maar nu sta je, heb ik begrepen, voor hele groepen, voor bedrijven en help je bedrijven met AI.
15: Ja, klopt. Dat deed ik eerlijk gezegd al eerder. Hè. Puur uit persoonlijke interesse wat betreft nieuwe technologieën en de impact die dat heeft op mensen en organisaties. Gaf ik eigenlijk altijd al presentaties. Maar sinds de komst van ChatGPT, dus de algemene populariteit van AI, spreek ik inderdaad zeer regelmatig voor grotere groepen en geef ik workshops en trainingen op dit gebied.
11: En wat zijn dan het soort bedrijven waar je lezingen voor geeft?
15: Dat is echt heel divers. Ja, hoewel ik mijn netwerk inderdaad vooral in de vrije tijdsector heb in Nederland. Hè, dus allerlei toeristische organisaties.
11: Kan je wat namen noemen?
15: Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen bijvoorbeeld. NBTC, regionale marketingorganisaties. Utrecht Marketing, het Groene Hart, Alkmaar Marketing, noem maar op.
11: Maar wel echt, laten we zeggen, de Champions League binnen de vrije tijdsindustrie.
15: Ja, daar komt er wel op neer.
11: Wat zijn dan de meest gestelde vragen van die ondernemers als ze jou inhuren? Kan je daar een paar van noemen?
15: Wat is AI in vredesnaam en wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan?
11: Nou, dat zijn goede vragen. En die hoop ik ook later aan jou in deze aflevering ook te behandelen. Wat is over het algemeen het kennisniveau van de bedrijven die bij jou in de zaal zitten?
15: Met alle respect, heel laag, heel weinig. Er zijn echt heel weinig bedrijven die het nog echt heel actief en proactief toepassen. En als je in een zaal zit met 200 man en je vraagt wie gebruikt ChatGPT wel eens, nou, dan steken misschien 10, 20 mensen hun vinger op. Maar dan is het alleen maar het maken van een tekstje. Okay. Maar alles wat je er verder mee kan, dat weet vrijwel niemand nog.
11: Nee, dus daar is een ontzettende behoefte aan kennis en wat je ermee kan, wat je ermee moet. Gaan we zo dus op in, zo gezegd. Jij bent adviseur, maar wat is nou het beste advies wat je ooit in je ondernemersloopbaan zelf gekregen hebt, Chris? Dat is even een moeilijke.
15: Daar moet ik even over nadenken. Maar ik denk dat toch wel het meest belangrijke voor mij focus is. Wees gefocust op datgene waar je mee bezig bent. Want ik ben super enthousiast altijd over allerlei nieuwe projecten en nieuwe technologie. En dat maakt het dat het wel eens lastig is om je echt te focussen en niet zeg maar alles leuk te vinden en te doen.
11: Ja, dus focus.
16: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
11: Als gezegd nemen we een deep dive in ChatGPT. Ik denk dat het eigenlijk het grootste en het bekendste programma is waar in ieder geval iedereen wel mee bekend is. Is bijvoorbeeld elke ondernemer hier al wel mee aan de slag, Chris? Heb jij daar gegevens of ideeën over?
15: Ja, zeker niet. Weet je, iedereen kent het wel, omdat jij je kon er niet meer omheen de afgelopen jaren. Het was continu in het nieuws en in kranten en de gevaren die werden vooral belicht. Het merendeel van de ondernemers die ik ken, die werkte nog niet actief mee.
11: Oké. Okay.
15: Ja, er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan dat op dit moment, zeg maar in de leeftijdscategorie van 20 tot 40, ongeveer 2/3 van alle jongere mensen wel eens ChatGPT heeft gebruikt. Ja, en sommigen veel intensiever, vooral jongeren met betrekking tot school en opleiding, die gebruiken het heel consequent. In die latere leeftijdscategorie, zeg maar tussen de 40 en 60, gebruikt misschien nog maar 1/3 van alle mensen het. En daarboven, nou, nog vrijwel niemand.
11: Dus van 40 tot 60 is nog maar 1/3. En daar zitten natuurlijk nu op dit moment best veel ook ondernemers in.
15: Ja.
11: Dat is interessant. Hoe wordt het ChatGPT voornamelijk nu gebruikt?
15: Ja, op dit moment is de meest gebruikte eigenlijk toepassing is het verwerken of het genereren van teksten. He, dus bijvoorbeeld het maken van een samenvatting van een lang uitreksel van een boek, noem maar iets. Ja, of je hebt iets geschreven, een afstudeerscriptie. En daar moet je dan bijvoorbeeld een samenvatting van maken. En je kan het ook heel goed gebruiken om bijvoorbeeld tekst te laten controleren op spelfouten.
11: Ja.
15: En wat ook een hele belangrijke is ze zijn die modellen, hè, met name ChatGPT, super goed in het vertalen van teksten. In alle talen die je maar wilt.
11: En dat zijn eigenlijk de eerste basisfuncties die mensen gebruiken. Zijn er nou verrassende manieren waarop ondernemers het kunnen gebruiken om bijvoorbeeld tijd te besparen of bij hun dagelijkse werkzaamheden?
15: Ja, absoluut. Absoluut. Het mooie van ChatGPT is ook dat er zit zoveel kennis in. Er zit veel meer kennis in dan je ooit als mens zou kunnen bedenken en kunnen opslaan. Dus het kan je ook enorm goed helpen bij het krijgen van inspiratie. Stel je moet een nieuwe marketingcampagne of een nieuwe reclamecampagne bedenken voor je product. Dan ga je aan dat model vragen. Oké, geef mij een aantal suggesties wat ik zou kunnen doen.
11: Ja.
15: Zo'n simpele opdracht alleen al.
11: Ja.
15: Ja, en dan geeft hij je gewoon 10 voorbeelden. En er zit er eigenlijk altijd wel 1 of 2 tussen waar je zelf absoluut niet aan hebt gedacht.
11: Ja, dus en dat zijn dingen die je misschien voorheen in een team zou moeten doen. Of waar je dus externe mensen voor zou inhuren.
15: Ja.
11: Is dat wat ik hoor, heet dat een prompt?
15: Het geven van de opdracht, hè, of het stellen van de vraag aan het model, dat noemen ze een prompt.
11: Oké, okay, ja. dus de prompt is de vraag die je stelt en de output die je op dat moment krijgt. Hoe kan ik als ondernemer, of als iemand die het gewoon interessant vindt om te gebruiken, hoe kan ik dat optimaliseren? Zijn er bepaalde prompts of technieken die voor betere output zorgen?
15: Ja, eigenlijk is de boodschap so within, so without. Hoe beter jouw prompt, hoe beter jouw opdracht of jouw vraagstelling, hoe gedetailleerder de uitkomst. Ja, en dat betekent dus dat je niet zeg maar 1 vraag hoeft te stellen aan het model, zoals je bijvoorbeeld bij Google wel eens doet. Maar je maakt gewoon eigenlijk een kort stukje tekst,
11: ja,
15: van een aantal zinnen, waarin je zo specifiek mogelijk bent in het geven van die opdracht. En dan zal je er versteld van staan wat er voor een resultaat uitrolt. Dat het is zelfs een vakgebied. Hè? Ze noemen dat prompt engineering. En hè, dus zeg maar de kunst van het formuleren van de juiste opdrachten en het stellen van de juiste vragen. Het is eigenlijk net als in het echte leven. Hè? Het stellen van de juiste vragen zorgt voor de betere antwoorden. En er zijn zelfs ook manieren. En dat noemen ze custom GPT's. Hè, dat is een onderdeel binnen ChatGPT die jou kan helpen om de juiste prompts te formuleren.
11: Nu ga je me iets te snel. Dus een onderdeel binnen ChatGPT, kan ik die bijvoorbeeld zelf maken?
15: Ja, maar dan moet je wel de betaalde versie hebben.
11: Wat kost de betaalde versie?
15: Betaalde versie is €23 inclusief BTW per maand.
11: En ik heb begrepen dat bijna iedereen de gratis versie gebruikt.
15: Ja.
11: Wat zijn de voordelen überhaupt?
15: Ja, dus de voordelen van de betaalde versie van ChatGPT is dat je er meer input in kan plaatsen. Hè? Dus meer tekst kan je erin hangen. De output komt ook sneller tot je. Hè? Dus het is veel sneller. Het is gedetailleerder. En je krijgt als eerste de nieuwste tools. Plus dat je inderdaad de mogelijkheid krijgt om eigen maatwerk GPT's. Dat zijn eigenlijk persoonlijke chatbots te maken.
11: En kan je een voorbeeld noemen van zo'n custom ChatGPT?
15: Zeker, zeker. Ja, ik heb er zelf tientallen gemaakt inmiddels.
11: Nou, noem eens eentje die dat wij het ook begrijpen.
15: Wat een hele leuke was, is dat ik heb Huur Alert Amsterdam gemaakt. Want mijn jongste dochter was op zoek naar een kamer in Amsterdam. En dat is nog best wel een uitdaging in deze tijd.
11: Ja, behoorlijk.
15: En wat ik heb gemaakt, ik heb een custom GPT gemaakt. Waarin je dan aangeeft van, nou, het mag zoveel kosten. Moet ongeveer in die wijk liggen. En 1 of 2 kamers, dat soort details. En dan vervolgens wat hij gaat doen. Hè, als je hem hebt aangemaakt, dan geef je hem opdracht. Geef mij de top 10 woningen die nu beschikbaar zijn. Dan gaat hij al die verhuursites gaat hij afskrepen. En dan geeft hij jou keurig netjes de top 10.
11: Zo, dat is mooi. En is dat, moet je daar heel technisch voor zijn om dat weer te kunnen maken?
15: Nee, valt wel mee. Je moet er wel even goed induiken. En je moet vooral dus zeg maar heel nauwkeurig aangeven wat hij moet gaan doen. He, dus je moet hem in dit geval echt in de rol zetten van een makelaar in feite. Of een woningadviseur.
11: Wat gaaf dat je dat gemaakt hebt. Heeft ze een kamer inmiddels?
15: Ja, alleen niet via mijn GPT, maar via de eigen netwerk.
11: Zie je, gelukkig, dat is voor mij geruststellend. Dus het menselijke werkt dan ook nog wel. Ja. Heb je nog meer voorbeelden van zo'n personal programma binnen ChatGPT?
15: Zeker, ik heb al mijn kennis die ik in de loop der jaren heb verzameld. Hè, en ik zit er echt bovenop. Hè, want gemiddeld per dag besteed ik 1 tot 1,5 uur... aan het signaleren van de nieuwste ontwikkelingen en ook alles uittesten. Ik loop helemaal leeg op al die abonnementjes trouwens, maar dat terzijde.
11: Ja, dat snap ik. Maar goed, je verdient het ook weer terug.
15: Ja, dat is waar inderdaad. Maar heb ik bijvoorbeeld al die kennis, hè, en ik maak ook video's en daar maak ik scripts voor. En die scripts heb ik allemaal in zo'n custom GPT gemaakt. Dus ik heb bijvoorbeeld een AI-advies GPT gemaakt. En dus die kan je gebruiken en die deel ik dan met mensen die dat leuk vinden.
11: Een AI-advies GPT?
15: Ja.
11: Dus dan, wat kan ik daar dan concreet mee?
15: Dan kan je in feite alles wat jij nu aan mij vraagt, kan je ook aan die GPT vragen.
11: Shit. Dus ik had deze studio helemaal niet hoeven afvoeren. Leuk dat je dan nu weer komt, Chris. Als ik nou niet zoveel verstand heb, Chris, van nog van ChatGPT, en het klinkt me toch allemaal een beetje moeilijk, zijn er dan quick wins, gewoon waar ik nu al direct mee aan de slag kan?
15: Je kunt er in principe meteen mee aan de slag als je een gratis account aanmaakt. Ja, dan hoef je alleen maar even je e-mailadres achter te laten. Je meldt je aan en je kan ermee aan de slag. En dan kan je gewoon heel simpel beginnen. Gewoon stel maar gewoon de vraag, wat is ChatGPT en wat kan ik ermee?
11: Ja, dus echt gewoon mee aan de slag gaan.
15: Dat is het belangrijkste advies. Gewoon ermee aan de slag gaan.
11: Ja. Wat zijn slimme manieren om bijvoorbeeld ChatGPT te integreren in bijvoorbeeld in je sales? Of in je marketing? Zijn die er?
15: Die zijn er absoluut. Os, je weet niet wat je meemaakt. Wij hebben vroeger wel eens sales trainingen gehad. Ja. En kreeg allerlei slimme strategieën en tools om zeg maar een verkoopgesprek op te bouwen en uit te voeren.
11: Ja.
15: Met ChatGPT is het mogelijk om die technieken te koppelen bijvoorbeeld aan je producten en aan de informatie van je klant. En dan vervolgens kan je een compleet belscript laten uitdraaien. Of een mailscript. Ja, waar geen speld is tussen te krijgen. Dat is het fascinerende.
11: En werkt dat ook al in de praktijk? Of is dat iets wat over 10 jaar misschien een keer gaat komen?
15: 100% in de praktijk nu. Het merendeel van mijn offertes, hè, tenzij het zeg maar heel specifiek is. Maar laat ik maken met ChatGPT. En dan in combinatie bijvoorbeeld met een andere AI-tool. En dan presenteer ik die offertes op die manier. 9 van de 10 keer gaan ze door.
11: Interessant. Even denken wat ik nog interessant vind. Er zijn veel bedrijven die werken met content.
15: Ja.
11: Bijvoorbeeld voor hun socials of voor hun nieuwsbrieven. Hoe kan dat programma daarbij helpen?
15: Bedenk het en het kan. Op het gebied van tekst. Je hebt een product. Je hebt een podcast die je onder de aandacht wil brengen. Laat daar promotionele teksten van maken. En geef allerlei variaties. Dat kan je dat model vragen. En je krijgt vervolgens die variaties allemaal gepresenteerd.
11: Kun je dus ook voor de socials en bij het maken van een contentplan?
15: Neem het en het kan.
11: Eigenlijk ongelooflijk, Chris.
15: Ja, the sky is the limit.
11: Ja.
15: En ja, in feite kan je ChatGPT beschouwen als een super slimme assistent die altijd aan je zijde staat.
11: Denk jij dat het als je al goed bent in je vak, bijvoorbeeld je bent tekstschrijver of je bent copywriter of je bent fotograaf, dat je dan ten dode bent opgeschreven, om het even zo te zeggen? Of denk jij dat als je goed bent in je vak, je ChatGPT juist kunt gebruiken om beter te worden?
15: Ja, dat laatste. Dat laatste, want als jij echt goed bent in je vak, ben je ook namelijk creatief genoeg om er op een slimme manier gebruik van te maken.
11: Ja.
15: En dan kan je het eigenlijk naar jouw klanten toe nog beter inzetten en nog jouw expertise nog eigenlijk verdiepen en uitbreiden met behulp van dit programma.
13: Dit is Jong en Ondernemend.
11: Chris, dus het is heel erg tekst en ook marketing gericht.
15: Ja.
11: Heb je daar nog een creatief voorbeeld van hoe ChatGPT daarin te gebruiken?
15: Zeker, zeker. Je kunt bijvoorbeeld, als je een nieuw product in de markt wil zetten, zou je kunnen vragen aan ChatGPT.
11: Ja.
15: Maak voor mij een marketingstrategie op basis van de principes, de beïnvloedingstechnieken van Robert Cialdini. En dan pakt hij echt, zeg maar, die vorm.
11: En die Cialdini, dat is een goeroe?
15: Dat is een beïnvloedingsgoeroe binnen de marketing.
11: Met een soort wetmatigheden.
15: Ja.
11: En dat rolt er dan uit.
15: Dat rolt eruit.
11: Ja.
15: En zo goed dat je het zelf niet had kunnen bedenken.
11: Ja, en ook binnen no time.
15: Binnen no time, binnen 10 seconden heb je een compleet plan.
11: Ja, ik merk het eigenlijk al. Dus eigenlijk bijna alles wat ik vraag kan.
15: Ja.
11: Het hangt dus heel erg af van een slimme en goede manier de prompt te stellen.
15: Ja.
11: En om door te vragen.
15: Klopt. Overigens komt ChatGPT daar ook zelf mee, hè? Want dan geeft hij bijvoorbeeld een lijstje van 10 suggesties of 10 ideeën. En dan vraagt hij daadwerkelijk, kan ik een van deze ideeën verder voor je uitwerken?
11: Wat is nou een van de meest creatieve voorbeelden van het gebruik van GPT die je zo te binnen schiet?
15: Ja, ik heb van een collega van mij, heb ik ooit gehoord. Die heeft bijvoorbeeld, die moest exclusieve menus samenstellen. Op basis van de kookkunsten van, ik geloof, Robert Kranenborg.
11: Ja, Robert Kranenborg.
15: Ja, en dan vroeg hij, maar er moesten ook bijvoorbeeld bepaalde dieetwensen in verwerkt zitten.
11: Ja.
15: En die heeft hij allemaal, zeg maar, ingevoerd. En vervolgens kwam er een 6 of 7 gangen menu uitrollen, wat helemaal perfect aansloot bij de wensen van die klant.
11: Oh, echt? Ja. En daar is ook daadwerkelijk mee
15: daar is mee gekookt.
11: Ja, maar dat vind ik, ja, ik vind het heel leuk om juist die output. Hè, daar ben ik zo in geïnteresseerd.
15: Ja.
11: Leuk voorbeeld. Wat zijn nou valkuilen? Als je nou niet zo technisch, niet zo handig nog bent, wat zijn dan valkuilen met dit programma?
15: Ja, dat je toch wel blindelings afgaat op de uitkomsten van ChatGPT.
11: Kan dat niet dan?
15: Nou, kijk, het is supergoed. Alleen het is ook best wel generalistisch. Dus je moet eigenlijk altijd toch de teksten checken. Niet alleen op waarheid, maar ook daadwerkelijk om jouw tone of voice erin te verwerken. Overigens kan dat weer met die custom GPT's, maar dat terzijde. Dat komt op een andere keer. Maar je kunt eigenlijk niet blindelings kopiëren, want dat is te obvious.
11: Ja.
15: Weet je, dus je moet er eigenlijk altijd, ik zeg altijd, een beetje van mezelf en een beetje van ChatGPT.
11: Ja.
15: Dat samenspel, dat maakt het heel krachtig.
11: Welke versie van ChatGPT zitten we nu, Chris?
15: Ja, de huidige.

0: antwoord wat hij geeft. En dat zie je ook voor je. En ja, waanzinnig. Zo gedetailleerd. Alsof je met een echt mens zit te communiceren.
1: Ja, wat mij dan opvalt, dat die ontwikkelingen die vroeger misschien een paar jaar duurden, die updates.
0: Ja.
1: Het gaat.
0: Dus tegenwoordig om de paar maanden komt er een nieuwe versie uit.
1: Wat is nou een ontwikkeling die eraan zit te komen of die gloednieuw is waar jij heel enthousiast van wordt?
0: Ja, dat is de nieuwe Advanced Voice Modus van ChatGPT. Dat is de kracht van ChatGPT in combinatie met audio. En dat is mindblowing, Oscar.
2: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
1: Mindblowing, Chris. Daar had je het over op audiogebied.
0: Ja.
1: Nou, ik weet dat je een freak bent. Dus niet alleen maar geïnteresseerd in ChatGPT, maar echt gewoon het nieuwste van het nieuwste. Nou, kom maar door. Wat wil je laten horen?
0: Ja, Os, ik ga nu dus de nieuwe Advanced Voice Modus lanceren en starten. Binnen ChatGPT, de betaalde versie van ChatGPT. En wat nog even belangrijk is om te noemen dat het nog niet in Europa beschikbaar is. Dus je moet, als je daar gebruik van wil maken, via een VPN-verbinding gaan werken.
1: Dus ChatGPT
0: plus betaald, dus de betaalde versie.
1: En met een VPN?
0: Met een VPN.
1: Oké,
0: en dan? Werkt alleen in Amerika.
1: En wat gebeurt er dan?
0: Ja, dan ga je dit horen en zien. Dit is dus een voice mode, hè, binnen ChatGPT. Ik moet even opstarten. Hij moet even warm worden.
1: Ja, ik ook.
3: Dag Chris. Onderweg naar Hilversum voor de podcast, toch? Dat klinkt als een mooie kans om je ondernemerservaring te delen.
0: Nou,
3: zin
0: nog,
3: in?
0: Nog sterker. Ik heb er heel veel zin in, maar nog sterker. Ik zit er al. Ik zit al bij Oscar Krechting in de uitzending van de Jong en Ondernemend podcast.
3: Geweldig, Chris. Wat leuk dat je al bij Oscar zit voor de uitzending. Heb je nog een speciaal onderwerp dat je wilt bespreken tijdens de podcast?
0: Nou ja, wij zijn zeer onder de indruk van deze stem, van jouw nieuwe geavanceerde stemmodus. Wat zouden we hier allemaal mee kunnen? Kan je een paar voorbeelden geven?
3: Dat is gaaf om te horen. Met deze geavanceerde stemmodus kun je allerlei kanten op. Hier zijn een paar voorbeelden. 1. Podcasts en audioblogs. Je kunt deze stem inzetten om podcasts of audioblogs te maken, waardoor je content nog toegankelijker wordt. 2. Voice-overs voor video's. Gebruik het voor professionele voice-overs in je videoproducties.
0: Ja, ik wil nog wat met je proberen. Kan je een leuk verhaaltje vertellen over Oscar en zijn podcast en dan in een Vlaams accent?
3: Natuurlijk, Chris. Laten we eens beginnen. Er was eens, diep in het hart van de Lage Landen, een jonge ondernemer genaamd Oscar. Oscar had een droom om een podcast te starten.
0: Kan je het iets spannender maken?
3: Zeker. Laten we er een spannend verhaal van maken. In de schaduw van de oude radiostudio's van Hilversum, waar de geesten van radiopioniers nog fluisterden, besloot Oscar om zijn stem te laten weer klinken in het donker.
0: Kan je het nog spannender maken en een beetje fluisteren?
3: Zeker. Laten we er een mysterieuze twist aan geven. In het holst van de nacht, omgeven door het zachte gegons van oude machines, bereidde Oscar zijn volgende podcast voor. Terwijl de maan een bleke gloed wierp door het raam.
0: Dankjewel.
1: Chris, mag ik nog een vraag stellen?
0: Ja, mag Oscar een vraag aan jou stellen, ChatGPT?
3: Natuurlijk, Oscar. Stel je vraag maar. Ik ben er klaar voor.
1: Nou, denk je dat het eigenlijk nog zin heeft in de toekomst om menselijke presentatoren podcast te laten presenteren? Want je doet het zo goed.
3: Dat is een interessante vraag, Oscar. Hoewel AI-stemmen zoals de mijne steeds beter worden, denk ik dat er altijd ruimte zal zijn voor menselijke presentatoren. Mensen brengen namelijk unieke emoties, spontaniteit en persoonlijke ervaringen mee, wat moeilijk te evenaren is. Maar wie weet, misschien zien we in de toekomst wel een mix van beide.
1: Nou, ik ben heel erg gerustgesteld. Dankjewel voor deze mooie demonstratie.
3: Graag gedaan, Oscar. Ik ben blij dat ik kon helpen. Veel succes met de podcast en geniet ervan, Chris.
0: Komt helemaal goed. Dankjewel, ChatGPT.
3: Super. Fijne opname.
1: Hey Chris, maar let's face it, dit is geweldig. En ik ben weer gerustgesteld, want dat betekent dat ik nog even door kan gaan met podcasten, toch?
0: Ja, dat kan je. Maar de ontwikkelingen gaan wel heel snel, hoor. En ik wil eigenlijk ook nog even een demo laten.

0: te horen van Google. Een nieuw model van Google. Google Notebook LM genaamd.
1: Oh, nog een voorbeeld.
0: Ja, als je daar tijd voor hebt.
1: Heel leuk, daar zitten we hier voor.
0: Ja, nee. Google Notebook is een tool van Google waarbij je een eigen notebook, een notitieblok eigenlijk, kunt aanmaken. En daarin kan je allerlei soorten informatie laden. Dus documenten waarin jouw kennis bijvoorbeeld is opgeslagen. Of jouw bedrijf of jouw persoonlijke interesse. Je kunt er linkjes naar websites in hangen. Je kunt er linkjes naar YouTube video's inhangen over een bepaald onderwerp. En wat dat model dan doet, is al die informatie samenbrengen.
1: Ja.
0: Daar maakt hij gewoon eigenlijk één groot tekstbestand van. En vervolgens kan je met dat tekstbestand gaan communiceren. Dus je kunt er vragen aan stellen. Hè? Dus je kunt, net als met ChatGPT, kan je vragen, oké, vertel me meer over dit onderwerp, over dat onderwerp. Hij maakt zelfs een inhoudsopgave. Je kunt samenvattingen laten maken. Je kunt er vertalingen mee laten maken. En het meest fascinerende is, je kunt er ook een podcast van laten genereren. En dan niet alleen in de vorm van een blikkerige stem die zeg maar zo'n uittreksel voorleest, maar daadwerkelijk een interactieve podcast.
1: Met zeg maar een soort chatcast, een babbelpodcast.
0: Een babbelpodcast waarbij ze dus die twee stemmen, die twee AI-gegenereerde stemmen, in discussie gaan met elkaar over jouw informatie, over jouw knowledge base.
1: En welke data heb je hier dan ingegooid, Chris?
0: Ja, ter voorbereiding op deze podcast heb ik ook van jou veel informatie gekregen. Ik heb zelf de nodige aan toegevoegd. Dat heb ik allemaal in een van die notebooks geduwd, zeg maar. En op basis daarvan heb ik dan deze volgende podcast laten genereren. Maar wel alleen nog in het Engels.
1: Alleen in het Engels, nu nog
0: voorlopig. Ja, binnenkort wel in meerdere talen, waarschijnlijk ook in Nederland. Maar nu nog alleen in het Engels, dus hierbij een kleine demo.
2: Hey everyone, welcome. We're diving deep into the world of AI today. More specifically, how ChatGPT is changing the game for entrepreneurs, just like you. You know, it's funny when you think about it. We used to picture AI as some futuristic tech, but it's already a part of our daily lives without us even realizing it. Take Netflix, for example, those recommendations you get, that's AI learning what you like. Or those traffic predictions that seem almost magical, AI again.
3: It's incredible, isn't it? What's really fascinating to me is how quickly AI is becoming accessible, especially with tools like ChatGPT. It's a real turning point for entrepreneurs.
2: And that's exactly what we're going to unpack today. So to help us navigate this exciting world, we've got AI expert Chris Van Vluten with us. Chris, welcome to the show.
3: Thanks for having me.
0: Chris, for anyone who's just doing the toes of AI.
1: Ja, dus je klinkt als vrouw trouwens ook als man al goed, maar als vrouw nog beter.
3: As a computer program that can learn and problem solve, even understand language, much like we do. That's AI in essence.
2: Okay, so basically teaching machines to think for themselves in a way.
3: In a way, yes. It's about giving them the ability to process information and make decisions based on what they learn.
2: That's amazing. So Chris, you're working with businesses all the time in this field. What types of companies are showing the most interest in AI right now?
3: You know, I'm seeing a really diverse range from media and tech companies all the way to finance, which goes to show just how widespread the adoption of AI is becoming.
2: It's everywhere you look these days. So when you talk with other entrepreneurs, what are their burning questions about AI?
1: Nou Chris, ik heb genoeg gehoord. Hartstikke bedankt. Dit was ook dan meteen mijn laatste aflevering zelf. Want het aloude ambacht van podcast is dus gewoon eigenlijk ook weer ten dode opgeschreven.
0: Nee. We hebben net ook gehoord dat die menselijke factor toch wel ook minstens zo belangrijk blijft.
4: Dit is Jong en Ondernemend.
1: Ongekend alle kansen en mogelijkheden met AI. Maar we moeten het toch ook hebben over de downside. Over de wat negatievere geluiden of angsten die we toch vaak horen. Is het veilig? Met al die data, hoe zit het met privacy? Hoe zit het met het schenden van auteursrechten? En sommige experts uiten ook zorgen over de ontwikkeling die waarschijnlijk zo snel gaat dat AI wellicht slimmer kan worden dan mensen, waardoor wij de controle kunnen gaan verliezen. Dat zijn allemaal best hele dark vooruitzichten. Hoe kijk jij daarnaar als je er een paar van die dingen uit zou kunnen lichten?
0: Ja, ik wil er inderdaad een paar uitlichten. En dan eigenlijk denk ik dat de meest belangrijke en waar de meeste mensen nu ook het meest bang voor zijn, is inderdaad de snelheid waarmee het zich ontwikkelt. Maar dat het zo goed is, qua hè, wat je net hoorde met die audio, maar ook straks met beelden, met deepfake video's, dat je niet meer kunt onderscheiden wat echt en wat nep is.
1: Nee, maar dat is best zorgelijk.
0: Dat is absoluut zorgelijk.
1: Want nu zagen we wel eens van die TikTok-filmpjes met Donald Trump. En als je dan goed kijkt, zie je dat mondje nog wel, dat het er opgeplakt is.
0: Ja.
1: Maar je hebt natuurlijk ook die presentatrice Welmoed, die met haar hoofd in een pornofilm geplakt zat.
0: Absoluut.
1: En dat zag er al, niet dat ik het gezien heb. Ik heb me laten vertellen, ze heeft in ieder geval rechtszaak aangespannen, dat dat er belachelijk realistisch uitziet.
0: Nou ja,
1: deepfake.
0: Ik kan je alleen maar zelf, ook uit mijn eigen ervaring, ik gebruik een tool HeyGen voor mijn videogeneratie, waarbij ik dan in het Nederlands inspreek en die kan ik vervolgens in alle talen van de wereld laten vertalen met perfecte lipsynchronisatie. Ik zie eruit en ik hoor, klink alsof ik perfect Chinees praat.
1: Ja.
0: Terwijl ik het natuurlijk helemaal niet spreek, maar ja, het is waanzinnig.
1: Dat is ongelooflijk. Schenden van auteursrechten. Ja, de aflevering hiervoor is te kort om alles te bespreken. Maar dat is natuurlijk wel degelijk een risico.
0: Het is een risico, maar het is ook een enorm grijs gebied. Waar de experts en ook alle grote rechtszaken die nu spelen in Amerika.
1: Absoluut, Netflix, de acteurs.
0: Absoluut. Ze zijn,
1: voice cloning.
0: Ja, nee. Ja, er zijn legio nadelen op te noemen. Hè. Inderdaad, het is een disruptieve technologie.
1: De enige acteur die gewoon door kan gaan is George Clooney. Ja. Vond zelf echt dat.
0: Ja, hij is leuk.
1: Oké. Okay.
0: Ja, nou even wat betreft auteursrechten.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Ja, dat is gewoon echt een grijs gebied. Want wat die taalmodellen hebben gedaan, die hebben gewoon het hele internet leeggetrokken. Al die data gescrept. En je kunt dus nu ook echt fotorealistische afbeeldingen laten maken. Van whatever je maar wilt. Ja, tot op zekere hoogte. Maar en daarin zitten dus waarschijnlijk een paar pixels of een paar data-elementjes uit een beeld wat ja, ooit door iemand gemaakt is.
1: Ja,
0: alleen dat kan je nooit bewijzen.
1: Nee maar oké. Okay. Maar sommige mensen met auteursrechten zouden dit ook jatten kunnen noemen. En dat is natuurlijk het grijze gebied.
0: Ja.
1: Het is alleen een ontwikkeling, zoals ik dat zelf zie, die gewoon niet meer te stoppen is.
0: Nee,
1: en wetgeving loopt altijd achteraan, achter deze gigantische snelle ontwikkelingen.
0: Ja.
1: Welke beroepen moeten eigenlijk vrezen? Of welke ondernemers moeten vrezen voor hun voortbestaan, Chris? Als ze niet aan de slag gaan met AI.
0: Nou ja, kijk, de meest voor de hand liggende zijn tekstschrijvers, vertaalbureaus, maar ook bijvoorbeeld stemacteurs, voice acteurs, hè, want je kan ook perfecte stemmen laten genereren met behulp van AI.
1: Ja.
0: Ja, en nu die grote ontwikkeling. Foto's natuurlijk. Je kan allerlei fotorealistische afbeeldingen laten maken van modellen. Er zijn ook voorbeelden bekend van merken die al complete reclamecampagnes hebben gegenereerd met AI-beelden en AI-modellen. En de grote nieuwe ontwikkeling is natuurlijk tekst en afbeelding naar video. Hè? Dus dat je video kan laten genereren.
1: Ja, wat ik erover over lees is dat eigenlijk de rode draad in wanneer je echt moet gaan oppassen is als een bedrijf routinematige of repetitieve processen bevatten die eenvoudig kunnen worden overgenomen. En dat zijn dus ook bijvoorbeeld boekhouders, administratiekantoren, sommige advocatentermen, notarissen. Dus als je het negatief bekijkt, is het ongelooflijk disruptief op die gebieden, toch?
0: Ja, dat is waar. Aan de andere kant zie ik het en blijf ik het ook voorlopig zien als een tool die ons als mens kan ondersteunen om dingen beter, sneller, efficiënter te doen. En juist in deze tijd van personeelskrapte, arbeidsmarktkrapte, kan het eigenlijk alleen maar hulpvol zijn om dingen beter en sneller voor elkaar te krijgen en processen die anders eigenlijk heel saai en repeterend zijn te vereenvoudigen en te automatiseren.
1: Ja, het grappige is, ik heb het even ook aan ChatGPT gevraagd, lees het wel zelf voor, dat beroepen met een hogere mate van creativiteit, menselijk inzicht en complexe besluitvorming de minste risico lopen, omdat AI daar, en ze zeggen zelf tussen haakjes voorlopig, nog niet dezelfde waarde kan bieden. Dus de creativiteit en de menselijke waarden zullen toch wel belangrijk zijn, maar het is wel 5 voor 12 voor die bedrijven. Die we net noemden.
0: Ja, daar wil ik toch nog even iets op inhaken. Want bijvoorbeeld dat model O1, hè, wat ik eerder noemde, die daadwerkelijk kan redeneren en die zeg maar qua wiskundige oplossingen op het niveau zit van Amerikaanse universiteiten. Hè, die gewoon een score halen van 80-90% bij het maken van Amerikaanse staatsexamens. op universitair niveau. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig.
1: Ja, dat is ziek.
0: En ik bedoel, we zijn nu 2 jaar verder na de lancering van ChatGPT. Nog maar 2 jaar, hè? En die ontwikkeling die gaat keihard door. En daarom is het ook, denk ik, goed dat er regelgeving komt, hè, vanuit allerlei overheden en bijvoorbeeld vanuit Europa.
5: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
1: Je hebt zoveel mooie voorbeelden gegeven. Je hebt mij ook inspiratie gegeven om aan de slag mee te gaan. Waar moet ik nou beginnen, Chris? Kom eens even met gewoon praktische, concrete Jip en Janneke tips voor me. Ja, nou, wat moet ik doen?
0: Als je nog geen abonnement op ChatGPT hebt, is dat eigenlijk de eerste tool waarop je een gratis abonnement zou moeten aanmaken.
1: Okay.
0: En dan is het gewoon een kwestie van ermee aan het werk gaan. Stel maar een simpele vraag. Beschrijf maar wat je in je koelkast hebt liggen en of je daar een leuk gerecht van kan gaan maken van die ingrediënten die je in je koelkast hebt liggen. Overigens, vision is ook belangrijk. Je kunt ook een foto maken van je koelkast en dan haalt hij zelf die ingrediënten bij elkaar en dan maakt hij een leuk gerecht van. Maar dat terzijde. ChatGPT dus. Onderschat Google niet. We hebben net al natuurlijk het voorbeeld gezien en gehoord van Google Notebook.
1: Ja.
0: Google is het grootste databedrijf ter wereld. En ze werden een beetje overvallen van de komst van ChatGPT. En toen zijn ze eigenlijk iets te snel begonnen met een model Bard. Nou, dat is niet goed gegaan. Dat heeft ze miljarden aan beurswaarde gekost. Maar onderschat ze niet. Ze zijn echt goed bezig. En hun nieuwe modellen, Gemini, hun nieuwe taalmodel. Ja, dat is ook veelbelovend hoor.
1: Maar okay, nou ben ik nog steeds die ondernemer die begint. Dus ChatGPT zeg je?
0: ChatGPT.
1: Even terug naar de basis. Dat ik gewoon morgen aan de slag kan.
0: Ja, ChatGPT.
1: Ja.
0: Sowieso.
1: Ja.
0: Ga ermee aan de gang.
1: Gratis versie.
0: En wat ook gratis is perplexity.ai. En dat is eigenlijk een AI aangedreven zoekmachine. Dus als je veel op Google zit te zoeken en daarmee werkt, probeer ook eens perplexity.ai. Want het mooie daarvan is, zit eigenlijk een ChatGPT-achtige functie ingebouwd. Je kunt dan ook gelijk weer interacteren en reageren op de antwoorden die dat model geeft.
1: Ja.
0: Wat misschien nog wel interessant is om te noemen, is dat, ik noemde het net al, Microsoft is, zeg maar, heeft als speerpunt toch veiligheid en security en privacy proof. Heel veel overheidsinstellingen, maar ook ondernemers, gebruiken al allerlei Microsoft producten. Die zitten in dat Microsoft ecosysteem.
1: Ja.
0: Nou, als je Microsoft 365 business hebt, dan kan je ook tegenwoordig Copilot. Hè? Copilot is eigenlijk de ChatGPT van Microsoft.
1: Ja.
0: Die kan je straks ook overal binnen alle Microsoft-programma's gaan gebruiken. Kost ook ongeveer hetzelfde. Maar je komt er straks niet meer omheen. Zelfs op de laptops, de nieuwe laptops van Microsoft, zit niet meer de Windows-knop. Maar er zit een Copilot-knop.
1: Ja.
0: Ja, dus
1: eigenlijk weer je persoonlijke assistent binnen alles wat je doet.
0: Precies. En het mooie van die hele Microsoft-omgeving is dat het voor 99,9%, 100% bestaat misschien niet, maar veilig is en gegarandeerd veilig. Dus daar kan je met je eigen data gewoon aan de slag.
1: Ja.
0: Ja, en Os, jij bent zelf ook ondernemer natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat ga jij nu als eerste doen?
1: Nou, ik heb meegemaakt met het bedrijf wat ik samen met mijn compagnons heb opgezet, de opkomst van internet. Ja. We hadden toen dikke boeken en toen kwam internet en toen dachten 95% van al onze concurrenten, het zal zo'n vaart niet lopen met internet. We wachten het wel af tot het overwaait. We gaan er in ieder geval geen tijd en energie in stoppen. Nou, elke ondernemer zijn altijd druk met hun bedrijf en hebben altijd al het gevoel dat je moet altijd zoveel. Je hebt zoveel ballen in de lucht te houden. Je moet eigenlijk nog je social media strategie verbeteren. We moeten eigenlijk nog op TikTok. Ik moet eigenlijk nog dit. Dus heel vermoeiend dat er weer zoiets komt als ChatGPT. Dat is echt hoe de meeste mensen dat ook zien. En wat ook heel begrijpend is. En AI daarbij is weer confronterend en vermoeiend. Maar dat herken ik wel echt. Net als destijds met de komst van internet. Is dit iets waar je gewoon niet omheen kan. Sterker nog, ik denk, ik heb geen glazen bol, maar als je hier niet in verdiept, dan kan het wel eens heel snel met je afgelopen zijn. Laten we die lessen in ieder geval leren uit de transitie van het naar online, tijdperk toch, Chris? Bedrijven als Nokia, ja. Bedrijven als Kodak, een free record shop, de hele reisbranche, de hele mediabranche. Nou, zo kunnen we nog de hele retail. Ja, die of ze bestaan niet meer, of ze hebben veel te late switch gemaakt en andere partijen zijn erin gedoken. En ik denk dat, en sorry voor het woord, maar dat die slachting die AI gaat aanrichten, als ik het negatief, je kan ook zeggen de impact die AI gaat inrichten, nog veel groter zal zijn, omdat vroeger de infrastructuur er nog niet was, hè?
0: Klopt, klopt.
1: Ze hadden wel allemaal ideeën, bij wijze van spreken voor video's op internet, wat later YouTube werd, maar er was geen bandbreedte, er was geen snelheid. De mobiele telefoon, dat werkte als nou ja, dat duurde een uur.
0: Ja.
1: En met de eerste Nokia's. En nu ligt alles er. We hebben de snelste mogelijkheden, nou ja. De
0: 5G.
1: 5G, alles gaat razendsnel. Dus de implementatie van AI gaat maal factor. Nou, wat schatten we in? 50, ja. 100. Wat vroeger jaren duurde, is nu 2-3 maanden en je loopt weer achter.
0: OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, is niet voor niets de snelst groeiende start-up ter wereld. Hè? Gewaardeerd op $157 miljard op dit moment.
1: Zo, ja, en daar kan je van alles van vinden. Ja. Is het een hype, is het geen hype? Maar it's wel here to stay. Dit gaat niet meer weg. Dus, en dit is heel vermoeiend, maar geen oogkleppen op als ondernemer en denken, dit zal mijn tijd wel duren. Want daar heb ik geen tijd voor. Want als je er nu geen tijd in stopt, dan heb je straks heel veel tijd. Want dan bestaat je bedrijf niet meer. Het voordeel is, als je nu gewoon met die tips van jou aan de slag gaat. Dan hoor je nog bij de voorhoede. Want nog maar 30% gebruikt het echt. Ja, de scholieren die gebruiken het allemaal voor hun huiswerken, hun proefwerken. Alleen de ondernemers gebruiken het nog niet maximaal. Dus er liggen nu gouden tijden. En ja, mijn tips zijn, ga naar congressen. Ga naar sprekers zoals bijvoorbeeld Chris kijken. Of naar de Next Web. Of naar e-mers. Of in je regio.
0: Luister podcasts.
1: Luister podcast. Praat met je kids. Of met scholieren. Of met buurtkinderen in de omgeving. Vraag het wel eerst even aan de ouders. Anders is het scary. om je te helpen. Want voor hun is het eigenlijk logisch. En dan denken ze, ja, wat stelt die boomer nou weer voor vragen? Maar van die gesprekken leer ik het meest. Kijk bijvoorbeeld op TikTok. Als je op TikTok kijkt, je wil niet weten hoeveel geweldige tips voor prompts worden gegeven. Nou, over prompts gesproken kan ik aanraden, dat was voor mij heel duidelijk, dat boek van Martin van Kranenburg, ChatGPT als tweede brein. Ik zal het ook wel in de aflevering zetten. En wat ik een hele leuke vond van een ondernemer, wat jij net ook zei,
0: ja,
1: gebruik ChatGPT als Google.
0: Ja.
1: Zodat iedereen in je organisatie ermee leert omgaan. Ja, en dan kom ik bij jou, Chris. Jij helpt bedrijven, je spreekt over AI. Als mensen nou eventueel geïnteresseerd zijn, hoe kunnen ze je bereiken?
0: Ja, chrisvanvleuten.nl. Die website, daar staan allemaal contactgegevens op. En ik heb een 7-stappenplan ontwikkeld.
1: Een 7-stappenplan?
0: Een 7-stappenplan waarbij ondernemers zeg maar echt aan de hand worden genomen, aan de hand van 7 verschillende stappen om AI beter en meer in hun onderneming te implementeren.
1: Kost dat wat?
0: Nee. Kosteloos.
1: Kijk, dat vinden we dan ook wel weer prettig. Onwijs bedankt voor het delen van je kennis. En dat je hier was en de moeite hebt genomen om te komen.
0: Heel graag gedaan, Oors. Echt, het was een feestje. En ja, we kunnen er eindeloos verder over praten. Ik kom graag een keer terug om de ontwikkelingen verder met je door te nemen.
5: Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van Impact.

0: Dit is New Business Radio. Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Hanos breidt verder uit. De horecagroothandel neemt Janssen Food Service, Janssen Food Service AGF en horecagroothandel Tilburg over. Daarmee voegen twee Nederlandse familiebedrijven hun activiteiten samen. Volgens Hanos profiteren klanten straks van een groter assortiment, extra kennis en een uitgebreider netwerk, terwijl de persoonlijke service behouden blijft. De overname sluit aan bij een trend waarbij bedrijven in de foodservice branche steeds vaker samengaan. En dit doen ze om efficiënter te werken en beter in te spelen op de groeiende vraag vanuit de horeca.
5: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw Business Radio.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: New Business Radio.
3: Innovatie en impact
2: voor business shapers.

0: Succes met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
5: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
6: Google breidt Gemini uit met 3 nieuwe AI-modellen. De opvallendste is Gemini 3.6 Flash, die volgens Google minder rekenkracht nodig heeft en daardoor goedkoper is voor bedrijven die AI op grote schaal gebruiken. Daarnaast zijn er een lichtere versie voor snelle taken en een model dat speciaal is ontwikkeld voor cybersecurity. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor toepassingen zoals chatbots, documentanalyse en softwareontwikkeling. Tegelijkertijd laat Google ook al weten dat de ontwikkeling van de volgende generatie, Gemini 4, al in volle gang is.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op New Business Radio.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: De provincie Limburg investeert ruim 1,2 miljoen euro in projecten die de krapte op de arbeidsmarkt moeten verminderen. Een groot deel van het budget gaat naar Werkgeverskracht Limburg, dat vooral MKB-bedrijven ondersteunt. Daarnaast krijgen 3 werkgeversinitiatieven subsidie, waaronder een project dat mensen laat kennismaken met meerdere werkgevers. En een programma dat werkplezier en duurzame inzetbaarheid moet vergroten. Met de investering hoopt de provincie werkgevers te helpen bij het vinden, behouden en ontwikkelen van personeel.
6: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: Iedere werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: Met DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid, met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.